0: bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

This is Angela. I'm sorry.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben, of nog jarig zijn geweest, of nog jarig moeten worden, misschien ook je rijbewijs gehaald, of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk een aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

Switzerland, eentje van Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Het nummer is genaamd What Do You Want, Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Ebo Bryson. May he rest in peace.

Debo Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van die uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

Het volgende nummer is natuurlijk bekend bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

heel mooi nummer van Peebo Grice en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can you stop the rain?

Tune Stop the Rain uit 1991. Stop the rain, yeah. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo, gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: This is eentje uit 1987. I am so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers. De soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen. Met Barrio na nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barrio.

whole new world. Bieber Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet is, zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een hele geweldige van Peebo Bryson en Rebel Zaflek. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Wind Away. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Bo Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt een nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heengaan van Peebo Bryson. Maar na het nieuws dan ga ik u weer veraangenamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken.
1: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Dit is nog steeds het programma Time to Relax met Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

dat is het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

That was Jealous van Little Royer, pardon. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: that was God Bless Our Love van Charles Bremer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd
0: met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag nemen met zijn keuze van muziek.

niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk de alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt echt niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Persevers met It's the Tender Line Between Love and Hate.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knooppunt Watergraafsmeer ook nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er wel vrij. En op de A10 bij knooppunt Amstel ook nog 10 minuten vertraging. Verder is de N520 Nieuw-Vennep-Badhoevedorp in beide richtingen dicht tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp door politieonderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. U reist.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen. Waarde broeders en zusters en alle trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Roevezel. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is vandaag zondag 7 juni 2026. Voor sommige mensen het einde van de week en voor anderen begin van de nieuwe week. Laat ons gezamenlijk bidden. Ik nodig u vanmorgen uit om met mij gezamenlijk te bidden, om God te danken, te loven en te prijzen dat Hij over ons gewaakt heeft gisteravond, zodat wij een nieuwe dag mogen aanschouwen. Maar gelijkertijd bidden wij ook voor degenen die niet meer ontwaakten vanmorgen, de zieken, de bedroefden en onze kinderen en senioren, iedereen die hulpbehoevend is. Psalm 23 of een andere psalm. Kunt u ook bij deze lezen als morgen gebed. Vanmorgen wil ik u voorgaan in gebed. Heer, ik dank u voor deze nieuwe en schitterende morgen. Ik kom tot u en heb geen woorden genoeg om u te danken voor de vele zegeningen. Heer, ik bid dat u mijn familie, vrienden en allen die mij zo dierbaar zijn, mag zegenen en vullen met uw liefde, vrede en voorspoed. Ik bid voor vreugde, overvloed en kracht. Ik bid voor een goede gezondheid en voortdurende genezing. Voor mijzelf en voor mijn dierbaren. Heer, mogen geluk de sleutel zijn tot een liefdevolle relatie tussen en voor ons. Ik weet uit ervaring dat u die sleutel in handen heeft. Lieve en genadige God, ik vraag u, open de deur van vreugde in ons leven, zodat deze relatie zal blijven bestaan, doordat wij gezamenlijk ups en downs en beproevingen van de tijd doorstaan. Laat mij de geur van zoete liefde inademen en mezelf volledig onderdompelen in het geluk dat ik mag ontvangen van u. Heer, ik dank u. Uw naam voor de verhoorde gebeden. Ik bid om uw vriendelijkheid en barmhartigheid. Ik bid voor uw leiding, bescherming van deze dag en alle dagen. Amen.

0: broers en zusters. U kunt nu gaan luisteren vanuit Suriname naar Sisa Matilda met het brood des levens op de zondagmorgen. Kare woord toe naar Debrede Juwe.
1: Van blessing manting, kabakti na nga gosonto. Badada rufus, na nga bonfo lobby, alasma, mas pisutuf gendi dekros beef you, that may wins you, tide son de manting, da we baro di, and with aximas bagado, fukan tangi ya ye kabakti, fukan bedin a technique di uno, so that ukan fuda ubaka, na nga abrede fu libi, ti de mante misisa Matel Darelum e bab odina ala lobby wang ala mala wins po de grontapu stranaman nanga ala libisma di efes tamatong odisi me baru odi ina nem fu masta Jesus Christus en da genade fu da almachtige di commando e levensgeest a jeje fu libi kom baka in wi so dat wi di Opo en ukan si asong a krimfu ade, ukan opo en du somus du. Yalo biwan, suma e siki, suma e fis suaki in den skin, suma absari son te wans ma laswa lo biwan, en ane fis switi watrai tap watrai, We fear one deeper pain gevoelens van verlies. Me badje uno karakti. Karakti na dekati. En u tankar master gado di ejilibi en eteklibi. En di sababi jina na kebafu alasani. U karen meka ondersteun uno in u momenti van benauwdheid. In ontroosteloosheid, in uw bezorgdheid, in uw wanhoop, usuku masra. Usuku da giman fu alibi, en midi sikr taki asalanga wa anu, ki yu nanga alasma di aben fanudu. Verlies fu wan dirbare anu wan chinsani. Because if you went once ma you hear libi of you chawam smart neji mo ini bar mo der dan a fall weg of as ma dat di bencha you fall weg dan mi kan sap tak ki de ontros bar en dan me commando santa ye ye krakti konji you me ka hold you back a stepi di you en dri you wat rai di you so my siki me wisu krakti En genezing voor de almachtige schepper, die samdres alasiki. Tide son de manteng lobiwan. Jude fitak in bad hippie hoede. Jude fitak in singi voor vreugde, voor blijdschap, omdat wan boom fadongi you. Me aximastra gado tide son de manteng voor verdubbel je vreugde gi you. En mek adia krakti, mek ilibi. Kan go voor spoedig en succesvol. Because that master gado promise we that a one alasan mus waka voor spoedig gi uno en pe pasi no de o met pasi gi u te yu suken te yu karen lees Jacobus 4 vers 13 teke alamanten before you go waka da yo shifa yo tiskrakti uita wotu dati mati de son de manten lo biwan Mrs. Matilda Wancharu gona wantra hoofdstuk. Pe a wotu e teiki me, dat vader verbeter het hart van uw kinderen niet. Papa, mama, no dusani, di mus make up chin ati, broko, of make up chin de nanganeti, e dong ineng sri bikamma. Of a wakata pustrati, ma nefio sweetie. So lazy, ina ala day libi, one son can treff you, that you no man char alast, I dangra you, and I berude you, and that I stress you, waardoor ik kan zieken en ik kan dit, ik kan zo hard stilstaan. Vader, moeder, verbeter het hart van uw kinderen niet. Die de man ting, a woord of master, ik kaart unu, en ik kaart dem chintu taki. Kinderen, respecteer uw man en uw pa. Gehoorzaam uw man en uw pa. Want inna to di disi, want geheimen is de, en a geheimen is de taki, te wam ching, gehoorzaam en man en pa, atje man en pa, dan, massa gado sa blessing. Spesutu nanga langa libi. Tide manting. Mama, papa, kendere. If we achi sisa Matilda nanga abrede fu libi. Dami wankar unu fu achi sa master gado wani. Fu a upfooding fu ching. Mama, papa, unu mandi sisa Matilda mana awotu fu master gado. Et takenso. Ma me brief tak ay master gado you di pot a woto disi ina disconnect fu you mofo you ben si ina yeye konde san epsa mama en papa ala grawan lobby wan et bonum ok de jongre specific a woto fu master mino tak a bible a woto fu master e wasko unu pe et hefsek fu money tek den abra en de tak de do money ritueel me do an beroep atapa atifu mama nanga papa look you chin onderzoeku de wegen voor you chin en kinderen luister ati na you mama nanga you papa if they saw you are they passi because lobby mama nanga papa lobby wa sisa Matilda etakango ati nanga uyeye Ukaba, ukaba mama nanga papa. Fe gidem chief uno drink sopi pranga alcohol. Uno dwe mi lobby wang. Soms mi ati e brudu fushi asandisi. Fanal bapal de kulturu denki. We make them ching e hiper. We make them ching tron alcoholes uno sabi. We denk tak we do boom mi sabi. Tak une dwing bewust. We doen vanuit a identiteit van a cultuur. Maar dan, Messi, Smaji Baby, Hegras, Parbobiri, Jiden Janifer, Jiden Trangasopi, et Texuk den Fina Goina Batra, et Pota Tapap Chin Tongo, Mama en Papa, Yuchayup Chin, Negimunov Ogrima Fubong. Atisa avuotu masa gado etaki. You avuan opvoedkundige taak mi lobby mama en mi lobby papa. Grandmama omu neef tante. If you love up chin, you suffer me ala sani di deten kwaad of you chin. Wees een licht op a passie voor up chin. De wa lampu jab chin tape waka passie. Takanga yup chin nga lobby. Avins fat chin so lazy e vertoon bepaalde gedrag. No verbetering. No wiswasing. No sakasaking. No tegen ala soort wotu. Misrefe meka foto dat so lazy ja. Nga de jongere. Ma gado e verman mi. Wees geduldig. Wees rustig. Wees vredevol, Matilda. Wees verdraagzaam. Maar soms, ja, me begrijp mama en papa. Want je kan doen zo'n solatie. Die kan verstoor je. Die kan je je wang verveerferie. Maar nog vloek hem. Kono doe dat moro lobby wang. Kono kos op je ala zo takru kos kosi. Want if je kos de takru kos kosi. Abtien kan teken falk na te ino sabi. En zo gaat het mama nanga papa. Uit liefde zo lezen. Oefen manen en verbeter opzien zonder u sabi. Oefen manen kan dreef abtien. Go in een situatie. Die uno sabi. Oefen manen kan mek abtien lovek mopona oso. ma a wotu futi de mama ten sonde etaki. Mama en papa, let op uw gedrag naar uw kinderen toe. No sorry op tjuwan fasi dino fiti. If you sit up chin tak mama is genoeg, ik heb het al gehoord. Mi jede you mama, mi jede you papa. Oma, mi jede say taki, libe met rust. Alasma, meer benader. Ano papa na mama wawang. Ma alamala di ap te maken na ap chin. Oso mi den na boom food jongere. Van 17 tot omen jari. Ugwen ablol. En da mina moro bijiwa de mindri. Adam, de loop van me met den sananga de me go mee niet te ver. Maar me met den verstand tak. Mina oma, mina tante. Ma mi denanga ding. Me jiden a lobby me verplaats me in den tijdperk. Minesi alasani negatief sa de do. Dan nyawang di altijd ay hang af me. En da het de awan me mek lol nangeng. Ma di stem na sap taki a telefoon fin. Sa ersa na bakade di me kastrati mi yere wans makar mi tegi mi wansan. Okay, da mi formanen wala malakaren ter verantwoording do formanen. Ma di we formanen go formanen kom. Uno sap tak aboy e bijna kan kis wan beroute van verdriet en van boosheid tak ano ben de van plan voor dati ano shenso. Ma uformanen ben hebi. Wan nomo nomo mi tegen tak ma isap tak itante dini gado toch. Isap tak itante dini masa en dat dins ma de dini masa de not chien na lek faye she mi boy. As ukon taki taki. Ma baka de aboy siki wa hebi siki. As siki de dat mis ef baf chaden gada tra. Want atekasan tum si hebi nati. Dat mek me chaden san dis kona fesi van uit a wotu fu masa da mi go luku in na wotu da masa sorni dat wees voorzichtig u kan vermaan, u kan tuchtig ma omstap tak wang grens de dees tak ap ching ap verdriet of ap ching erkenning fout of ap ching erken een mistake of solis ap ching no do fout ano ben saba consequentie fu sabo do of say do eis een lollig als je een grappig in tante en oma en met modus geen en met sani. En een saptaki een gevolg actie roep reactie. Volgens een oma en tante op popi in een geleden, in een tijdperk, in een jongere groep. Maar door van manen en hij op, maar het teken zwaar op. Die de man te lobbywaan, dan met takken ono. Onderzoek. Te je vermaan, pette a grens de. Verbeter het hart van uw kinderen niet. Je kan vermaan, dan een rust, dan een sakafasi. Wees vredevol naar dat kind toe. Karen, tegen taki. Mi lobby dim takangai, ano tak mi no lobby. Maar sansei do, in om duwe morere. Da no baka de tapje me kwam voort, da yo bi herhaal je. Tak ma trees de 2 jaar geleden, 10 jaar geleden. Nee, lobbywan. Nee, mama. Nee, papa. Vergeving is vergeving. Petrus, behaksi masra. Masra, den tra disciple voor jou. Mi vindt dat het de gym aanleiding voor atis ati brona nga den. Bijna me fit dat mi noan demora nga den. Omelis mim di pardon. Massa tegen 7x70x70, dat want dat de alle tijden in de bereid te vergeef. En te vergeef was maar, not dat je herhaling go, herhaling kom. Vergeven is vergeven, ondanks in een vergeet. Ondanks in een vergeten, ja, libisma, je nog kan vergeet altijd, maar ik kan vergeef altijd. En te vergeef, laat het los. Hoe moeilijk het ook is. Want teluso, je schreef at officiëte. Teluso aan trouwen. Teluso aan sma. Teluso je brother of je sa. Je lus je schreefie. Je lus je schreefie. Want dier, ik ben tijden na een woord toe. Ik ben tijden na een vloeken. Je schreefie tijd. Want na je DNA. Na schreef je je. Voor je manga je pa. De tja je. Dat tja ding. Dus if you tie them, you tie your revi. And they lose them, they lose your revi. I want to, for Mazda, and let me take it. They use tak once and it tie janagron tapi tie once ma. Masa sef taki if asma do kruk tu, if asma do you on there as a tayeng. Ma if ano do on there ano do kruk tu, ma den tak asma do miwasani, ay ne fluken. So on ta fluken do I come back and I tapu, ma ino sabi. Ma masa tak if you losing on the father the in the himmel said, u taking u sapa word to talk u lazing, den nang ti we beja on the father. If you forgive atrawang, if you losing putting you ati, this you know nyandring morangin. This you know gonna also my forgiving and if forgiving to master self elus you want God self or forgive you that tidy ben tie you self nang afluku di fluka atrawang master self ego lose you baka that make I tak him forgive atrawang te imembre tak atrawang do you want sani forgive in tan tak me forgive you. Want a fianti, want to create your take it. Ma, do you so talk? Fake can forgive. I do you a hot sunny. I do you that. Is he forgetting ba? Saben kosi fabi. Saben do you? No, if mother in a takangin. Mada ye tayus revi. Dos ti de mantin son de lobby one. Me her halen juno. Let up the younger. One dem chief tik word de ne for the drago. Snell snell de go angadien srefi. Snell snell de chiri ma de chiri pa. Mati de manten. Papa mama. Uno for better a ati fuchin. En kendera. Luister na your ouders. Gi you mananga yupa. Respecti ook tra grawan. For maning beteken niet dat ze niet van je houden. Ze houden van jou. Maar soms. As an if a hebi di den. Den de hersen de ati no manchara lai. Dan den kan go do sani. Di kan. Make the head to comes go for Laura. Ulukus refi. Utakangos refi. Une babadus ref. Une koskosus ref. Une viswasus ref. Ano bun di apchin. Mano bun ook to didn't to comes to her. Leiders. Fugron tapu. When the jeugd heeft the to comes. If no the young are the forbidden, that then can go over for chirisma, kapusma, dati, alasot ogri. Da unsap taki if ta marad wan konde de mus kombun da no dem chin dis kanse ta konde de wan se sen for want en se gaan de verkeerde kant op me beji mama na nga papa me do wan dringend beroep atap alle ouders utak nga des maja ook de kinder sen ontzettend agressief da weer takap chis mo brokei e de mon naki wan batra lo bi wan me yire sani dem chin gedrag na onze kinderen toe. Sadem ching e firif uno. Sadem tje si dino fiti. Man, mitrek mi conclusie. Tak door asopi di dem tje dringi. Dem tje e agressief. Mi si pe wan baby. Ano wan dring watra. A wan dring sobiri. So sobiri a wan dring lobi wan. In de naam van Christus Jezus. In de naam van a schepper de almachtige. Me beji papa. Commando Santa Jeko me katek abra. In un ati. In ondenkvermogen en met adieu wijsheid, inzicht en overleg des harten van een voeden op je op. Met bedje naar een lobby, ik heb je niet gemoen, nog verbeteren je ati, nog broken je ati, nog wiswassen, nog fomentum si, nog belediging in de aanwezigheid van mati of you mati. Denk dat ik val tegen zakken schrapje in bijzijn van anderen, alsjeblieft. Verbeter het hart van uw kinderen niet, zegt het woord van God. Amen.

broers en zusters. U hebt kunnen luisteren naar Sisa Mathilde vanuit Suriname met het rubriek Garawotu na de Brede Jui. Wij danken Sisa Mathilde voor haar tijd en haar moeite. En voor de inspiratie aan onze broers en zusters. Daarna hebt u kunnen luisteren naar de gospeluitvoering van Otis Redding met het nummer Amen. Ik zei de gospeluitvoering. Hij heeft twee uitvoeringen. De ene is gewoon de solo-uitvoering, maar dit was de gospeluitvoering. In elk geval, broers en zusters, ik nodig je uit. De lijnen zijn open. U wordt in de gelegenheid gesteld. Een psalm, een lofdicht, een passage uit de Bijbel. God loven en prijzen op uw eigen manier. Als ik naar buiten kijk, zie ik de zon beginnen te schijnen. Het is vredig, ziet er heel vredig uit. Sommige mensen zeggen schijn bedriegt. Want aan de andere kant van de wereld gebeuren er heel veel andere dingen. Maar laten we beginnen met peace in our hearts. Vrede in ons hart. Het is tijd om de bemoediging naar anderen toe, naar jezelf.

0: Wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, mijn naam is Loes uit Capelle aan de IJssel.
2: Goedemorgen, tante Loes, hoe gaat het
1: met je? Loes,
2: ja?
1: Je hebt geen last van mijn box, hè?
2: Oh nee.
1: Ik zit dicht bij die computer.
2: Oh nee, nee, nee, nee.
1: Oh, oh, oh. Goedemorgen, goedemorgen, alle luisteraars. Mevrouw Zeedorf, bent u wakker? U bent weer in onze koude kikkerland. En als ik tegen de families in Suriname zeg, allee, kom, zeggen ze, stop. Wat wij hier meemaken, is een feit. En dan denk ik van, ja, alles heeft te maken met de plaats, de tijd. Maar u hoort het, this is my story. Ik ben al een hele week ben ik bezig, natuurlijk met de hulp van onze lieve Heer, om te kijken naar een bestelling die ik heb geplaatst, die verkeerd is. Men eist tegenwoordig van jou om dingen online te bestellen. En uiteraard als mens, als individu, wil je vooruit gaan met de tijd. Maar in plaats van een partytent sturen ze voor mij alleen maar een hoes. En een grote parasol kan ook in die mooie tuin, maar onder die tent kan ik sommige planten bewaren. En nu het heeft geregeld, zijn die planten kapot. Heel zielig. Maar wat nog zielig en erg is, als u pas ingeschakeld heeft, Sisa Mathilda, mama Mathilda, zei vanmorgen dat ouders, of papa, of mama, op de tong van een kind alcohol zetten om te proeven. En sommige kinderen eisen dat ze dus alcohol drinken. Niet doen. Niet doen. Ze heeft ook iets gezegd. En dat is inderdaad belangrijk. Wees voorzichtig met je mondje die je praat. Wees voorzichtig met je oren die je hoort. Je kunt iemand zodanig kwetsen. Pijn doen. Door hetgeen wat je zegt. We maken allemaal fouten. Maar als u weet dat u een fout hebt gemaakt, vraag even excuus. Vraag pardon. Alles wat we zeggen, hoort de God waarin u en ik geloven. Want er is een God. Er is een oppermacht binnen de kosmos, hemel en aarde. Maar wat ook zo mooi is en ook weer niet mooi is, en daarom zeg ik, Rufus, de linkerhand vertelt niet wat de rechterhand doet. Want de maand is begonnen om onze voorouders te vereren. Om onze voorouders met onze woorden te zeggen. Gramakti vado ti

0: alle konvo van adoptie, want waar je woont en waar je staat, zijn je voorouders met je. Dat je dus blijft stilstaan bij wat ze geleden hebben. In de tijd, de jaren van de slavernij. Ik ben zo trots op u, al kende ik u niet. Die nu ervoor zorg dragen dat wij kunnen participeren met hetgeen die wij niet wisten en niet hebben geleerd. En nu komen wij erachter, we leren elke dag bij. Katibo Saidoui. Katibo Saidoui, mek en hatiwit idee. Wat Katibo heeft gedaan. Maar probeer zoveel mogelijk niemand meer de schuld te geven, maar tegen jezelf te zeggen, door nu bewust te weten waarom wij een kalebas gebruiken. Waarom we rooswater gebruiken. Waarom we onze voorouders vereren. Heeft een geschiedenis. Want ook in de tijd van Jezus zijn geboorte waren er haters. Waren er machthebbers. En als u teruggaat naar de tijd van de Romeinen, dan weet u het allemaal lief uitgezien. Geef niemand de schuld. Probeer zoveel mogelijk de beste energie te geven, te delen, te participeren. Om te kijken van, hoe moeten wij nu hiermee omgaan? Want de oorlogen roeven die nu gebeuren. Het is pijn om te horen, ziekenhuizen worden gebombardeerd. Lijken liggen op straat. Macht, en ook macht om olie. Laat ons onze lieve Heer vragen om Suriname, de leiders, hun deskundigheid te laten werken. Want die oliecrisis kan ons ook. Ik kan niet zeggen wat ik niet weet. Maar we moeten rekening houden dat macht zegeviert. Luisteraars, het wordt vakantie. Hou er rekening. Bel naar je gemeente. Ga naar Huis van de Week. Vraag aan hun, wat mag ik? Wat kan ik? Wat heeft u mij te bieden? Als ik van A naar B zou willen gaan. Schaamt u zich niet. We hebben het. Neem het. Vraag naar dat pasje om met je kleinkinderen, of met je man of met je vriendin weg te gaan. Alles wat je nu kunt krijgen. Luisteraars, maak er gebruik van. Ik groet u allen en ik zeg tegen de jongeren die meeluisteren, lees je Bijbel, bid elke dag. Roef eens heel veel liefde van Tante Loes aan de andere kant van het spoor. Dank je wel.
1: God bless you. Gezegende dag, Tante Loes. Dank je. Ja. Wat de oorlogen betreft, heeft de Bijbel één antwoord op. Wij die het overleven. Alles heeft zijn tijd. Degenen die denken dat de wereld van hun is de machthebbers, wij zullen over ze lezen in de geschiedenisboeken. Tot aan de andere kant.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: De huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Op 7 juni herdenken we de vliegramp met een groots voetbalprogramma bij Real Stranang aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-pros uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranang. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals een heel goedemorgen aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. U luistert naar Radio Maart 107.9 Etherfrequentie Salto Caribbean Radio Kanaal. Mijn naam is Roevezel. Welkom bij het derde uur. U vraagt en wij draaien.

Voordat het nieuws begon, had ik het over de Maas en Praxeri, Dokba Gorontapu. Er waren veel grotere dan hun, zoals Hitler, Mussolini, Nangawantutraan, Denkomi Gorontapu, Ligieri, Tassading. En toen, de Lugu naar links of rechts, dat die brie me kwam knip over die ding. Toen waren ze weg. Dus de man zei die je nou nou. Hoe ze lezen about ding. Hoe neem ik mee dat ding. De tjuan voor ons lezen about ding. In de geschiedenisboeken. Wat ze dachten te doen.

Je garde de Libis Mawan Finga, dat hem praxeert dat. Ze zijn één oog in het land der blinden, alles na afding. Maar prediker 3 zegt, alles heeft zijn tijd. Dus, broers en zusters, laten we ons beste leven leven. Met hoe ik gebruik vind in deze de Juno, Garajoja. Met hoe geniet vind zo sweet mogelijk. No worries about the matter. In elk geval, vanuit de studio hier, groet ik alle collega's van Radio Maart, de dames, zowel de heren. En alle andere collega's, de senioren collega's ook. Ook de collega's die gebruik maken, werken dan op het Caribisch radiokanaal van Salto. Ik groet jullie allemaal.

voordat ik verder ga, ga ik even stilstaan bij het overlijden van Peebo Bryson. Van de week bereikte ons het nieuws dat Peebo Bryson overleden is. Je doet je best in alibi als zanger. Als je het goed doet, kom je geschiedenisboeken. Je verdient op je money. Maar lang leven is er niet. Want de meeste van ze moeten hard werken, dag in dag uit. Populariteit is er wel, maar je overleeft het niet. Want toen maar, alibi trangen tegen de artiest. Ik wil hem, velen zijn mij voor geweest met het herdenken. Ik wil, hij heeft een heleboel nummers gemaakt door onder andere Whole New World met Regina Bell en nog een paar andere met haar ook. En dan met Celine Dion, The Beauty and the Beast. Hij was een allround artiest. Ik heb twee nummers van hem uitgekozen. Ik ga naar de beginjaren van hem met dit nummer.

Peebo Bryson, Reaching for the Sky. Heleboel mooie nummers. Als u tijd vindt, moet u ook naar een nummer van hem luisteren. Of deze LP, hè? Of CD van hem. Het is een geweldige, mooie CD. Don't Touch Me. She's a Lady. En I'm So Into You. Hele mooie nummers.

Mikey Brada, Peebo Bryson, rest in peace. Sommige artiesten die hebben ook liedjes gezongen. Onder andere, dit was bekendgemaakt door Michael Bolton. Sommigen hebben het gewoon op de LP of soms is hij uitgekomen op single in Engeland of Amerika en niet in Europa. Daar is hij wel bekend. Maar wat hier, wanneer je over dit nummer praat, Soul Provider, How Am I To Live Without You, dan wijst men heel snel naar Michael Bolton. Voor de mensen die een beetje droevig zijn, of van maand en vroeg hebben een zware nacht gehad, even wakker worden, alsjeblieft. En ik doe ook de groetjes aan Miss Cynthia Eend. Welkom back.

We zijn toe aan de eerste verzoekjes. Die zijn afkomstig van Miss Dorothy. Ze vraagt twee nummers aan van Brooke Benton. De eerste nummer is A Door Is Open. En het tweede nummer is Sweeter Than Honey Are Your Kisses. Deze nummers vraagt ze aan voor de crew van Tori Echatori. En ze groet namelijk ook de dames, de medewerkers van de crew van Lucia Vandenburg. En de hele crew van Radio Mart krijgen ook de groet. En even lezen hoor. I love you all.

Dat waren alvast drie verzoekjes van Dorothy. Met nadruk op de leden van Mart. Tell them. I love them. Er zit heel wat namen bij genoemd hoor. Eken valt altijd in de smaak. Trouwens, de groetjes aan Roy, Peggy, Roy, mevrouw en Alice Carter, Peggy, Etienne.

Dat was een heel mooi nummer van de Sound System. Para Mari. Ook de groetjes aan mevrouw Jenny, mevrouw Jonathan, mevrouw Judith en Miss Joanne en alle andere dames die op luister zijn. Mevrouw Redoet, Linda, everybody. Ook de groetjes aan het echtpaar Vrij, meneer en mevrouw Vrij. Bara Kriton, Banansi, Beulenson.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

0: groots voetbalprogramma bij Real Stranang aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranang. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Peebo Bryson met Regina Bell. A whole new world.
1: A thrilling day.
2: A wondrous place for you.
0: Title track from film Aladdin. We gaan gelijk beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ik heb als eerste Mamaisa. Dat is de Pinky Medley van Sabaku.

tweede nummer aangevraagd door mevrouw Ellie de Waldis. Shirley Washington met The Happiest Day of My Life.

gevolgd door Marlene Marian. Miss Sweetie Lobby.

Mi sweet lobby, Corcorede Yusafendi Losso. En dan de live uitvoering van God Bless Our Love van Al Green.

4 mooie nummers aangevraagd door mevrouw Ellie Riedewald. Sabaku met Maisa, Mamaisa Medley. En Shirley Washington met Happiest Day of My Life. Marlene Marianne met Miss Sweetie Lobby. En als laatste heb je kunnen genieten van Al Green met God Bless Our Love, de live uitvoering. Jaren geleden, ik denk 72, is het opgenomen in Tokio. We gaan verder met de volgende nummers.

Ja, beste luisteraars, het is 11 uur. Collega Jerry neemt het van mij over. En hij is al hier. Hij is voorbereidingen aan het maken. Dus Rufus groet u. Tot de volgende week. Dank u.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jack, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigde de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: De maand juni staat in teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner danzant met Francis Free, een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
6: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
3: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
7: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: allergrootst voetbalprogramma bij Real Stranang aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranang. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Goedemiddag met Vin.
2: Dag Vincent, hoe gaat het?
1: Het gaat.
2: Mooi, mooi. Ik begreep je dat druk bezig met de voorbereidingen. Hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Nu is de ambassadeur bij jullie op bezoek. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
1: Een documentaire over Nacho.
2: Zo.
1: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
2: Oké.
1: En voor de VPRO. En dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
2: Nice, interessant. Zeer zeker.
3: Ja. Mag ik even interrupteren? Misschien heeft meneer Vincent een praten via de speakerphone. Kan dat? Ik heb een rare piep. Ik heb een rare piep op mijn koptelefoon. Spreekt u via de speakerphone? Hebt u hem op speakerphone staan?
1: Mijn auto.
3: Oh, zit in de auto vandaar.
2: Oké.
3: Maar het komt wel verder, dat is goed over hoor. Ietsje
2: ik hoor hem heel goed hoor.
3: Ietsje luider praten, maar ik hoor een piep. En dat is soms. Gaat u gaan.
2: Oké. Vincent, vertel ons, morgen iets bijzonders op Real Stranang, daar ben je ook mee bezig.
1: Klopt. Iets in mindere mate. Ik moet eigenlijk meer de credits geven aan het bestuur van Real Stranang. Met name Lilian Panka, die eigenlijk de grote trekker is in wat er morgen gaat gebeuren. Zoals we allemaal weten is juni een herdenkingsmaand. De herdenking van ons slavernijverleden, de herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En jammer genoeg moeten we ook elk jaar op 7 juni herdenken dat er een tragedische vliegtuigramp in Suriname heeft plaatsgevonden. Waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Er waren 178 passagiers en maar 15 hebben het overleefd. En in dat kader wordt er morgen het kleurrijk elftal staat ook op de vlucht. En de Draver Cabina Band, zoals we dat allemaal weten. En in dat kader wordt er een herdenkingstoernooi gespeeld. Bij Real Stranang. Na een officiële herdenking. En de normale jaarlijkse.

0: Radio Zuidoost.
1: Een heel goedemorgen, luisteraars. Onze excuses voor het verlaten begin van dit programma. Ontdek je plek op deze zondag. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En we hopen dat we dus... we hopen dat we dus een, vandaag samen met onze gasten en mijn medepresentatrice Naomi Belgrave, dat wij u vandaag kunnen voorzien van de nodige informatie. Ik herhaal het telkens weer. Het is een misdaad gepleegd. En ik praat niet over een belastingaffaire, maar over een belastingschandaal. Een misdaad die gepleegd is tegen mensen die grote en hele grote problemen hebben ervaren als het gaat om dat wat de Belastingdienst heeft uitgehaald met onschuldige mensen. Mensen dus die valselijk werden beschuldigd, waarvan hun leven kapot is gemaakt, waarvan een groot aantal van de mensen zelf is hebben moeten vluchten. Mensen zijn ontheemd, hebben kinderen die ook beschadigd zijn. En zo zijn er een groot aantal dramatische gevallen waarvan we over kunnen praten de komende tijd. En dat doen we ook omdat Ontdek je plek de mening is toegedaan dat het gaat om bewustwording rondom dit thema, dat dat ook moet gebeuren. En dat doen we natuurlijk in samenwerking met het stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek is ook een organisatie die zich ook buigt en ook helpt waar nodig als het gaat om gedupeerden, als het gaat om mensen weer in hun kracht zetten, als het gaat om informatie om het leven weer op te pakken. En u begrijpt, als je op die manier door de staat der Nederlanden, want dat is de Belastingdienst, onderdeel van de staat, als je op die manier wordt benadeeld, dan kan je dus geïntimideerd raken en ook angstig door het leven gaan. En heel veel van de mensen die zijn benadeeld zijn natuurlijk mensen met een andere etnische achtergrond dan de autochtone Nederlanders. Maar we hebben nog vorige week hebben mogen spreken met een Nederlandse vrouw, een allochtoon of een autochtoon, die heeft moeten vluchten naar het buitenland. En het was een gesprek, hartverscheurend. En we hopen voor die mevrouw dat er ooit eens gerechtigheid komt in haar leven. Want ze is nog steeds niet in staat om te strijden tegen zo'n machtig instituut. En ze is op dit moment ergens in het buitenland. En men is zo ver gegaan dat men ervoor gezorgd heeft dat deze mevrouw stateloos is. Ze beschikt niet meer over de Nederlandse nationaliteit. Het is een witte vrouw. Maar ze heeft ook geen andere nationaliteit. Zo erg is het gesteld met dat wat er is gebeurd. Wij hebben vandaag in de uitzending Gracita Pinas. Zeg ik het goed?
2: Nee, Cairo.
1: Sorry, Gracita Cairo. Ja. Ik heb wel wat artikelen die ik moet lezen, maar vanuit mijn telefoon. Maar mijn collega Jari die de techniek doet, die geeft aan dat mijn telefoon dus stoort. Ik ga dus de artikelen moeten laten voor wat ze zijn. Ja, ik ga die artikelen misschien straks proberen, maar ik ga toch in gesprek met Gracita. Gracita, een hele goede morgen. Welkom bij ons in de studio.
2: Dank u.
1: Hoe gaat het met Gracita?
2: Nou, naar omstandigheden goed. Alleen nog een schorre stem. Nou. Maar ja, het gaat goed.
1: Je klinkt toch helder en duidelijk. Gracita, want jij bent ook betrokken bij de stichting.
2: Ja.
1: Ontdek je plek. Ja. Voordat we praten over dat wat jou ook is overkomen als het gaat om het belastingschandaal wat er aan de hand is, ontdek je plek. Wat betekent ontdek je plek voor Gracita persoonlijk?
2: Mij persoonlijk, de eerste keer toen ik van ontdek je plek hoorde, ik had wel zo'n beetje eerst mijn twijfels. Totdat ik eigenlijk mevrouw Steinbach zelf leerde kennen. En ontdekte ik ook van wat de stichting allemaal kan betekenen voor de toeslagenouders en de kinderen. En mijn kinderen die zaten toen op voetbal, op twee meiden. En vooral Beryl Steinbach, die kon me heel goed begeleiden, ook met mijn meiden, nog steeds. En je kon ook zien aan haar dat zij, of dat ze die empathie had ook om met jou samen te denken en delen en de richting aan te sturen, mm-hmm, waar je moest zijn en waar je kon staan en ook bij wie je kon aankloppen. En dat ze je eigenlijk toch motiveert, die push geeft van hey, ga er gewoon voor. Laat men jou niet misleiden of steeds van het kastje naar de muur te sturen. Mm-hmm. En dat heeft me ook extra veerkracht gegeven.
1: Mooi, mooi, mooi. Eigenlijk wat je hier vertelt is dat mevrouw Steinbach, haar betrokkenheid en de manier waarop ze met je omging, jou gemotiveerd heeft om ook daadwerkelijk betrokken te raken bij de stichting. Klopt, hè?
2: Ja, klopt.
1: Oké.
2: Okay, ja, zo was ik ook verkocht. Dus, ja, zo is de band ook constant tussen haar en ik. Ja. Weet je, want dan ging het niet alleen om mij, maar je ziet ook dat ze het heel gezin. Dus weet je, ze maakte zich echt ook altijd zorgen om de kinderen ook.
1: Om de kinderen hoe precies
2: gaan. Ja, tuurlijk, je bent als hoofdpersoon.
1: Ja.
2: Maar de kinderen, dat zijn onze toekomst.
1: Ja, maar dat is ook vorm van integraal werken. Dat je dus niet concentreert op zeg maar één onderdeel, maar de gevolgen daarvan.
2: Precies.
1: Gracita, toch, wat ik nu weet als het gaat om deze toeslagenschandaal, is dat de mensen die getroffen zijn, mensen die gewoon aan het werk waren of ze waren ondernemend, en de overheid, de Belastingdienst, heeft de mensen hun leven gewoon vernietigd.
2: Ja.
1: Ik wil toch vragen, wat deed jij voordat je dus te maken kreeg met dit wat er is gebeurd als het gaat om de Belastingdienst? Hoe zag je leven eruit?
2: Ik zou zeggen, ik had een gelukkig leven. Ik had gezin. We woonden samen, getrouwd. En ik werkte part-time. Mijn ex-man die werkte fulltime. Daarnaast had ik ook nog mijn opleiding. En vanuit huis hadden we ook een kleine onderneming. Ja, en ik zou zeggen, ja,
1: het
2: ging gewoon goed. Tot het moment.
1: En hoe raakte je geconfronteerd met, zeg maar, dat waar je van beschuldigd werd? Hoe ging dat?
2: Nou, wat was ik zou het zeggen, oh, ik vertel hoe het verhaal ging. Mijn zoontje die zat op een kinderdagverblijf. Mm-hmm. En er waren een aantal ouders die eigenlijk ook al toen aanklopten bij de hoofdleidster of de eigenaresse. Zegt van, hé, dat klopt niet, want we krijgen een brief van de Belastingdienst over uren en noem maar op. En er was één hoofdleidster ook, die had mijn vertrouwen genomen. Die vroeg van, hé, zou je dit even na kunnen trekken? Want je hebt zo'n beetje verstaan, want ik heb sociaal juridisch gestudeerd. En ik keek er dan naar en ik denk van nou, er moet bezwaar getekend worden, want het klopt inderdaad niet met de uren en nou. Tot na een jaar. En was het aan mijn deur.
1: Oké, eigenlijk, want je bent sociaal-juridische adviseur. Ja, toch? En je gaat ervan uit, ik leef een financieel gezond leven, ik doe niks verkeerd. Ja. Dus dit zal niet op mijn pad komen, dit overkomt iemand anders. En u werd zelf gevraagd om te kijken ernaar, om te kijken als u diegene, zeg maar, ten dienste kon zijn.
2: Ja.
1: En vervolgens kwam het op jouw pad.
2: Ja.
1: Wat kreeg je als eerste te horen van de Belastingdienst?
2: Ik kreeg gewoon een brief op de markt dat ik... ik moet iets van de eerste keer 14.000 euro terugbetalen.
1: Gewoon out of the
2: blue. Een terugvordering van 14.000. En ik schrok. Ik denk, hoe kan ik een bedrag van 14.000? En ik weet nog, elk jaar gingen mijn partner en ik speciaal naar de Belastingdienst om te kijken, zijn er openstaande schulden?
1: Mm-hmm.
2: En dat was er gewoon niet. Weet je, en ineens valt er een brief op de man dat je 14.000 moet betalen. En een paar maanden later krijg je exploot van 30.000 nog wat binnen 5 werkdagen.
1: Dus je kreeg een exploot, een deurwaarde exploot.
2: Ja.
1: Daarin stond vermeld dat je dus binnen 5 dagen...
2: werkdagen 30.655 euro, zoiets.
1: Wow.
2: Ja.
1: Wat gebeurt er met je op het moment dat je zoiets op de deurmat kreeg?
2: Nou, mijn ex-man die was meteen bezig brieven te schrijven om in bezwaar te gaan en vragen van... ook om bewijzen te leveren. En zei ze ook van ja, moest je dan alles Belastingdienst. Toen merkten wij van, er komt niks van. Heb ik maar mijn advocaat ingeschakeld.
1: Mm-hmm.
2: En hem uitgelegd, zag van kijk, dit en dat van de Belastingdienst. We hebben ook gedrag, kijk, dit zijn alle bezwaarschriften. Maar steeds weer komt het op neer van, ja, is er niet genoeg bewijs, is dit niet dat. Van alles en nog wat. En zei mijn advocaat, oké, is goed. Ik neem het van jullie over. En hij was er ook mee bezig. Daar tijdje zei hij tegen mij van, nou weet je, jullie zijn niet de enige. Ik heb nu echt al een groot aantal groep ouders die hiermee ook gewoon zitten. Zei van, ik weet niet wat het is. Dus hij zelf ook steeds in beroep gaan en alles opgestuurd wat we wel of niet hadden. Weet je, maar werden beslagen gelegd.
1: Maar ik weet je, ik vraag me ook af, terwijl jij dit vertelt aan ons, aan het publiek en aan mij, zit ik me ook af te vragen. Dus je raakt geconfronteerd met een instantie, als de belasting die tegen jou zegt van weet u, jij gaat nu binnen 5 dagen, binnen 5 werkdagen, moet je ons 30.000 terugbetalen. Maar jij bent niet op de hoogte van wat je verkeerd hebt gedaan.
2: Nee.
1: En je komt er niet achter en je denkt van ik pak een advocaat. Die kan dat onderzoeken en die kan me vertegenwoordigen. Zodat ik hier in elk geval verlost van word.
2: Ja.
1: En vervolgens besef je, volgens mij op een gegeven moment, dat je machteloos bent tegenover zo'n grote organisatie, zo'n instantie. Maar wat doet dat met je?
2: Ik ben niet de enige die echt machteloos zelf. Voor mij de advocaten die waren machteloos. Want dit hebben we zeg echt aangevochten zelf bij de Europese Raad.
1: Oh, yeah.
2: Weet je, dat staat zelf ook in mijn dossier dat bij de Europese rechtbank en zo zijn geweest. En alles werd steeds afgewezen. Dus inderdaad, als...
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar dus eigenlijk, want je gaat ervan uit dat de rechter jou in het gelijk gaat stellen. Daarom neem je ook een advocaat dat de rechter kan zeggen tegen de Belastingdienst van u zit fout, Belastingdienst.
2: Ja.
1: Deze mevrouw of haar gezin hebben niks misdaan, dus ze moeten je niet betalen, je moet ze met rust laten. Maar de rechter in Nederland was dus eigenlijk, want u praat over de raad, de gang naar de rechter hier. Hm. Hoe heeft u die gang ervaren?
2: Ik ging zelf niet naar de zittingen. Het was me allemaal gewoon te veel. Dus ik had mijn advocaat gewoon volledig gemachtigd om...
1: Om jouw belangen daar te behartigen bij de rechter. En eigenlijk met de hoop natuurlijk dat de rechter in staat zou zijn om te laten zien dat je dus onschuldig bent.
2: Klopt, met alle bewijzen. Als je het ziet, alle mappen, weet je, van... Met de uren, noem maar op. Weet je ook, van vragen ze over van je werkgever, die opleiding, alles was gewoon keurig.
1: Ja. En dat zegt de rechter tegen jou van sorry, maar.
2: Nee, je moet gewoon betalen. Dus het
1: leek dat zegt de rechter.
2: Het leek of het een soort van complot was. Weet toch, een soort van. Ja, een rechter doet wat. De Belastingdienst zegt.
1: Wauw.
2: Ja, dus het was een en al.
1: Voelde je geïntimideerd ook? Of als gezin? Geïntimideerd door de staat zelf?
2: Ja.
1: De staat der Nederlanden die jou eigenlijk bezig is kapot te maken.
2: Ja.
1: Wauw.
2: Ja, vreselijk.
1: Maar bent u angstig geweest in die periode? Of boos, angstig, verdrietig? Wat heeft dat met u gedaan?
2: Hoe ik het moet omschrijven, wat ik moet zeggen. Maar angst, ja, sowieso angst. Angst ook... Soms ga je door niet meer helder denken... ga je eigenlijk verkeerde beslissingen nemen.
1: Ja, ja. Want u hebt geprobeerd te betalen, neem ik aan.
2: Ja, maar hoe moet je dat zo in één keer gaan staan betalen? Nee, dat lukt je nooit.
1: Maar u hebt wel een betalingsregeling op een gegeven moment getroffen?
2: Nou, je kon eigenlijk bijna geen betalingsregeling treffen met hun. Oh. Zij, een of andere manier krijg je ook veel van je werkgever door... of ik van de bank schrijven van er is beslag gelegd.
1: Op je salaris?
2: Ja. Dat is wat op de bank is. Je kreeg ook geen toeslagen meer, helemaal niks.
1: Wow.
2: Dus je moet maar zien te overleven met het beetje wat je hebt of krijgt.
1: Maar in hoeverre heeft dat jou... Want ik kan me voorstellen, als je geen geld hebt, kan je de huur niet meer betalen. Hmm. Je kan dakloos worden. Als je een huis hebt gekocht, kan je die ook kwijtraken. Op een gegeven moment komt... Want hoe oud waren jouw kinderen toen de tijd, toen het jou overkwam?
2: Even kijken. De jongste was nog een jaar. Oh. Of nou, niet de jongste. Ena jongste was nog een jaar oud.
1: Oh, Ena jongste was nog een jaar.
2: Nee.
1: Maar ze vielen nog onder de jeugdzorg, neem ik aan. Is jeugdzorg zich daarmee gaan bemoeien? Want we weten bij sommige gezinnen zijn kinderen uit huis geplaatst. Maar hoe is het bij jou gegaan?
2: De kinderen waren ook uit huis geplaatst.
1: Of bij jou is dat ook het geval geweest?
2: Ja, die twee oudsten, die zijn van school gehaald.
1: Wauw.
2: En ja, de jongste die was bij mijn ex-man en die had ook, en ze werden verspreid. Ze waren niet bij elkaar, ze waren gewoon echt verspreid.
1: En werden ze geplaatst in een...
2: Eentje werd, de oudste werd op een soort van kinderboerderij iets geplaatst.
1: Mm-hmm.
2: Die tweede in een ander gezin, eigenlijk waar die jongen zich niet prettig voelde. En de jongste was helemaal op en tot ook in een ander gezin. Was echt verspreid gewoon.
1: Dus drie kinderen zijn gewoon bij jou weggehaald? Maar hoe leef je? Hoe overleef je dat? Want ik bedoel, het meest kostbare in jouw leven wordt bij je weggehaald.
2: Klopt, maar gelukkig mijn moeder en mijn advocaat, die hebben er echt voor gevochten.
1: Om ze terug te halen?
2: Ja.
1: En hoe lang waren ze uit huis?
2: Ja, best... Het is lang hoor. Niet, ja, nog geen jaar. Maar voor de paar maanden dat ze weg zijn geweest, lijkt het wel eeuw.
1: Wauw. Mama, en, hoe heeft je moeder dat gedaan?
2: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mijn moeder is gewoon een sterke vrouw. En als het om haar kinderen, kleinkinderen gaat, dan vecht ze er ook echt voor.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Ze heeft echt alles op alles gezet.
1: Ja.
2: Samen met de advocaat. En om ze het gewoon terug te halen, zei mijn moeder ook van, nou, dan komen ze dus noos bij mij.
1: Ja, ja.
2: En,
1: ja.
2: Zo zei
1: kijk,
2: ze
1: ik bespreek dit met jou, omdat ik ook... kijk, natuurlijk hopen we dat dit soort dingen nooit meer plaatsvinden hier in dit land. Maar ik hoop dat mensen ook lering trekken uit de ervaring die je met ons deelt hier op de radio. Dat je niet zomaar opgeeft en dat je blijft strijden. Want als ik het goed begrijp, bij sommige mensen is het erger geweest. Hun kinderen hebben ze nooit meer gezien.
2: Nee, dat is
1: dus
2: waar.
1: Jij hebt eigenlijk toch geluk gehad dat je kinderen en dat je vanuit jeugdzorg...
2: Ja, dat ze terug waren en uiteindelijk ja, waren ze toch echt weer bij mij. Volgens mij na een jaar of zo. Ja. En toen kreeg ik alsnog gewoon... Mijn huis werd gewoon platgelopen met allerlei soort hulpverleners. Probeerde mijn zoon een stempel achter mijn zoon te zetten. En...
1: Oké, okay. We gaan even naar een kleine commercial, zodat mensen weten wanneer ze luisteren.
0: Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Stadsdeel Zuidoost.
1: Ontdek je plek en vind je kracht. Dat is wat de stichting doet, Ontdek je plek. De stichting die houdt zich bezig, is actief met het ondersteunen en begeleiden van de slachtoffers van de toeslagenschandaal. En we hebben hier op deze ochtend in de studio hebben we Gracita. En zij heeft ons in het begin van het eerste uur verteld waarom zij dus zich heeft aangesloten bij Ontdek je plek. Precies wat je daar zei. Je hebt je kracht kunnen vinden bij de organisatie. En vanuit dat wat je krijgt aan kracht, kan je dus verder gaan met de verwerking van, van die grote ellende die je hebt mogen ervaren. Het is onrecht die jou is aangedaan, jou en je gezin, je kinderen. En weet je, het is goed dat je hier bent, omdat we ook, zeg maar, de afgelopen periode, dat wat ik ervaar, omdat ik ook de gesprekken heb met de mensen, doet het me toch wat om te beseffen dat mensen de kans krijgen om dat wat ze hebben mogen ervaren, dat ze ook bij ons zitten en gehoord worden. Dat ook mensen luisteren. Je weet dat er heel veel mensen luisteren. En dat er eindelijk een uitlaatklep is die in elk geval een gevoel van verlichting zou kunnen brengen. Weet je, dus ik ben blij dat ik die rol mag hebben hier om die gesprekken te hebben die moeten leiden tot ook een stukje verlichting voor mensen, dat je uiteindelijk het gevoel hebt dat je gehoord bent. Want voel je wel gehoord als het gaat om, zeg maar, het onrecht wat jou is aangedaan?
2: In welke zin? Vanuit de overheid? Als mens.
1: Ja, als mens. Voel je wel gehoord. Als het gaat om die verantwoordelijkheid die de overheid moet nemen om te komen tot gerechtigheid. In hoeverre heb jij dat gevoel dat er...
2: Nou, ga je eerlijk zeggen, het moment dat je te horen krijgt van... dat je toch aangemerkt bent als...
1: Fraudeur.
2: Fraudeur. Maar na zoveel jaar vechten, en krijg je een bericht van je advocaat van... je wordt toch als gedupeerde gezien en zo. En gaat er wel weer een soort andere wereld ook voor jou, maar toch weer niet. Mm-hmm. En dan kom je later toch erachter als je een dossier ziet van wat voor stempels ze hebben gegeven of hoe ze hebben aangemerkt. Dat is...
1: Maar dit wat je zegt is zeer evident. Het is wel opmerkelijk wat jij nu te berde brengt. De reden waarom ik dat zeg is omdat jij niet de enige bent. De Belastingdienst en de overheid die geven op een gegeven moment toe dat er fouten zijn gemaakt.
2: Ja.
1: En desondanks blijven mensen op lijsten staan,
2: ja,
1: die aangeven dat ze dus fraudeur zijn. Dus
2: ja,
1: eigenlijk die stempel, die wordt niet weggehaald, nee, enigszins.
2: Nee,
1: is dat
2: dus
1: wat
2: dat,
1: je ervaart?
2: Dat is weer een deel waar wij voor moeten vechten. Tje? Dus we moeten gewoon door blijven vechten.
1: Ja.
2: Kijk, er zit daar wel een staatssecretaris. En ik merk ook nu als ik steeds weer naar het nieuws kijk, dat ook heel veel ouders daar gewoon ontevreden zijn. Ik ook. Want je wordt eigenlijk in een weer erg... Alsof je... Aan de ene kant word je gehoord, aan de andere kant hoeft weer niet.
1: Ja.
2: Weet je, ze zet bijvoorbeeld nu twee routes waar je gedwongen bent. Je kiest voor de eerste of de tweede en that's it. Maar ze moeten ook verder kijken.
1: Ja, ja, nou wat...
2: Dan het probleem waar... Ja, kijk gewoon verder naar de mens. Maar gaf ze een gevoel alsof ze met ons meeleefden. Zo zie ik het. Maar als ik nu gewoon alles kijk en volg, vraag ik me af van... Ja, in hoeverre ben je alles heel snel afhandelen en afsluiten? That's it. Nee. Ja.
1: Maar kijk je ook naar... Want de Belastingdienst heeft een aantal zaken opgepakt waarvan zij zeggen van weet je wat, we gaan, dat het gaat om die materiële schade die er is aangericht, willen ze dat compenseren met een bepaald bedrag.
2: Ja.
1: Maar heb je het idee dat ze ook kijken naar de mentale vernietiging die ze hebben aangericht?
2: Nee, dat zeg ik eerlijk gezegd niet. Nee.
1: Dus mentaal,
2: want mentaal wordt niet echt zo rekening gehouden als ik naar mezelf kijk. Wat ik helemaal heb doorstaan.
1: Ja.
2: En het zijn vele ouders ook die niet, echt niet eens hebben overleefd.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, dat...
1: Maar niet alleen dat mentale wat jou dus zeg maar behoorlijk heeft beschadigd. Maar ook dat wat ze met je kinderen hebben gedaan. Alsof daar... Want daarin zou je ook een stukje erkenning moeten ervaren... als het gaat om dat wat jouw kinderen is overkomen.
2: Ja.
1: Hebben ze daarover ooit een brief geschreven van... Sorry dat we jouw kinderen...
2: Ik heb wel een brief gehad door deze situatie dat de kinderen... Ja, sorry, maar dan denk je van ja, sorry op papier... Zo van, hè, van excuses van het hele gebeuren.
1: Ja.
2: Maar denk je van, na zoveel jaar gevochten te hebben...
1: Ja.
2: Weet je, komen jullie met een simpel briefje van, of papiertje van hè, onze excuses. En de kinderen krijgen ook een bedrag uitgekeerd.
1: Ja.
2: Denk je van...
1: Ja.
2: Die kinderen hebben veel meer meegemaakt. Bied de kinderen ook echt daadwerkelijk begeleiding. Dat is wat ze nodig hebben.
1: Ja.
2: Met geld voor heel veel ouders of kinderen... krijgen ze hun gezondheid niet voor terug.
1: Eigenlijk zou men dus, als ik zo naar jou luister... dan zou de overheid ruimte moeten maken om zeg maar gedragsdeskundigen... andere mensen met een bepaalde expertise... in gesprek moeten laten gaan met de gezinnen, de kinderen.
2: Klopt.
1: Daar inventariseren wat er kapot is gemaakt. En gepaste manier zoeken... om die immateriële schade te herstellen. Is dat waar je het over hebt?
2: Ja, dat is waar ik over heb. Ja, dat is waar ik het over heb. Want je kan het materiële kijken, maar het immateriële... dat is het belangrijkste.
1: Ja.
2: Weet je, dus mentaal gewoon het fysieke... dat
1: Maar
2: niet 1, 2, 3.
1: Maar heb je de indruk dat als het gaat om die immateriële schade... dat ze dus eigenlijk zich daarover niet een al te druk maken? Heb je die indruk?
2: Nee, die indruk heb ik wel dat zij niet veel
1: aan...
2: Nee, ze wordt niet veel aandacht aan gegeven. Of de mensen voelen zich ook niet gehoord. Kijk, in mijn geval heb ik zelf de stappen ondernomen. Om eigenlijk nu te staan of zijn waar ik zelf wil zijn.
1: Ja.
2: Maar kijk, er is een brede ondersteuning opgezet. Ik denk vanuit die brede ondersteuning zou er een apart budget moeten zijn... voor de ouders om een healingsproces aan te gaan.
1: Ja.
2: Kijk wat ze echt daadwerkelijk nodig hebben.
1: Mm-hmm.
2: Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen.
1: Ja.
2: Want het is een heel lang proces. En niet ieder heeft die kracht ook om daadwerkelijk te zijn. Dus dan zou je weer... andere ouders die het proces hebben doorlopen... dat zij die ouders weer
1: kunnen helpen
2: of begeleiden naar waar. Want voor sommigen is de drempel veel te hoog.
1: Ja.
2: Weet je, en dan hebben ze echt die hoe is nodig om te zijn waar ze willen zijn.
1: Ja, maar nu ben jij onderdeel van de stichting Ontdek Je Plek. Is daar niet enigszins een beetje een taak weggelegd voor zo'n stichting om misschien de overheid te adviseren hoe daadwerkelijk invulling te geven aan die behoeften waar je het over hebt?
2: Ja, dat is wel.
1: Misschien dat is een idee om toch te kijken waar je misschien kan adviseren of in elk geval dat je als organisatie invloed kan uitoefenen op het beleid die er gevoerd wordt ten aanzien van dit thema. Ik ben toch benieuwd, want je hebt het gehad over jouw kinderen, je hebt het gehad over jezelf. Hoe is het? Heeft je huwelijk stand kunnen houden?
2: Nee.
1: Wauw.
2: Nee, ik was zelf...
1: Dus je bent je man kwijtgeraakt?
2: Periode, ja.
1: Wauw.
2: Dus van alles en op een gegeven moment... zie je door de hoogboom het bos ook niet meer zitten. En het was voor mij gewoon klaar.
1: Dat is toch erg? Ik bedoel, jullie hebben een gezin en dit is ook, zeg maar, de schade die berokkend is aan het wat jullie hadden. Het is best wel, je hebt het nodige meegemaakt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe ben jij nu? Hoe sta je nu hieronder?
2: Zoals ik al aangaf, ik heb een hele healingsproces achter de rug.
1: Ik onderbreek je even, sorry. Mm. Want ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren die ook, zeg maar, dit wat je hebt moeten ervaren. Mm. En je hebt het over een healingsproces. Kan je ons daarin inzage geven? Misschien zijn er mensen die daar behoefte aan hebben.
2: Mm.
1: Hoe heb je dat proces ingezet? Kan je ons daarin inzage geven? Misschien zijn er mensen die daar behoefte aan hebben.
2: Ja.
1: Hoe?

0: Gewoon in gesprek gaan. Ik heb EMDR gehad. Maar er ontbrak iets nog. Ik wist dat er zat iets en het had toch meer met het energetisch te maken. En ik heb ook zelf workshops en zo gevolgd via Mom Entrepreneur van Marissa Lisse. Maar via haar was er een familieopstelling.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan ontdek je dan heel veel wat eigenlijk in het systeem is. Wat eigenlijk toch ook weer een blokkade vormt in je leven.
1: Ja.
0: En van daaruit ben ik eigenlijk op zoek gaan naar mijn ware ik, mezelf gewoon. En ben ik bij een holistische therapeute terechtgekomen. En die heeft mij in het systeem begeleid ook.
1: Oké. Ik zit naar je te luisteren. Ik ben er best wel,
0: Ja, want
1: ook het onder is de indruk, hoor.
0: Het doet heel veel met je. Mm-hmm. En wat van binnen is, manier hoe het is aangepakt en het is een hele systematisch systeem.
1: Ja.
0: Echt hoe ze gericht werken, op energetische manier, dus je kan zeggen op spirituele vlag.
1: Ja, ja.
0: Dan ga je jezelf ook weer ontdekken.
1: Ja.
0: En dan ga je ook kijken waar is het misgegaan, waar is het begonnen.
1: Ja, ja.
0: En als je dat allemaal kunt inzien, dan kun je de vervolgstappen opnemen.
1: Ja. Daar zit er dus veel van je afgepakt, hè. Ik bedoel, eigenlijk je hele leven op een gegeven moment is van je afgepakt. Want
0: nee.
1: je bent als mens, heb je hoop op een goede toekomst, je sticht een gezin. En eigenlijk, als ik zo naar je luister en ik zou komen tot een conclusie, dan zou ik bijna geneigd zijn te zeggen dat je toekomst is van je afgepakt. Je gezin, je gezinsleven. En denk je dat dit ooit gecompenseerd kan worden, dit wat jou is overkomen? Dan zeg je van, ik ga moeten leren leven met de schade die bij me is berokkend. En ik moet een manier vinden, je hebt aangegeven dat je dus op zoek bent gegaan naar dat stukje heling. Dat proces.
0: Ik weet niet in hoeverre die vergoeding moet komen. Mm. En als het ook daadwerkelijk, ja, ook al zou je een vergoeding geven. Ik krijg het allemaal niet terug. Ik zeg al een keer, ik kijk niet meer achterom. Ik kijk nu echt vooruit wat de toekomst mij biedt. En daar is waar ik me ook naartoe richt. Daar werk ik ook naartoe. Wat mij is aangedaan, heb ik op mijn eigen manier naar een positieve zin of een positieve draai gegeven. Om echt op mijn eigen benen te staan.
1: Ja, ja. Ik zie ook de nodige rust, hoor. En de manier waarop je je verhaal ook deelt met ons.
0: Ja.
1: Daar hoor ik ook de kracht die je weer hebt ontwikkeld. Maar ik hoop echt, echt voor jou dat er wel op een gegeven moment de overheid en de verantwoordelijke instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn, dat ze dus echt helemaal met de billen bloot gaan. En toch zorgen dat waar we op zoek naar zijn, gerechtigheid, dat het ook zeg maar tot zijn recht mag komen.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat is waar we ook allemaal naar streven.
1: Oké, we hebben nog 2 minuten. Ik hoop dat je blijft zitten.

0: weten, want we hebben straks nog iemand waarmee we gaan praten.
1: Op je plek.
0: En ik ben blij dat je er bent.
1: Dus
0: ik hoop dat je nog bij ons blijft.
2: Nee, ik blijf nog. Ik ben er nog.
0: Okay. Luisteraars, we komen zo bij terug.
1: Radio BTA. Mogelijk ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ontdek je plek. En vind je kracht. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio.

Radio Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio.

0: Radio Zuidoost.
1: En een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij het tweede gedeelte, de uitzending Radio BTA Belastingtoeslagenaffaire. Ik zeg telkens weer belastingtoeslagenschandaal. En het gaat dus om de misdaad die er is gepleegd. En er zijn heel veel gezinnen, heel veel individuen zijn kapot gegaan. Waarbij we ook te maken hebben gehad met een etnisch profileren, vooroordelen. En zo zijn heel veel levens kapot gegaan. In het eerste uur hebben we gesproken met een mevrouw Gracita Cairo. En ze heeft ons heel veel inzicht gegeven in de manier waarop het haar is overkomen, wat het met haar kinderen gedaan heeft. Ook de huwelijk is daardoor kapot gegaan. En er is nog zoveel wat haar is overkomen. Deze mevrouw geeft ons ook aan dat als het gaat om het gevoel om zelfmoord te plegen, die gedachte heeft ook bij haar gespeeld. En ze is eigenlijk ook, zoals we vorige week hebben gehoord van iemand, die is gevlucht naar het buitenland. Zij, Gracita, zit nog steeds hier tegenover mij. Maar ze gaf ook aan van, je was ook gevlucht, hè. Dus ze heeft nog niet eens, we zitten volgens mij nog niet eens op de helft van al die ellende die ze heeft mogen ervaren. Maar we gaan het ook hebben met een Susanne, die heb ik nu onder de knoppen. En die gaat haar ervaringen met ons delen. En die gaat ons ook in elk geval inzicht geven wat met haar is gebeurd als het gaat om dit onderwerp. Ik ga haar welkom heten in de uitzending. En ik zeg Susanne, een hele goede middag.
2: Goedemiddag en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag mevrouw Rosita.
3: Goedemiddag Susanne. Welkom in de uitzending.
2: Dankjewel.
1: Ik wil je ook bedanken dat je toch besloten hebt om dat wat jij hebt aan ervaringen en inzichten, dat je dat met ons wil delen. We doen dit programma omdat we hopen dat we dus heel veel mensen die deze ellende hebben moeten ondergaan. We weten dat het maar een klein pleistertje is voor al die wonden die er zijn gemaakt bij mensen. Maar dat we toch enigszins mensen een podium geven, zodat ze ook het gevoel hebben dat er mensen naar ze luisteren. En dat is ook wat de stichting wil, Ontdek Je Plek. Dat is wat ze beogen met dit programma. Om mensen een podium te geven om toch hun verhaal te vertellen. Dus nogmaals, ik dank je Susanne dat je met ons het een en ander wil delen. Susanne, zag jouw leven eruit voordat je te maken kreeg met deze ellende?
2: In ieder geval stabiel, vrolijk. Ik was de backbone van het hele gezin eigenlijk. Als moeder ben je dan alles in één. Je bent net een duizendpoot. Maar het was stabiel. En op een gegeven moment heb ik besloten, vanuit het buitenland voor de ontwikkeling van mijn kinderen te komen naar Nederland. Nou, dat heb ik dan toen gedaan in 2013. En toen ik eenmaal hier kwam, kreeg ik dan, omdat ik dan een tijdje stond ingeschreven bij de woningbouw, kreeg ik dan een huis toegewezen. En op het moment dat ik dat huis kreeg, zoals normaal vraag je dan huur, zorgtoeslag en huurtoeslag aan. Nou ja, op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik dat niet kreeg, want ik moest een bedrag van €16.000 terugbetalen. Nou ja, bij mij gingen alle alarmbellen af. Ik zeg, hoezo dat? En op een gegeven moment zeiden ze van, je hebt al die jaren huur en zorgtoeslag gekregen. Ik was niet eens in het land. Dus heb ik gelijk aangifte gedaan. Er bleek dat identiteitsfraude is gepleegd met mijn identiteit. Heb dat ook voor de rechter gebracht, want de Belastingdienst bleef maar haken van, jij hebt het aangevraagd, dus jij moet het dan ook terug betalen. Ondanks dat ik kon bewijzen dat ik niet degene was die dat aan heeft gevraagd. Het is niet op mijn bankrekening gestort. Ik kon bewijzen dat ik in het buitenland was, daar woonde en werkte. En nou ja, mocht maar niet baten. Ik moest het toch maar terugbetalen. En ik kreeg dan met hakken en wegen vanuit zeg maar mijn advocaat toch wel voor elkaar dat ik dan toch wel weer huurtoeslag kreeg en zorgtoeslag. Maar dan met het feit dat ik dan wel zeg maar de schuld zou moeten aflossen. Nou ja, fast forward 2014, een paar maanden later, kreeg ik dan ook kinderopvangtoeslag. Kindgebonden budget, omdat mijn kinderen zeg maar pas nadat ik het huis heb gekregen naar Nederland kwamen. In 2014 werd nadat ik zeg maar 6 maanden later mijn kinderen er al waren, ineens alle toeslagen stopgezet. En ik trok aan de bel, God, wat is er allemaal? Waarom is mijn kinderopvangtoeslag stopgezet? Waarom is mijn huurtoeslag stopgezet? Nou ja, niemand die mij antwoord kon geven. En mind you, ik had een bijstandsuitkering waarbij ik door middel van de participatiewet te werk werd gesteld. En dat wil zeggen, je wordt te werk gesteld ergens in een bedrijf met behoud van je uitkering. Dus als je dan niet kon werken of niet ging werken, dan kreeg je dan ook geen uitkering meer. Mm-hmm. Toen mijn kinderopvangtoeslag werd stopgezet, konden mijn kinderen ook niet meer naar de kinderopvang. En ik heb dan gelijk de Belastingdienst gebeld. Ja, niemand kon mij antwoord geven. Mijn huurtoeslag die werd gestopt. Ik ging naar de woningbouw. Ik legde de situatie uit. Ja, die zeiden allemaal, ja, huurtoeslag en al dat soort toeslagen, daar gaan wij niet over. Je moet bij de Belastingdienst zijn. En ja, dat ging dan zeg maar 4 à 5 maanden zo, dat ik geen toeslagen kreeg, maar wel zeg maar de volle pond van de huur, de volle pond van de kinderopvang, de volle pond van de zorgtoeslag, alles zelf moest betalen. Uit een bijstandsuitkering van €1100. Mm-hmm. Hoe overleef je dat?
1: Ja.
2: Dat overleef je niet. Mijn huur alleen was €600 nog wat. Mijn zorgverzekering was volgens mij €110. Mijn kinderopvang was volgens mij iets van, denk ik, 3000. Waarbij ik een ouderbijdrage zelf moest betalen van, ik denk, €75. Ja, ik kon het allemaal niet betalen.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment...
1: Ik ben toch benieuwd, want op een gegeven moment... er was een identiteitsfraude, zoals je dat aangeeft...
2: Ja.
1: En vervolgens denk je van, je gaat naar de rechter, want die zal dan het oordeel vellen als het gaat om dat wat jij hebt aanbewezen, dat je kan laten zien dat je dus in deze onschuldig was. En vervolgens kreeg je toch zeg maar een uitspraak in je nadeel, waarvan er gezegd wordt, je moet gaan betalen. Wat doet dat met je?
2: Het maakt je kapot. Het maakt je machteloos. Omdat je toch wel alle bewijzen hebt die konden aantonen dat je dan niet de dader was. En ik kreeg nog achteraf zeg maar in de rechtbank te horen vanuit de tegenpartij, vanuit de Belastingdienst. Dat ja, wij komen het geld verhalen bij jou en dan mag jij het lekker gaan verhalen bij de daders. Nou, dat maakt je kapot, ja. Zeker.
1: Dus echt bijna schofterig.
2: Ja. Ik bedoel, ja, en als, ik heb alles ook gewonken nog.
1: Als je die bewijzen hebt... We hebben luisteraars. En ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zijn die luisteren.
2: Ja.
1: En die ervan uitgaan dat in Nederland is een rechtsstaat. En dat je dus hier je gelijk kan halen. Het moment... dat je dus als mens wordt vals beschuldigd en benadeeld wordt. En dat je kan hopen op een goed verloop. Omdat de rechter in deze belangrijk is. En dat je op een gegeven moment het geloof in de rechtsstaat... dat je die ook kwijt raakt enigszins. Of zie ik het verkeerd?
2: Nee, dat heeft u helemaal goed gezegd. Dat is ook zo, want ondanks dat ik alle bewijzen had die konden aantonen dat ik niet degene was...
1: Ja.
2: En toch dat de rechter aan de kant stond van de Belastingdienst, ja, dat maak je kapot. En dat je eigen advocaat, ik had een prodeo-advocaat toen destijds, dat je eigen advocaat zegt, ja, hier komen we niet doorheen. Wat moet je dan?
1: Weet je, het klinkt bijna, kijk, weet je wat er met mij gebeurt?
2: Ja.
1: Vaak wordt er gezegd in sommige landen, waaronder ook het land waar wij vandaan komen, Suriname. Dan zeggen ze van, ja, maar Suriname, ja, ze leven daar in de bananenrepubliek. Er kan je daar iets overkomen. En de rechtsstaat is niet in staat om je in bescherming te nemen.
2: Ja.
1: En dan kom je in een land waarvan je denkt dat het hoogwaardig is ontwikkeld. Geciviliseerde maatschappij. Waar toch dit onrecht je overkomt.
2: Ja.
1: En dan vraag je even, maar kan dat wel? Is dit wel? Is het onwerkelijk? Heb je dat gevoel wel eens ook gehad? Dat dit niet kan, want we zijn in Nederland.
2: Zeker, maar waar ga je naartoe als je de middelen er niet voor hebt om in hoger beroep te gaan?
1: Oké.
2: En ik had die middelen niet. Kijk, de Belastingdienst heeft oneindig middelen om te procederen. Ik heb dat niet. En ik ben maar één individu die tegenover een maffia staat om mijn recht te halen.
1: Je roept ze maffia. Ik moet je zeggen, ik zie ze als gangsters, hoor.
2: Ja, dat zijn ze. Ze maken je gewoon kapot. En jaren later, maar ga ik even daarop verder beduren, want jaren later wilde ik eigenlijk een omturn van die case hebben. Maar er werd mij gezegd door een advocaat, ja, dat gaan we niet doen, want die rechter heeft al uitspraak gemaakt. Weet je wat voor staat dat met zich meebrengt als je nu weer die case naar boven haalt om weer dat stukje aan te vechten die je hebt verloren? Dat wil zeggen, de rechter die toen destijds heeft beoordeeld, zeg maar, niet goed gehandeld heeft.
1: Oh, dus het imago.
2: En niemand wil die case nemen.
1: Het imago van de rechter moet dus eigenlijk ten koste van alles beschermd worden.
2: Beschermd, ja.
1: Wow.
2: Niemand die case wil nemen. Want ik heb het gevraagd. Toen eenmaal zeg maar, aan het licht kwam, zeg maar, wat er allemaal uit de bus kwam vanaf 2019 met de toeslagenaffaire, heb ik een advocaat toen destijds in de hand genomen om mij bij te staan met de toeslagenaffaire.
1: Ja.
2: Maar dan ben ik dan ook begonnen vanuit het punt, hier is het bij mij begonnen, identiteitsfraude. Ik heb alle stukken nog van toen, thank you God, dat ik kon geven aan de advocaat en die dan zegt van, maar hier is er heel wat fout gegaan. Jij had die case gewoon moeten winnen. Ja, als je me dat zegt, nou ja, wil je dat niet voor mij doen dan? Nee, dat kan ik niet, want als ik dat doe, dan wordt die rechter die toen destijds dat beslist, beschaad.
1: Maar ik bedoel dat een advocaat daar rekening mee houdt, terwijl jij met die schade en die ellende zit, is toch, toch, ik vind het schandalig.
2: Ja. Ik denk dat er zoveel gedupeerde ouders zijn, ook niet gedupeerde ouders zijn, die dan met identiteitsfraude te maken hebben gehad. En dit voor de voeten worden geschoven, je grond zakt weg. Waar ga ik naartoe? Bij wie moet ik aankloppen? Is hetzelfde toen al mijn toeslagen werden stopgezet en ik overal heb aangeklopt voor hulp. Iedereen maakte de deur erin en die zei van, je moet niet bij mij zijn, je moet er bij de Belastingdienst zijn.
1: Okay.
2: Ja, klop je aan bij de Belastingdienst. Die zegt van ja, u moet maar bezwaar maken als u niet eens bent met de beslissing. Maak je bezwaar, wordt er geen antwoord op gegeven. Maak je weer bezwaar, we kunnen je brieven niet vinden. Ga zo maar door. En tot ik iemand aan de lijn heb gehad, die zei van ja, ik zie een vinkje achter uw naam. Ja, wat betekent dat dan? U ziet een vinkje achter mijn naam? Ja, ik wist niet wat dat betekende. Ja, dat u wordt gezien als fraudeur.
1: Er is eigenlijk een koppeling met verschillende instanties.
2: Uh-huh.
1: Dus eigenlijk wat jij zegt, Suzanne, is dat het moment dat de belasting je plaatst in een categorie als ze zijn fraudeur, dat betekent dus dat je gekoppeld wordt aan andere organisaties die inzicht geven in jouw status als fraudeur en dat je dus eigenlijk hier in Nederland op vele plekken wordt gecanceld.
2: Klopt. Je komt nergens meer terecht. Iedereen maakt de deur voor je dicht.
1: Wauw.
2: Ja, dat is ook zo. En toen ik dat ondervond en ik zag dat ik niet verder kwam, want brieven werden niet zeg maar beantwoord, mijn bezwaarschriften kreeg ik geen antwoord op. Op een gegeven moment, u moet wel nagaan, we zijn dan inmiddels 4, 5, 6 maanden verder. Ja. De schulden lopen op. Ik kreeg incasso's aan de deur, ik kreeg deurwaarders aan de deur. En op een gegeven moment kreeg ik ook nog een brief van Veilig Thuis.
1: Oh jee.
2: Wat doe je dan?
1: En die Veilig Thuis heeft dan natuurlijk ook te maken met de omstandigheden waarin jouw kinderen verkeren. Klopt het?
2: Ja, klopt. Want zij gingen dan op een gegeven moment... Mijn zoontje die was 4. Mijn dochter die was 8. Mm-hmm. Moest ze nagaan. Hoe gaat een kind van 4 vanuit zeg maar de opvang naar de naschoolse opvang? Want zij werden gebracht met het vervoer van de school naar de opvang. Mm-hmm. Zij gingen niet meer. Ik had het geld niet om het te betalen. Maar al die schulden liepen wel op. En op een gegeven moment kon ik ze dan ook niet meer naar school sturen. Ik ging ook niet meer aan het werk. Alles werd gestopt. Hoe hou ik dat staande? Mm. Dat kan niet. Op een gegeven moment ben ik gevlucht uit mijn eigen huis. Want ik was bang. Punt 1 voor de deurwaarders. En punt 2 voor Veilig Thuis. Dat ze mijn kinderen zouden afpakken.
1: Weet je, Suzanne,
2: ja?
1: je praat met me.
2: Ja.
1: En ik had vorige week iemand die is gevlucht naar Curaçao. Ik heb hier mevrouw Cairo, die is gevlucht naar Suriname.
2: Ja.
1: En nu zeg je ook tegen mij, je bent ook gevlucht.
2: Dus ik ben gevlucht uit mijn eigen huis eerst. En toen heb ik gezwerfd met mijn kinderen bij familie en vrienden. Op een gegeven moment heb ik de langste tijd van mijn vlucht bij mijn broer doorgebracht. En die zei, blijf maar onder de radar. Want als jij in aanmerking komt met de politie of iets dergelijks, dan weten ze je te vinden. Ik kon me nergens meer inschrijven.
1: Wow.
2: Toen ik eenmaal zoveel geld bij elkaar heb geschrapt na een jaar, ben ik gevlucht naar Suriname.
1: I'm your boy.
2: En niet via Schiphol, hè. Ik ben gevlucht via de Franse kant.
1: Wauw.
2: Want als ik via Schiphol ging, nou, dan zouden ze me zeker oppakken.
1: Maar kijk, want eigenlijk vlug je voor meerdere dingen, maar ik kan me voorstellen, want dat is ook mevrouw Cairo, ze zit ook hier tegenover mij. Zij, haar kinderen zijn uit huis geplaatst. Maar ik kan me voorstellen, als je die angst ook had, dat jouw kinderen ook... Want hoe zat het met jeugdzorg? Hoe werd er met je omgegaan?
2: Nou, ik heb het niet zo ver laten komen, want de eerste brief die ik al kreeg van Veilig Thuis, ja, ik ben daarna gevlucht.
1: Oh, want eigenlijk, je bent gevlucht omdat je al wist dat ze aan je kinderen zouden komen.
2: Ze zouden ze komen halen en dan ben ik gevlucht.
1: Wow.
2: Ik ben dan gebleven bij familie en vrienden. En tot een jaar later, toen ik genoeg geld had... om te vluchten naar het buitenland.
1: Wow.
2: Ik ben toen met mijn kinderen naar het buitenland gegaan. Maar dan moet je nagaan. Mijn kinderen hadden al die tijd geen school. Ik ben gevlucht voor bestaanszekerheid. Ik had dat niet. Ik ben gevlucht omdat ik geen rechtsbescherming had. Ik kwam bij niemand terecht.
1: My boy... Weet je, ik, wanneer ik dit soort gesprekken heb over die toeslagenschandaal, dan zit ik ook vaak, kijk ik naar de angsten die je worden in, zeg maar, ingeboezemd. Want daar gaat het om. Je zit met angst en die angst die zich om je heen grijpt, er is niks en niemand die jou kan helpen om... zeg maar, bescherming daarin te vinden.
2: Klopt. Ja, klopt helemaal wat je zegt.
1: En dat mentale waar ik op stuit iedere keer weer. Ik vraag me af... Kijk, iedereen heeft een bepaalde grote mate van weerstand. Of in elk geval, je kan met een aantal dingen omgaan. Maar als ik luister naar die gedupeerden, de slachtoffers...
2: Ja.
1: Denk ik iedere keer van me... Hoe sterk moet je zijn om dit te kunnen weerstaan, om dit te kunnen overleven?
2: Op dat moment, tenminste bij mij, ik kan niet praten voor andere gedupeerden... op dat moment ben je gewoon in survival mode. Je doet alles om je kinderen te beschermen. Je denkt aan niks meer. Mm-hmm. Je doet alles om je kinderen het veilig onderkomen te geven. En voor mij was dat eigenlijk de enige manier om te vluchten. Ik ben niet veilig in Nederland. Mijn kinderen zijn niet veilig in Nederland. Vluchten. Je hebt geen bestaanszekerheid. Je kan niks.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik ga toch een compliment maken ondanks deze ellende. Want jullie vrouwen, dit wat jullie meemaken, je moet echt van goede huizen komen.
2: Ik ga u eerlijk zeggen, je weet zelf niet wat je toe in staat bent, hoe sterk je bent, zolang het niet voor je deur staat.
1: Mm-hmm.
2: Dat is gewoon een feit. Weet je hoeveel ouders, waaronder ik zelf, ook heb gedacht aan zelfmoord? Weet je hoeveel ouders die het wilden opgeven?
1: Ja, ja.
2: Maar
1: ja,
2: gewoon doorgingen.
1: Maar ik hoor dit ook, heb ik ook zo net gehoord van mevrouw Cairo. Ik heb het vorige week ook gehoord. En op een gegeven moment, eigenlijk heb je geen leven.
2: Nee, zeker. Je bent een survivor.
1: Eigenlijk heb je leven, dus het leven van je afgepakt.
2: Ja, je bent gewoon eigenlijk... Ik zag mezelf als vreemdeling in eigen land. Zo zag ik mezelf.
1: Wow.
2: Als een illegale in eigen land. Want je kan nergens aankloppen zonder dat je je achterover hebt van... Oké, als die me ziet, dan is het klaar. Of als ik word opgepakt, dan is het klaar. Je bent constant in survival mode. Constant.
1: Eigenlijk, je bent een vluchteling.
2: Zelfs toen ik gevlucht ben, was het zo zwaar. Want mentaal, het lukte gewoon niet. Mentaal lukte het gewoon niet. Het heeft een hele tijd geduurd voordat je er weer even bovenop komt.
1: Weet je, ik vind dit wat we nu bespreken, hè, Suzanne.
2: Ja?
1: Dit moet geagendeerd worden. Want
2: ja,
1: dit volgens mij weet de overheid niet als het gaat om het feit dat ze mensen hebben moeten laten vluchten hier uit dit land.
2: Nou, gelooft u maar, dat weten ze wel, maar ze doen er niks aan.
1: Je bedoelt, de overheid is op de hoogte van veel dingen die er zijn gebeurd.
2: Zeker.
1: Maar dat het,
2: ja, zeker.
1: Dat ze niet empathisch zijn.
2: Sorry, er worden bij SGH, zoals mijn geval, bij SGH. Ik zat in het traject van SGH. Mm-hmm. En gelooft u, met het hele verhaal dat ik u heb gezet, ik heb volgens mij 17 pagina's van mijn gebeurtenis. 17 pagina's. En dan durft SGH door middel van aannames het stukje van de identiteitsfraude te gebruiken als aannames om mij af te zien van een schadevergoeding. Hoe durf je?
1: Wauw.
2: En dan werd er al gezegd, ik ga precies zeggen zoals zij dat zeiden tegen mij, wij denken dat de identiteitsfraude heeft geleid tot de zeg maar kinderopvangtoeslagstop.
1: Wow.
2: Zeg, pardon, wat zeg je nou? Ja, omdat u op de FSV-lijst hebt gestaan als fraudeur.
1: Ja,
2: ja, ik en nog miljoen anderen. Dus dat maakt zo, niet zoveel uit. Dus ik snap niet waarom u dat, zeg maar, koppelt aan dat.
1: Suzanne.
2: Kunt u dat onderbouwen? Zegt ze nee. Nou ja, ik wel. Ik heb een brief vanuit de Belastingdienst waarop staat, in goede letters, dat de FSV-lijst waarop ik stond niks te maken heeft gehad met de stopzetting van mijn toeslagen. Wil jij mij zeggen dat de brief die ik heb gehad vanuit de Belastingdienst of punt 1 een leugen is? Want jij beweert anders, maar je kan het niet motiveren. Of gewoon standaard wordt gestuurd zodat de ouders niet verder kunnen procederen.
1: Wow.
2: Hoe moet ik dat zien?
1: Suzanne.
2: Nou ja, ze stonden met een mond vol tanden. Ja, zegt u het maar.
1: Ik moet even wat drinken. We gaan even een spotje laten horen. Want je vertelt me dingen waarvan ik nog steeds het idee heb dat ik in een land ben waar de rechtsstaat nog niet is ontwikkeld. Dat gevoel krijg ik steeds weer. Maar we gaan even naar de kleine
2: Op. U heeft het goed gezegd, zo is het gewoon.
1: Ja, we gaan even naar de kleine commercial. We komen zo terug.
2: Goed, ja.
0: Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ontdek je plek en vind je kracht. Eigenlijk Ik begin nu pas te begrijpen waarom de stichting zo heet. Eigenlijk begin ik het nu pas te begrijpen. Ontdek je plek. Want eigenlijk heb je geen plek meer in Nederland als je er bent.
3: Dat is waar.
2: Ja, geen plek meer. Je bent machteloos.
1: Ja. Ah, weet je, wacht even hoor. Suzanne, je wilde wat zeggen over mevrouw Cairo?
3: Nee, net wat Suzanne ook zag, je bent inderdaad machteloos. Je weet niet waar je plek is. Dus.
1: Eigenlijk heb je bijna geen plek meer in dit land.
3: Nee.
1: Oh jee.
2: Klopt.
1: Zo ervaar je dat ook, Suzanne? Ja, ja.
2: Zo ervaar ik het ook, inderdaad. Je hebt geen rechtsbescherming. Ondanks dat zeg maar, het recht, de wet, anders zegt, word je niet beschermd daardoor. En dat zie ik ook in mijn geval nu met zeg maar, SGH. Want doordat ze die aannames deden en ze niet konden onderbouwen... heb ik dan gezegd, oké, dan schrijf ik even een brief naar de directeur van SGH... om te kijken of zij even daar kan inspringen. Mm-hmm. Nou, mooi niet. Ik werd zelf bedreigd door SGH. Dat ik geen contact moest opzoeken met de collega's van SGH... want niemand die zeg maar mij zal helpen daarmee.
1: Maar waar was dat SGH precies voor?
2: Stichting Gelijkwaardig Herstel.
1: Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dus eigenlijk wordt jou gezegd dat je geen contact...
2: Ja, klopt. Nadat ik zeg maar, een terugkoppeling heb gehad door, volgens mij heette zij Gelinda Habakotte. Zij is van Stichting Gelijkwaardig Herstel, samen met de schadeanalist. Mm-hmm. Kreeg ik een terugkoppeling waarbij zij de aannames deden. En toen ik eigenlijk de aannames die ze deden heb ontkracht... die ze niet konden motiveren, heb ik dan een brief geschreven, een aangetekende brief naar de directeur van SGH. Om even duidelijk te maken van, goh, dit en dit gebeurt er. Wil je even inspringen of zou je even mee willen kijken? Iets, doe iets. Want je zit daar als directeur op een stoel. Dan verwacht ik ook, die ook gedupeerd is eigenlijk. Dan verwacht ik ook dat je dan ons gedupeerden goed begeleidt en helpt. Nou ja, niks daarvan. Helemaal niks. Want toen ik via de telefoonnummer kreeg van de secretaresse van de directeur van SGH... die zei van, ik ga het even voor u nakijken. En toen kreeg ik dan, het was een vrijdag... en dan die maandag en die dinsdag daarop hoorde ik niks. En de woensdag appte ik van, heeft u al voor me gekeken waar mijn brieven blijven... en waarom ze onbeantwoord bleven? Kreeg ik een terugkoppeling van Stichting Gelijkwaardig Herstel van Gelinda Abakotte. Die zei van, wil je mijn collega's niet contacten? En zij zullen je maar niet helpen en ik laat het over aan de legal team. De brief die je hebt gestuurd.
1: Wow.
2: Nou ja, sorry. Gaan we nou zo te werk met gedupeerde ouders? Omdat hetgeen, ik heb je op de vingers getikt... hetgeen wat je zegt om mij af te wijzen van schadevergoeding... aannames zijn die je niet kan onderbouwen... en ik je daarop op de vingers heb getikt... word ik nou bedreigd dat ik geen contact mag opnemen met SGH, de directeur. Maar en Bent U Live, zij heeft ook geen contact met mij opgenomen.
1: Maar dat
2: en als
1: is
2: dat
1: toch
2: nog
1: geen...
2: niet genoeg was.
1: Maar ik dacht dat SGH onafhankelijk was...
3: Nee.
2: Nou, dat zeggen ze wel. Zo doen ze zich ook voor. Maar iedereen is de right mind. Het is geen rocket science. Stichting Gelijkwaardig Herstel noemt zichzelf een onafhankelijke stichting. Mm. Maar zolang jij gesubsidieerd wordt door de overheid, ben je dat toch wel? Want je voert een publiekelijke taak uit. Dan ben je dan niet meer onafhankelijk. Ja. En ondanks dat je jezelf onafhankelijk noemt en wij jou niet mogen adresseren met de wet zeg maar, met betrekking tot bestuursorganen... dan mag ik jou wel zeg maar, privaat aanspreken, toch? Die ook een publiekelijke taak zeg maar, wettelijk hebben... om gedupeerden goed te woord te staan, gemotiveerd brieven te sturen... en niet op basis van aannames mogen afwijzen. En omdat ik ze ook daarop op de vingers heb getikt... nou, dan mag ik niemand meer spreken van SGH.
1: Maar Suzanne...
2: En als dat nog... Ja?
1: Jij bent een gevaar.
2: Ik ben geen gevaar. Ik ben jurist. Ik moest mijn eigen jurist spelen.
1: Nee, maar
2: ik moest mijn eigen advocaat spelen om eigenlijk antwoorden te krijgen.
1: Nee, maar vanuit de ogen van een instantie als SGH ben je een gevaar. Je bent een ontwikkeld mens. Je bent in staat om inzicht te geven waar dingen niet goed gaan. Op een hele heldere en duidelijke manier.
2: Ja.
1: Mensen kunnen zich geïntimideerd voelen door wat je hebt aan inzicht en kennis. En die gaan zich ingraven.
2: Dat klopt, maar dat is zo dan ook gebeurd. Want toen ik eigenlijk geen antwoord kreeg en bedreigd werd, heb ik dan een brief gestuurd naar UHT. En UHT zegt heel mooi tegen mij, ja, Stichting Gelijkwaardig Herstel is in het leven geroepen. Wij mogen daar onze handen niet aan vuil maken. Wij mogen niks doen. Zij hebben het regie. Nou, dan ga je even doordenken van hoezo hebben zij het regie? Als alles achter de schermen, punt 1, alvorens je zeg maar toe wordt gelaten tot Stichting Gelijkwaardig Herstel met betrekking tot je schadevergoeding, moet je eerst een toestemmingsformulier sturen naar het ministerie van Financiën. Om dat je nu in het stadium zit voor je schadevergoeding, moet je eerst toestemming van hun krijgen. En op basis van die toestemming wordt eerst getoetst, heb jij recht op schadevergoeding? En als het antwoord ja is, dan krijg je goedkeuring. Dan pas mag Stichting Gelijkwaardig Herstel door met jouw dossier. Dus hoe bedoel je? Ze zijn onafhankelijk.
1: Maar het is echt heel briljant hoe de overheid zich indekt.
2: Nou, ze zetten Stichting Gelijkwaardig Herstel op de voorgrond, omdat je daar geen bezwaar kan maken.
1: Ja.
2: Ik heb tot de dag van vandaag heb ik geen brief gehad waarop staat gemotiveerd dat ze mij afwijzen op basis van aannames. Ik zeg, stuur mij een brief toe. Als je me een brief toestuurt, dan kan ik daarop bezwaar maken. Dan heb ik rechtsbescherming. Doe je dat niet, steek ze tussen bal en schip.
1: Wow.
2: Nou ja, op een gegeven moment heb ik gezegd, nadat ze die aannames hebben gedaan, weet je wat, stop ermee. Ik ga een andere route volgen. Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik wil overstappen naar mijn herstel. Nou ja, bij mijn herstel staat duidelijk op de website dat mensen die zeg maar 1 à 2 toeslagjaren hebben of minder dan €2000 terug moesten betalen, wij hun niet kunnen helpen omdat er nog geen beleidsregels daarvoor zijn. Maar het gaat mijn verstand te boven dat beleidsregels boven de wet gaan. En inderdaad mogen beleidsregels gebruikt worden om het structuur zeg maar in de handhaving te waarborgen. Prima. Maar sinds wanneer staat dat in de wet dat de beleidsregels bovenop de wet staan? Want dat wil zeggen, je sluit heel veel toeslagenouders uit op basis van een criterium die jullie handhaven. Waar gaan die ouders naartoe? Moeten ze wachten tot er beleidsregels zijn? Na een jaar, twee jaar, hoe lang moeten zij wachten?
1: Weet je, ik luister naar je, Suzanne. Ik heb daarnet ook geluisterd naar mevrouw Cairo. En ik heb al een aantal mensen mogen interviewen.
2: Ja.
1: En ik hoor zoveel intelligente mensen, welbestraagde mensen, sterke mensen. Ja. Hoe kan het zo zijn dat die grote groep niet in staat is om deze overheid op de knieën te dwingen? Want jullie hebben alles in huis.
2: Weet je waarom dat zo is? Is maar één woord ervoor. Leg alles lam. Alle toeslagenouders bij elkaar, leg alles lam. Dan wil ik zien of ze niet luisteren.
3: Ja.
2: Leg alles lam. Men moet niet individueel te werk gaan.
1: Ja.
2: Men moet in groepsgewijs te werk gaan. Leg alles lam.
1: Ja.
2: Dat is mijn advies.
1: Ik hoor jullie, ik denk van, kijk, als er mensen zijn die ergens mee te maken krijgen en ze zijn minder ontwikkeld, ze hebben een probleem als het gaat om dingen uit te leggen of dingen inzichtelijk te maken, dan zeg je van, het is een groep die eigenlijk niet in staat om voor zichzelf op te komen.
2: Ja.
1: Maar ik hoor zoveel briljante mensen, zoveel mensen met wat ze hebben moeten doorstaan, hebben overleefd. En dan is er een overheid die nog steeds het lef heeft om te zeggen van, ik doe met jullie wat ik wil.
2: Dat ziet u toch nu weer gebeuren met zeg maar de bezwaren. Mensen die wachten op zeg maar, de bezwaren en de kosten daarvan. Er wordt geen vergoeding meer gegeven daarvoor.
3: Nee, klopt.
2: Dat is nu weer gebeuren.
1: Ja.
3: Maar
1: je wilt wat zeggen, mevrouw Keijer.
3: Nee, kijk, wat ik zeg. Zit daar een staatssecretaris, Sandra Pauwman, die in principe voor ons daar zit, om voor ons op te komen. Maar de manier hoe zij het beleid ook weer uitvoert, is eigenlijk in opdracht van. Ja, dus ze zit niet voor ons als gedupeerde, want
1: de regels
3: is een politiek belang, ja. Maar in het begin gaf ze ons wel het gevoel van, ik ben er voor jullie. Maar als je nu naar kijkt,
1: Ja, maar je kan politici niet vertrouwen, lieve mevrouw Keijer.
3: Nee, ik heb er helemaal zeker geen vertrouwen in. Maar weet je, je komt op een gegeven moment met een beleid. Mensen moeten zich voor 1 maart aanmelden. Dus je zet ons onder druk. We zijn al toen onder druk gezet. Dus we krijgen nog meer dan drukking. Dus waar leidt dit naartoe? Weet je?
1: Ja,
2: eigenlijk leidt dit naar hun bewind toe eigenlijk. Weet je, wat zij in kader hebben, wat zij in het perspectief voor de toeslagenaffaire in het zicht hebben voor hun.
3: Ja.
2: Wij worden afgebakend. CBS is toch nu ook gesloten?
3: Ja, klopt. Ja,
2: CBS is nu ook dicht. Dus zij willen voortmaken dat dit staartje van de toeslagenaffaire nou ergens ophoudt. En door ons af te bakenen en de deuren te sluiten, houdt het ook op een gegeven moment op. Maar dat ziet u zei net wat moois over mevrouw Palmer. Zij zit daar echt niet voor ons, hoor.
3: Nee.
2: Maar dat mag ik u zeggen. Zij zit daar voor de formaliteit en om te zorg dragen dat dit heel snel wordt afgehandeld.
1: Mm-hmm. Wow. Dus eigenlijk, men wil van die toeslagen ouders af?
2: Jazeker. Tuurlijk. Als u kijkt, u moet... Als u de toeslagenaffaire wilt volgen, moet u vanaf het begin volgen. Eigenlijk vanaf 2019. Kijk maar ook naar die datakluis die ze hebben gevonden. Dat wisten ze ook al van tevoren. Het is niks nieuws.
1: Ja.
2: Mevrouw Palman wist dat van tevoren, maar het is nooit kenbaar gemaakt.
1: En dat verhaal over die datakluis. Wat is daarmee precies volgens jou aan de hand?
2: Nou ja, het zijn gewoon verborgen bestanden die achter zijn gehouden, die eigenlijk ook zeg maar in het traject gegooid moesten worden, die opgelost moeten worden.
1: En eigenlijk die datakluis zou in elk geval, als het gaat om dat onrecht zeg maar inzichtelijk te maken, zou die informatie daartoe helpen?
2: Ik denk voor heel veel ouders, zeg maar, misschien wel. Maar niet alleen dat zat er in die datakluis, volgens mij. Er zaten ook bestanden in met betrekking tot advocaten, denk ik. Die dan ook hulp hebben gedragen of een steentje hebben bijgedragen waarbij zij hun kosten zouden krijgen. Mm-hmm. Toen zij in het traject zaten als ZZP'er om eigenlijk dat hele boel, zeg maar, snel te zien op te lossen voor gedupeerde ouders. Die zijn ook niet betaald op een gegeven moment.
1: Ja. Ja.
2: Die zijn ook aan hun lot overgelaten.
1: Nou, ik zit hier met Naomi. En Naomi, ik ben blij dat je deze dames hebt uitgenodigd voor dit programma. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb vandaag heel veel geleerd van jou, Suzanne. Maar ook heel veel geleerd van mevrouw Keijer. In elk geval geleerd hoe aantal dingen binnen dat proces zich hebben ontwikkeld en ook als het gaat om de houding van die overheid. Wat heb je hierover te zeggen?
4: Klopt. De reden waarom ik de afgelopen uitzendingen en de komende uitzendingen steeds meer gedupeerden aan het woord laat, is zodat ze hun stem kunnen laten horen. Radio BTA, Radio Maart, dit programma breidt zich steeds verder uit als een olievlek door het land. Het wordt gehoord. En mensen hebben nu echt, gedupeerden hebben nu echt interesse om hun verhaal te laten horen. Daarbij komt ook dat bijvoorbeeld in Rotterdam de gedupeerde ouders bezig zijn met het voorbereiden van een grote demonstratie. Waar ik denk dat dit eigenlijk gewoon met alle steungroepen en de gedupeerde ouders een landelijke demonstratie zou moeten zijn. Ja. Dus wij gaan de komende weken even kijken hoe we dit kunnen oppakken, kunnen mobiliseren.
1: Ja. Suzanne.
2: Ja?
1: Suzanne, ik had de indruk op een gegeven moment, we hebben een beller. Een klein momentje, Suzanne, we hebben even een beller. Goedemiddag, met u hebben we het genoegen.
5: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
1: Hi Carla, welkom.
5: Ik heb zitten luisteren. Ik bewonder je ervaringsdeskundige. Ik zeg, dit is niet normaal wat die mensen is overkomen. En volgens mij hebben heel veel mensen geen benul ervan van mijn dienstmaritie. Maar als ik je ervaringsdeskundige zo beluister, weet je af. en doorgaan. En we moeten respect hebben voor die mensen die zijn bedonderd en belazerd door Rutte en zijn team. Want daardoor is het gekomen. Rutte had het duidelijk al gezegd. Maar in elk geval, ik wens jullie allemaal succes. Don't give up en ga ervoor. Maar alle respect naar de laatste ervaringsdeskundige. Ik ben de naam kwijt.
1: Chapeau. Suzanne.
5: Chapeau. Ja. Suzanne. Chapeau. Mijessie. Ik weet niet wat ik hoor. Heel wat termen kende ik niet. Ik wist niet wat SGH betekent. Ik ben meteen gaan googlen natuurlijk. Maar dan moet jij je inzetten voor een vervolg voor deze mensen. Wat ervaring zal ik kies nou? Ik kan het wel los, maar.
1: Ja.
5: Echt waar. Maar glad me dat ik in je programma mag inbreken. Odi.
1: Dankjewel voor je opmerking.
3: Dankjewel. Mag ik even inhaken? Ik ben geen deskundige hoor. Ik ben ook een gedupeerde. Ik heb gezegd, ik moest voor mezelf jurist en advocaat spelen.
1: Ja, maar daarom zei ze ook. Maar Susan, daarom zei ze ook, je bent de ervaringsdeskundige. Door die ervaring die je hebt opgedaan, heb je toch heel veel inzichten die je met ons deelt. En we zijn daar heel dankbaar voor hoor. We gaan even naar een kleine commercial.
3: Ja.
0: Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek je plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Yes.
0: Luister naar Radio Belasting.
1: Gewoon een beller? Oké, we hebben nog een beller. We zeggen een hele goede middag inmiddels.
5: U bent ja, Glenn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
5: Om dit ding is mijn nichtje in België gewoon, heeft een Belgische man genomen. Agolibinang heeft hij naar België en nu heeft ze vreselijk problemen met haar zoon, want die jongen wil niet in België wonen. Die jongen is nou bij zijn oma. Maar vreselijke problemen krijgt die jongen. Aboy is smokko. Want aboy no one, aboy no one, kan naar België. Maar om dit ding is mijn nichtje naar België gegaan. Abtje dat de Agolibinang om Belg, hij wrok en de one next hoe een belasting. Ze wil niets van ze weten.
1: Mooi. Nou, we wensen er heel veel sterkte en ik hoop dat ze toch voor de zoon de juiste oplossing vindt. Want het is ook niks voor een kind om ergens te wonen waar je niet gelukkig bent. Dus
5: ja, toch, maar ze moest weggaan, want ze kon niet meer. Ze is weggegaan, ze is naar België gegaan hoor. En die jongen wilde niet naar België wonen.
1: Mm-hmm. Boel, dank je dat je dit met ons wilde delen, hè? Dank je wel. Dankjewel. Suzanne.
3: Ja.
1: Suzanne, ik ben toch benieuwd. Want hoe gaat het met jouw kinderen?
3: Nou, ik wilde eigenlijk antwoord geven op wat die mevrouw daarnet zei.
1: Ja, ga je gaan.
3: Ik kan voelen en weten wat eigenlijk de moeder eigenlijk van haar nichtje doorstaat. Omdat mijn oudste dochter toen destijds 8 jaar was. Mm-hmm. En als je dan een kind zeg maar rukt uit zijn veilige omgeving van vrienden en familie, dan kan je op een gegeven moment een bepaald gedrag gaan zien bij het kind. Maar het kind begrijpt niet waarom je zeg maar het kind weghaalt uit de omgeving. En om hun te beschermen toen destijds, heb ik dan ook niks losgelaten van wat de problemen waren. Mm-hmm. Mijn kind is daardoor ook zeg maar deels gaan rebellen. Van ja, maar waarom dit en maar waarom dat? Ik snap het, maar ik kon het niet uitleggen.
1: Mm-hmm.
3: En door de jaren heen heeft zij dan een gedragspatroon gecreëerd om eigenlijk om haar boosheid tegenover mij te uiten.
1: Wow.
3: Maar ja, nu jaren later, nu is ze wel 22. En nu begrijpt ze waarom ik zeg maar die stap had ondernomen. Nu is ze wat ouder, maar toen ze 8 jaar was, kon ik dat niet uitleggen.
1: Dus ik
3: snap het heel goed wat die mevrouw daarnet zei. Het is heel veel geduld trachten en heel veel beschermend overkomen. Ik heb mijn kinderen door de jaren heen nooit uitgelegd wat er was gebeurd. En tot zij zelf zelfstandig werd en de toeslagenaffaire zag. En toen pas heb uitgelegd, dat is ons overkomen. En dit is de reden waarom ik jullie weg heb gehaald. Dit is de reden waarom we zijn gevlucht. Nu begrijpt ze dat wel.
2: Maar als ik dat aan een kind van 8 uitleg, wat voor baat heeft dat?
1: Lastig, ja. Ik, Naomi, wilde iets opmerken. Naomi, ga je gaan?
2: Ja.
1: Je wilde wat zeggen, Naomi?
4: Nee.
1: Oh nee, ik dacht dat je iets wilde zeggen. Nee, nee. Maar weet je dat verhaal van die kinderen, hè? Daarom stelde ik die vraag daarnet. Net wat je zegt, mevrouw Cairo, die had het ook enigszins uitgelegd. Het moment dat je kind weggehaald wordt om zijn haar vertrouwde omgeving, hoe herstel je zo'n kind als dat kind het gevoel heeft van, hé, ik ben door mijn ouders in de steek gelaten. Ik ben opeens beland ergens waar ik niet thuis hoor. Weet je, en die immateriële schade, hoe inventariseer je dat? Hoe ga je daarmee om?
2: Om, ja. Dus heel moeilijk. In mijn geval heb ik mijn kinderen altijd verzwegen wat er toen destijds was gebeurd. En tot zij, of althans nu mijn oudste dan, nu weten alle kinderen het wel. Want mijn jongste die is 13. Maar ik heb ze gewoon beschermd en gezwijgd. En tot zij

0: strijd tegen deze overheid. Hoe kunnen we dat vormgeven, die strijd? Wat zijn de dingen waarop mensen zich moeten richten? Heb je ten aanzien daarvan een aantal speerpunten waar mensen zich in moeten gaan verdiepen om deze strijd aan te gaan?
1: Bewapen jezelf met de wetgeving. Ja, maar dat heb ik ook gedaan. Ik ben mezelf gaan verdiepen in de wet. Ik ben voor mijzelf gaan kijken hetgeen wat zij zeggen. Want soms gebruiken ze van die gewichtige woorden alsof wij geen Nederlands verstaan. Gaat ontleden. Als je wat niet begrijpt, nou heb je zoveel tools. Je hebt ChatGPT, je hebt Google Translator. Gebruik de tools en bewapen jezelf. Ontleed hetgeen wat ze je toeschrijven en kijk waarop je recht hebt. Kijk hoe je terug kan slaan door middel van de wetgeving. Dat heb ik gedaan. En omdat ik dat heb gedaan, ben ik dan eigenlijk een doorn in hun oog, om het zo te zeggen. Ja.
0: Ik luister naar je, Suzanne, en ik zie dat jij dus een heel veel kracht hebt gegenereerd. Ik sprak zo net met mevrouw Cairo. Die heeft een aantal dingen gedaan om te komen tot heling. Familieopstellingen vertelde je me. En een groot aantal dingen. Wat zijn de dingen die jij hebt gedaan om weer in je kracht te komen?
1: Ik had maar één beeld voor me. En dat is staande blijven voor mijn kinderen. En dat heeft mij gemotiveerd om vandaag de dag nog hier te zijn.
0: Ja, dus eigenlijk je kinderen waren...
1: Mijn kinderen waren mijn backbone, mijn kinderen waren mijn motivatie. Mijn kinderen waren eigenlijk degene waaraan ik eigenlijk de strijd niet kon opgeven.
0: Oké.
1: En nogmaals, hoe wij dit kunnen aanpakken, we moeten bundelen. Niet groepjesvorm, niet in hokjesmodel, niet individueel. We moeten bundelen.
0: Ja.
1: Als wij die ene vuist maken, brief me door op ons door.
0: Zijn er belangen die dat kunnen, zeg maar, belemmeren, het bundelen? Belang waarvan jij zegt van, dat moeten we overstijgen. Anders gaan we het niet halen. Even voordat je Suzanne antwoord daarop geeft, ik heb nog een beller. Die heeft opgehangen. Ja. Zijn er belangen die je kan benoemen, die dat in de weg kunnen staan? Want vaak zijn het, zeg maar, belangen die soms bundelen in de weg staan.
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik kan zo op één moment niet even erop komen. Ik denk dat als we bundelen, kan ik de positiviteit er wel uithalen. En dat is dan genoeg aandacht vragen van de regering, genoeg aandacht vragen van het heel kabinet, dat er zaken niet goed gaan. En aan de hang daarvan verder borduren om uit te breiden van hoe moet het dan weer wel. Want als je ziet dat een systeem niet werkt en het beleid bovenop de wet komt te staan, die eigenlijk gedupeerde ouders buitensluiten, dan moet je lawaai maken om jezelf gehoord te maken. Individueel lukt dat niet, want dan lijkt het erop als oké, jij hebt daarmee te kampen, ja, dat zal wel. Maar we hebben nog niet zoveel van die zaken gezien dat het van die aard is dat we moeten inspringen. Als wij bundelen en genoeg lawaai maken dat het echt niet goed gaat, geloof me, dan zullen ze luisteren.
0: Voordat we gaan afronden, is er nog iets, mevrouw Cairo, die je wil meegeven?
2: Nou, wat ik mee wil geven, ik ben het helemaal mee eens wat Suzanne zegt. We moeten echt gaan bundelen.
0: Oké. En Naomi, had je nog iets wat je wilde meegeven?
3: Nou, ik ben het ook mee eens dat we, zeg maar, als gedupeerde ouders moeten gaan bundelen. Ik zou gewoon hierbij dus ook echt een oproep willen doen aan alle gedupeerde ouders. Als je ziet dat er aanmelding voor de aankomende demonstraties zijn, geef je op. Laten we met z'n allen bij elkaar komen. Laten we met z'n allen op straat gaan. Laten we met z'n allen onze stem laten horen. Richting het kabinet, richting de overheid. Daar is dit programma ook voor. Wij willen graag dat jullie je stem laten horen. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we alle gedupeerden voor nodig.
0: Oké. Suzanne, mag ik jou hartelijk dank zeggen voor de inzichten die je met ons hebt willen delen?
1: Mag ik u ook bedanken?
0: Graag gedaan. En ik wens je echt, echt... Trouwens, ik hoor die kracht in jullie, hoor. Dus, apoorde. Abu.

0: Hey, bedankt Suzanne.
1: Ik bedank.
0: Oké, zeker weten we doen een beroep het moment dat we je nodig hebben. Hartelijk dank.
2: Zeker. Dankjewel,
1: Suzanne. Hartelijk dank.
3: Dankjewel.
0: Oké, we groeten ook ieder die op luisteren staat ten aanzien van dit programma.
4: Ontdek je plek.
0: En ontdek je plek is er voor u.
4: Kracht. Luister naar

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht. Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New

0: 0641-0541-0546. Zaterdag 5 september.
1: De lezing.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen botog en let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178088890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luister, als mijn barrio ook niet moeten uit de studio voor mijn radio, Jerry Wonder, naar mijn neem. En je doet nog weer Poco Majuru. En Poco Majuru, het idee wordt helemaal besteed aan Poco Majuru. Waar komt het aan microfoon voor mij? Boom. Poco Majuru, het idee, ik ga volledig over een ramp zou vinden plaats 40 jaar geleden. Het is 89 toch? 37 jaar geleden. Mijn heren, ja, 37 jaar geleden. 1989. Aram vindt plaats. En in Sranang. En Draver Boys, de Draver Boys. Lasso Alomandape. En van familie tot alles wat dus maar alhoewel in een ramp ano soso pokuman nanga footballers nanga smasabega nanga vakantie bigi sur dati laslibi alles wat dus maar laslibi maar die de uitzending die zie de volledig in een teken voor Draver en uap tu brada ja en we bel nanga tu brada dus op Florida ja zo 1989 Florida de ja coupe de ja yo yere den tori we draw amik mo gebruik apoku tantaman fa maxi single dat neng
1: sa
0: tantaman to mo gebruik tantaman lek basis fu a band tantaman lek basis fu a band. En we bel naar Henry Loswijk, alias leider, new leider, dat zou ik ook verstaan. New leider toch, want nu ben je redelijk naar Trabrada Salas Libina, en ben je daar eerste leider, of niet?
2: Maar dat, Henry was altijd de leider.
0: Ja, maar dat we hier dadelijk naar, we bel naar Auki, direct betrokken in Natori DC. Maar we begin eerst Jason naar Tafra, naar Florida, naar Coupé. Make me accident to brother DC. Fa o wiki ti de manteng.
2: No, sowieso te wiki a de risi e tan wiki nan awang praxeri ou ansari. A flex ego automatis tapa de dati. Se ifo yuni nan awang standard de isan ye kis ala den gebeurtenis baka.
0: Florida.
3: Ja, hoi da. Ja, metak alas ba odi en ala de luisteraars. Ja, maten bedewan de abedewa fi de apwa firi di mi wiki tak wasani psa.
2: Ade dat je bedoel. Of tide.
3: Ade dat of tide.
0: Tide, fa you tide maten.
3: Ja, dat met tak tak ade di si ja mi wiki na wan firi dat wan memre de wan herdenkingsdag de. En wat is de netina som mi gona nanga denki dat mi gona be, mi ga bedi tu hè, was ready. Dus ja, het is een bijzondere dag. Het blijft een bijzondere dag. En ik voel het ook. Je voelt het ook in de dag dat het niet een normale dag is.
0: Maar PBD, kom hier, PU Florida PBD, coupé PBD.
2: Abede wan dinsdag, never forget. De wan dinsdag poe be versamel alamala. Eigenlijk hoe die dat we alamala ben daar draver. Jatori, mekprisiri. Want het was een happening. Alamala be krasi, iedereen stond op, ready. De bepaalde memre, sami abi toch, dan zullen we voel nog emotioneel toen zien. Dan me denk ik bijvoorbeeld, mijn mati. Aman had bij de Kotman, hoe we zouden man dat lek John Adams. Mi sabe te mik nap na fese. Dan aman had te wa eis repen kofru kon. Dan aman ta kopi luka kofru eif gimi. Mo haar de Spanja in se. Mi ta aman bu na mik nap. Ina en gang so da me luka kofru gaman. Dan aman go in se. Dan aman ta kion. Ero sorry ara. Mi no man go me moro. Want de mano shaman kan a kofru. Dat bede de tori fa man, man tak yon mino go mi moro. Hey, alama falama an. Hey, fo men di de falama an, amabe musulon kote ka kofru no so de bokire da pensi. Alo kote ka kofru futa egide ma, hey, nakrap, nakrap, nakrap. Dat uba Tommy, want matief met Tommy ook toen. Ik stond ook buiten. Tommy kon, Tommy zorg me een herpakken. Die zijn de flitsen die ik even kreeg voor de matief meer. Tommy kan een herpakken kon doen. Tommy dat kopie, ik heb pakken dus. Binnen een week me klaar. Dus is even lachen, maar dat binnen een week me klaar. Dat na de memory samen kies van me aan dat hij dat
0: opneemt.
3: Ja, dus die asani be
0: pa. Ah, PBD, fa.
3: Mi be de na osso, da mi be ko kisi fiere dati. Maar, mi no asa alasan be go so snel, mi no sa precis suma be te mi baka, maar mi be yere. Ma da no, mi be de bo fri banan a kupei. Ma da no, mi be denki dat kupei be bes do in a plein ook tu. Maar no ben in a plein, dus ik was helemaal bang. Ik denk, ja, mijn bevreden. Ik denk dat ik had om mijn mati coupé. Maar dan nou, dan me zoek ik een voetbal coupé. Maar ja, uno bij app mobiletten, dus dat ging niet makkelijk. Dus dan me zoek ik voetbal coupé. Mijn kiezen naar telefoon, naar lijn eindelijk dat. Ik denk, nee, maar nog coupé nog gewoon mee naar een SLM vlucht. Want is allemaal Lanoi. We roken naar Schiphol. Dus hij
0: had... Atori, dat we konden aan Atori dat. We konden dadelijk.
3: Hij had een goedkope ticket.
0: Ja,
3: hij mocht zo... Ja. Voor een appel en een eitje mocht hij.
0: Maar we konden aan Atori dat. Want we denken dat voor trauma kon. Ja. In Atori. Kom Biggie Bell Henry. Want Henry na ja. Afro of me in Omo. Dus Corneli Loswijk.
2: Ja, dus Henry in Taki.
3: Ja, dus coupé begon aan...
0: Hier nog. Cornelius Loswijk naar schoonmoeder van mij. Oh. En Henry neemt Chimbrada.
2: Okay.
0: Dus en afrouw van mij en ma naar Cornelius Loswijk. Kort ik Henry, wat ik ook heb hier is aan Henry Taki. Henry, je hier ook nog?
4: Ja.
0: Oké, hoor eens pang, wat ook ik in Atori toe. Hoor
4: je? Ja. Abo.
0: Wat ook ik in Atori. Kool ik even ook ik maar in Saka radio feed up en one so do so yo we rush change.
4: Kolukef
0: okay teki. Hallo?
4: Ja, mi dete.
0: No idete ma we bel okay luku if okay teki.
4: Oh.
0: Okay no it teki. Maar we horen zo. Maar Henry, goedemorgen.
4: Hoi. Morgen iedereen.
2: Goedemorgen Henry.
0: Ja. Maar van je wiki te den mate.
3: Henry, leider.
0: Van je wiki te den mate.
4: Ja. Wiki nanga. Ja, trouwens ja, ik denk dat 7 juni dat de dag en nacht in mijn ede. Maar ja, vanaf is het net hier begin denk ik, of ja, hier week hier begin denk ik dat ik zei voor jullie nadalig. En ja, mijn bende, mijn ben dan een vakantie, maar dan eigenlijk mijn mek, als zei voor jullie wan 3-4 jaar mee, ja. Dan mijn ben bereken dat jongen, ah ja, dit is mijn wan de even naar de brada samen voor mek als zei voor jullie baka mee, baka den 3-4 jaar samen no bende. Dus dan eigenlijk pas mijn kantoor voorkomen. Dus hier voor jullie ja ook toe.
0: Maar had je dat plein vadong? Toch? Pebe dit op een moment dat dit. En vijf jaar heb je scopo dit?
4: Ik ben daar in Sanderij. Ik ben daar ook in Fesikba. En dan Sonny. Ik ben daar Sonny ben daar. Ik ben go take them na Sanderij. Dus dan Sonny ben go take them aan chago na Sabaku chade manga.
2: Sonny Hasnu. Sonny Hasnu.
4: Yeah. Amana ben de a trouwens a for Sander fu chade manga sana isabita. Dus dan me bot Luko den kofuru en da Sonny bo cha de man wandang ya yo journalist bo kontak taki ala so de sandati. Da de man bo gwa luk tu ifo go do de sandati. Da mi bel da ewak de Luko den kofuru madang. Mi ben da sandere ay enkelek ewak di tak de mij kadoro. Maar ja, de man kan het adoro. Dus ik ben daar sandere aan maat en dat.
0: Oké. Ik volgens mij, Arki, ik kan tegen ook, ik kan tegen telefoon, want we zoeken voeg ook toe naar een gesprek. Oké, okay. Henry, ik ben daar sandere samen naar Hasnu en Coupé naar Florida bij Deja. Coupé, wat uno natuurlijk uno usaba hier tori. Coupé dan faru contacti ino guanga hier bent, want die play ina bent.
2: Dan mo guan tori samor 37 jaar lang dimisserefi. Abe de so dat alama besap Humphrey be de wan shosha alman. Misalte Humphrey is sluit af dan niet die mis doen dat peda ja tori. Dan hun vriendin die me kopie kan afu, dan atradil wat ik het me epai dat heeft hij voor veel gedaan. Dus dat zo, atamara fe me kan me afu me langen die hun vriend, me longwa also me begin pakken, want apisena met een anga vader, dan me pakken, en me pe ax me nou saai pakken, me nou teken nexe te pego, me tak no, mogwe Drafford Boys, SLM, bij mij ging het afatu. Sabo de ina play hebben we elkaar beloofd dat is dat papier dat die mag smoken te
0: supenjang
2: alles aan die dus hoe kan fatu zo dat we denken fatu ina play kouno kapu ina play dus dan nu dan mi patakje uno is een negocio dan als zomer maar ook dat dus dan mi pakjes wat trobi man mi pak om vader nu wat trobi amantak no na kael hem je abif guem mi gua hun free baka mi tak hun free boy. Oh, mino mango me yong want kistro bi nanga pa.
3: Humphrey
2: be de basifu dra for yam. Da mi ta ge Humphrey fan no mogwe. Humphrey op sich baka kistro bi nanga mi. Want ala ma be sap Humphrey be de wang skreule le kabe ma bari kistro bi nanga mi. Tak dat no mogwe afatu ode. Dus ik weer na huis, ta ge mi pa no toch mogo. Trobi kofa don da behaftig dus dat mi be musgwa Humphrey mi tak Humphrey arkino ano lök gimme deal mogwe satra want satra KLM vlug bode en eigenlijk if a boom if mi satra bode a eerste optreden voor Drafford Boys want mi be play as karantje gede dus dan so Humphrey kon gimme 600 da so doen de minogwe dus eigenlijk alle de toeman dat play wa rol in me bestand eigenlijk dat minogomi.
0: Dus je pananga hun vrie zorgo dat je in de tapa afvlug dat.
2: Klopt, want hun vrie bede mi musgo, mi pa befin dat no efi go minaka elemer, want apise dat me vrie continu
0: IPB.
2: IPB. Dus vandaar dat tap no af den LP eigenlijk minobede, want apise sa de mei goa studio, de mei time met de ewo goa studio. Maar ja, dan mis doen we pline goe.
0: Oké. Maar Florida, dat valt sana vooral voor sana tori voor jou dan. Want dan in Irak in paniek, coupé in de vrienden.
3: Ik heb een bebruiaar die dat, mijn verkita die dat, nooit morgen jongen. Dus ik dacht dat coupé in het vliegtuig zat. En toen heb ik hem eindelijk aan de telefoon gekregen en gelukkig gado sparing. Even, ja. Dus ik kan ook dankbaar wat dat betreft natuurlijk.
0: Oké.
3: Ja, zeker weten, ja. Want, ja. Ja, Coupé, ik ben met mijn biggie mattie toch, ja. Isabi. Dus, ja. Dus zo. Oké,
0: maar, leider Yunanga Coupé, sumala de mafdrafer zijn kon las libi dape.
2: Nou, een heel lijstje, hè. Funtera lijst.
0: Nee, maar voor de mafdrafer boys, a band.
2: Nou, hier ben
4: je? Bijna hier. En drie kwart.
2: Ja, drie kwart.
4: No de moro.
2: Want de lucky man, Samim tap, lucky, echt lucky. Bij de mi mando, don nanga chi akku toch?
0: Dus eigenlijk voor mij normaal.
4: En
0: vijfie man.
4: Voor mij en
2: Rico? Rico Becker?
3: Nanga boot?
4: Ja, boot niet zo echt. Boot no, ben ik later. Boot naar Bogwe. Want boot ben kompas eigenlijk. Marika Coupé, ja, mij ben dat ik ba Rika
2: Don,
4: Clyde Don, ja.
2: Tje Accu,
4: ja, Tje Accu, ja, zo maar moro.
3: Clyde,
4: ben
3: je
4: er voor nog liever?
0: Ja. Dus eigenlijk bijna heel bad gue.
2: Ja, heel bad.
4: Ja, ja, ja. Sorry, bijna. De meeste gue eigenlijk, ja.
2: Ja.
4: De kwart van bent, zeg maar. Er zijn er nou weinig daarover.
2: Is dat toch, Henry, als je denkt, dit moment is toch dan. Ik zie het gewoon gebeuren. Is dat met die oesdoen dat we die. We wachten die landen voor hen, toch? Oh, I know you know better now. Dan we wachten die landen voor hen.
4: De man boog we dan ja, wat lo fatu ben, de man brok op, want de man beprina, de beprina en het troepenmuseum, no?
2: Ja, en op play daarvoor.
4: Dan ben je er vast aan bespang, dan ben je bereikt dat zang, jongen, betreft ben kon, dan ben we samen aan de man, want is dat fatu, zou je daar bakken eigenlijk.
2: Ja.
4: Dus mijn berikken dat jongen de maas op brok of fatu en je bent er mee ben kong terug dan min aan de man boog we samen. Maar ja, dan min op botak nog nooit die den aan uno is ben kong dan ben boog bakka. Kan dit? Is dat je toch?
0: Henry, hoor je spang kon ik even naar ook idee. Luisteraars, nog was man af bel, ook je wakka bel, komt op een nummer voor Mart. Dus als ook je voor draver, if u sabe, ik bel op een nummer voor Mart 020-471-4291. Want we moeten kooi naar gesprek die zie. In verband met een memory zou we halen op ja. In verband met 7 juni PA hier. Kou naar Benf draver bijna gue. Voor mijn nomo vanwege situatie de matang. Samsa. Dus hoe vertel me, hoe tek me mee, Henry, Florida. Hi. Adei bakadu yere ta kaplein fadong.
2: Nou, oké. Okay. Sowieso, abe de wan dinsdag. Die de man bem lusu met vier tot drie keer vertraging.
0: Woensdag maanteng asranang.
4: Woensdag maanteng.
2: Ja, maar dinsdag u vertrek toch.
0: Mm-hmm.
4: Oké, okay, ja.
2: A plan bij de dinsdag. Dat mis abete. Ja. En dan, if ano, wajur neti no, of moro lati, de man babi friedwe.
4: De man vertrek lati.
2: Tot drie keer vertraging.
4: Ja.
2: Ube abi. Dus dat in een tweede vertraging volgens mij don je nu bij de don lang heb je accu want de man bij de nu heb je shop situatie de man dat kolusu en dat Ricky Pats die kennen we nog toch Ricky Pats bij de maatschappelijk dus een man bemiddel even voor de toeman dat bekend de ete dat pas fleur maar dat was dus niet geluk dus vandaarom met de man dat vader onder Lucky Boy et tout
0: ja maar luko walosma los fu de pokumang fu draver
2: ja
0: famiri draver las libi sma sabo de gueme ina nga tour fu no omeni sma total omen bij ons katings ina tour dus zeg maar samen nga akawina ben.
2: Nou, if you want chamigo so far up ka dan me denki if er andri dan me denki vergin isap vergin het is abe de bakabar
4: ja.
2: Juist, op die natte takket is zo, ik ga mijn vader verrassen, hij weet niet eens dat ik kom. En net in een visie, op die nakabelle te die aheer teent die wandringen. Niet wetende dat na afscheid weet ik zo.
0: Maar om eens maar totaal, 50, 60, 70?
2: Ja, maar zeker, als ik moet teren, dan moet ik teren bijna. Ik was 80, maar die in één keer.
0: Adeki, dus bijna aheer. Crew voor ma voor met dat maar voor draver dus maar zou goed komen zoeken zo gewoon naar band zo gewoon koren.
2: Zuiver, de klanten, sabe konto. Want alles maar bevinden zo spannend voor noem me gewoon naar draver. Want bij ons ging het echt om afon sa ubo ab in a plane. Daar ging het om want poku go kap in a plane. We zouden het leuk hebben of we moesten het leuk hebben.
4: En als je afvat, hoe ben ik bij dus indraven, et cetera.
2: Ja.
4: Etcetera, is geen doorgang.
2: Is geen
4: dat
2: doorgang.
4: Dat is maar best een big batok. Dus dat is maar tap, jongen. Maar als je goed naar jongen, mag je me aan het ding.
2: Ja.
0: En dan voor het eerst draven, mag was er dan?
2: Ja, voor de eerste tour voor de draven.
0: Oké. Maar apoku wat idee was aan Epsana Real Sranang.
2: Ja.
0: Toch? Draver op. Dus een nieuw draver Kawina Ben.
2: Draver
0: om mijn oruma den na asetting die zitten.
2: Even tak oruma voor draver te dan na Amerika Don Florida.
0: Na uno dus na de. Dus
2: ja.
0: De voor oruma dat die
2: Ja, maar we de eerst ja. Naar monument.
3: Ja, ah, happening op de naam monument.
2: Voilà, die schraaf van Sandeplein. Ja. Standaard. Is
4: vanaf
2: 11 jaar.
4: Vanaf 5 euro.
0: Dus vanaf 5 euro monument. Ja. Dat ja, dat
4: tot een half acht zo 8 euro. Dan op de naam monument.
2: Ja,
0: oké.
2: Okay. Dat we de naam monument.
0: Dat bakken dat we haar gaan Real Saranang.
2: Haar gaan Real Saranang.
0: Maar Henry, je bent de leider, ik zal me hier ja. A maxi single Tantamang. Sana denki bakeng. Suma kofu koteng. Hoe zit het daarmee?
2: Nou, het is meer gebaseerd op Lando Foran.
4: Ja, Lando be Lando be chade en fato dat ko.
2: En Lando singen tuto?
4: Maar jere no. In a eerste Draffer Boys.
2: Ja.
4: Draffer Boys van toen. Ik ben de assistentleider.
0: Oké.
4: Okay. Hun vrienden ben de amang voor een band, zeg je dat? En hun vrienden ben de amang tegen met dat jongen, jou de luku in dit dat.
0: Maar zei je, dat maakt me lastig, no? Maar zei je, wat lastig maakt je als een coupé, zou je voor mij de ja?
4: Jongen, en Jarit, no bos me mo fo opo yon de to ma sandape. Make me no tak next.
2: Hey, maso me prisire on a misap dat amoro lastig wa me de Florida.
4: Jari.
0: Ja, oké.
4: Anese kar jimi na nga tramang.
0: Ay.
4: De tu. Hey, boy, mi Jesus yon boy, sang. Maar ja, meneer tak next.
2: Maar no frigid don. Je ziet ook wat je tak maga Florida wa, maar no frigid don.
4: No maar de toedisi. Don no buntu maar de toedisi.
0: Maar ooru de man is, ooru, is dat leeftijd de man is bij Abitur day? Om er bij 20, in de 20, 19, 18.
4: De man ben jong.
0: Maar in de 30.
4: Maar ik ben 35 jaar geleden.
2: Ja, 37.
4: Een vliegram naar 37. Ja, dus... Ja, leeftijd nou naar...
2: Mensen Florida, Abi. Mensen
4: 37. Le Florida, dat is.
0: Ah, Florida.
4: Want na coupé tjara man kon... Na... Dus kon na draffer, want... Na den twee bands. Maar die man kon de man voet op bed grong. Boy, maar die voor mij en die voor mij pet.
3: Dankjewel, Henry. Dankjewel voor je geduld.
2: Jij was echt lastig, man. Jij was lastig.
0: Maar hier is wat we doen. We gaan een apoko aan Maxi Single. Koot ik je. Henry, hoor even.

0: U bent in de uitzending.
1: Goedemiddag,
0: dat is Brada Humphrey. Humphrey, Brada Humphrey, we wachten op telefoon voor Brada Oki. Regel. If Oki, if you have Oki, me kan maar bel, contact aan nummer DC.
1: Oké. Okay.

0: Ja, luisteraars, we hoort Tanta Manja dat na een maxi-single voor Draver Boys en een maxi-single die ze dat na basis idee voor een heer uitzending die ze. En zou doen, we bellen of de trabrada voor Draver, want we lossen af Draver dat we ook toe beko last libi in een. Oh, meneer, oké, de Renatori. Oké.
1: Pauwde.
0: Oude.
2: Oude.
0: Oké.
1: Karakter aan de oude.
2: Sowieso, YouTube.
3: Ja, als er even.
0: Oké, maar we stellen je als een vraag 5 weken te de maanden aan de ADC.
1: Ja, moeilijk. In Barika Taki, Alassane Vierbaka, Leka de Isan, Aram van de plaats. Is dat het ook? Je denkt de brada, je denkt de nabestaanden, je denkt desma San Las Libi. Nou, Biggie gemist.
4: Ah, kracht die heren.
0: Ja, maar PBD die ik kies Aboskopu die zie.
1: Aboskopu, ik kies die, ik ben in de man bel ik maar baka om me een examen voor een cafébedrijf. Da hadi dati dami bogo mek exam. Ma sens dim wiki nam ma teng me fi tak wasan no debu. Des dan gibe me ka exam. Da dime ka oso. Dam me kis telefoon che staki. Mi do ma ba am to den man mi bet tapa ba isigri. Ma dan mi re ka drafer. Dan Erik pas, ama bigi berami, ama aksi mita ki fawaka ino yere samsa. Mita samsa. Yere ama apli me kwa lout landing dus na no pas wekis denyun su taki samsa. Misungu. Wan imbarikan taki mi body na plintu. Dus met di verstande dan zo me a belief in.
0: Maar de man hebben voor nood landen terwijl een plane crash.
2: Ja, dus abe de gimme, abe de
1: aboos. In Barikanta kwalos aan die beheren. Die beheren nood landen dat je hebt hoepen dat ik de man landen aan. Is dat het ook? Na van loop van tijd de heren dat je smaak dede.
0: Maar om mijn familie te want me heren dat ik heer ben, bijna heer ben, gewoon net want toe man tang, maar ook toe familie nanga brada, nanga fan, nanga alles wat toe mijn familie, om mijn is maar eigenlijk draver, a familie draver, lassie eigenlijk.
1: Familie Kesser.
0: Familie Kesser, ja. Familie draver, familie Kesser.
1: Ja, familie Kesser, milas, ulas, o brada, want zo agri. Mimma, neef. In Barika Taki, alas ma fa ben, na de voetballer bij de brada funu tu. Igrabo. Dus nou een groot verlies.
0: Oh, oké.
2: Okay. Gini, abede wan woensdag en abede eigenlijk zwemdag voor mi na de pching. Dus na zwem we go, na de pching. Dan wan mij stop mi futai gimi. Ino jere dat SLM me kwa nood landen. Ja, met Taiga maar ete, ach jongen, noodlanding, tem ik mop of zwem wat mis aere, want noodlanding, dan komt het wel goed. Niet wetende dat het niet meer goed komt.
1: Ook nu dat je, alles maar bij bereken dat ik me de ene plek toe, want mijn heb je dit op alle zetten.
0: Oké. Henry. Goeie Henry.
5: Over een noodlanding, dan ben dat je een wachtjes refi. Dan de man en een barasan in een sanderij, dat je een plane met een noodlanding bakken sanderij. Maar dan Sonny ben de nanga, want surati ben de na plane
0: with. Jawel. Liwien Thai, Salom, Salons, nanga, Ju. En bakwa das me das andere ewan naf bakwa das unuyere lek sudati.
5: Ja, da uben de nanga Sony en Sony ben sa bibiri bakwa das.
0: Ja, bakwa das me das andere.
5: De man da ben sa big ba, da ka plein, padona baka sandere. Dus madang Sony tegi mi tak Henry, no me ki bari ara no buruya, de man tak a plein me kwan noodlande na baka seima, wan fok op sanipsa. Dus da ubijing, dat ubijing rei go, man no mako, maar man ben danga uben danga de asurnati da uben makarai go doro. Maar dan meer denk je nou tak noodland in bakasandere. Dat
2: je
5: abuzi a plain land. Me bereken dat je
2: wo.
5: Wolo sane koini ere toke me tak noodland in bakasandere. Desma no sabi. De bamba ana protesta ki asan a plain me kwa noodland in bakasandere. Kono ake eigenlijk me begrijp kono chaburuya.
0: Do de mateigonu di ugo da uyere takina wa ingi dorpu na de ingi shi asan nakteko wa bon ama nakteko wa bon da de ingi na de ingi melde da petaki da pe maar if mi pote koi na tendisi er was niks geregeld wa brandweer wa gino mobe da sanderei en ino be abrampo plan atoso no be de a eis no be ma kon wan de ma bem kon teka eis na foto walo sot sanima apese da di mbe ki tak mi yon ine de tumsi fur basic na nga san dati
5: en a maten dati alen kon alen kon ureit la mes belai en dan en a pasibe shungu de ala de oto de lagi oto no be ma nga psa en a mibri na a mersweg dape na a pisi dape belagi dape bes do watra altijd. No better no wa auto na so hey auto kan ben kan sadape. Dus aladen diwana aladen sma sai roko na sandere be tabaka auto be stick. Dus anap ayer stand ben ya am maten dat ben foko.
0: Abe moeilijk, abe moeilijk want dan ma fa fa ma ko aksi oki oki da fa a famiri fanga sandis op fa fa at the day after sam sabaka dati.
1: In bereken dat ik naast zo'n broer, ja. We hebben zo'n steun aan elkaar. En we hebben ook zelf zijn ook. Want in een jaar dat ik 73 overlevende. Dus de man draaien. De man 173 overlevende, terwijl na 173 mensen die niet zijn gegaan.
2: Ja, doden.
1: Alle facie die wij doen, nieuws op kies op kies. Dus als aan dat beetje moeder broer. Want ik heb hoop dat ik wat dus maar daar liefde. Is dat toch?
0: Maar volgens mij, ik rekent 11 man om het aan liefde.
2: Ja, zo was het niet.
0: Maar dat van opaka draad baka op, want Draver Boys de baka, a café, alasani.
1: Moeilijk. Maar sambe gima power, reki pas gima power, takil kuna oki, alafasi. Na yu. Demalip ya baka, des na yu. Na mandat be gima drive. En adier staki. Demang sangwe bejia krak titak no im snapu tapi tufutu no wankel want na yu abif dwe des ajesta ki be fira krak tifu demang taki ay san musupsa want inokalip alas maso insari des mamus apu apresipe de kango fu de kanfen enige for and post ikrabu. Dus met die verstande, me ora asanis nabu tanganu.
0: En tide aher denke de na aplein dape Nape draver bij de Fosia Oru Café.
1: Ja, we horen ook toen je ziet dat we horen aan dat instant. Want Alade stichting hef op. Maar nou, we horen aan instant dat je toch de nabestaande kan. Brasa des refi tak ai upsasani in alibi. We fenu ap ki drus baka na os refi. Nana den gesante funu. Des masan pawurunu.
0: Ma wat mere tak abigi brada. Abigi brada sa. Abigi brada sa be. Okay.
1: Uno ben na tanga de tite.
0: Okay. Maar Abigi Brada fi, bier het ook een draver bij AB voetbalclub toe, man. Want het is een mega programma. De matte in mijn bal bij play toe. Alles wat zijn websa.
2: Ik ben af van alles. Alles zijn websa.
1: Ik denk dat ik van man dat die. Ik denk van man dat de Biggie. Want Aman dat de Rufu Astrati. Is dat het ook? Alles aan Ube doen in draver. Ube playbal, Ube box. Ube play kona. Voor alle kona. Nou, eigenlijk te coin draver voor zich. Ina bewang wa oso. Na zo de provider contact. O te ka oso. Isa bito. Maar. No, at mano bewang wa ta sam be suite dape. Toreji. Lando Forene. Lando Forene Gifeng. Henry Edifeng. Ala de ma apuan sani.
5: Yari. Isa bena ome libi prati fu draver ede. Want en police take me for in draver. Na de 6 uur om maanden, half 6 om maanden, take a door als je de kring. Omdat te figa, also je tegen een vrouw taki, me ben de draver op de jitori. Als dat is ongelooflijk. Want vrouw heb ik het aan de kans, zo man, dat is mijn oude, dat heb ik met me de koefisti. A fatu sabende, ina wangue.
2: Ya, fatu bende, a fatu bende.
5: Emante toreji.
2: Eglen, bende, alamantu ide oso. Abende, alamantu ide oso.
5: Oi, ay, amoda. Te, gua, ne, te kadoro se siksi urum mante na no pashega oso.
2: Eso so sweet tori.
5: Ibende adrafore na tori ubeji. O te gita ki elei, na ma presik mopo. Na ma, abe chare.
0: Ay.
4: Ja, maar dat bij de gastvrij man, hè. Ja, me vind ik dat draver, hè. Altijd dat die vrij bij de, die desma bij de nalibete, voor zijn ramp. Dat draver bij de wa, also die alasma gimme ook toe koupé bij Django. Maar ik zag van, hé, eigenlijk, de beleids maar op toe, hè. Ze gaven je discipline. Ze leerden je discipline aan. Want ik speelde voetbal voor ze. Maar ik had discipline nodig. Dus eigenlijk. Nee, serieus. Ik was nog jong. Met Jan go blijven. Hun vriend stond naast de lijn. Nee, serieus. Ik was nog jong. Met Jan go blijven. Hun vriend stond naast de lijn om me te leren van kijk, zo moet je doen, zo moet je doen. Die mannen waren gastvrij. Hè. Iedereen mocht komen. Hè. Iedereen.

0: gedaan daar. Dus ja.
1: Dus Adedis nou aan belangrijk, memorabel day in over adraver familie adra. Want eigenlijk draver ben je wel begrepen. Fika Holland die moest kadraver.
0: Die moest go vanuit drapen.
2: Meestal. Maar best dat Fika Holland dat ino kadraver. No, dat ino ga Holland. Dat ino ga Holland.
0: Ja man, die mannen waren echt gastvrij, hoor. Die mensen daar, echt waar, echt. Ik ben de tweede osso toe. En om mijn lobby van mijn pori ook toe. Om mijn Henry weet het, ik ben de Sani centrale, telefooncentrale. Na drapen is maar bij bel me.
2: Ja, want niemand dat mobiele phone.
0: Dat vaak Henry best door elkaar, maar dat Henry had ik aan telefoon. Ja, hallo draver. Ja, hallo is Florida aanwezig. Welke, nou Henry, actie nee. Welke Florida? Florida van Amerika of van...
2: Maar zij loopt in de voetbalwereld, jubelasten. Niet zo ramas de playbal naar de rafel. Hé, joh,
0: maar
2: problemen.
0: Maar dat ik dat. Maar zij is in de takkie, sorry.
1: En niet aan Florida van Amerika.
0: Oh, ay. Nou, ik ben lastig. Ja, maar ik ben play mooi bal.
1: Maar nou te oesdong samen toch, draver, want draver is jouw familie.
2: Ja, hij blijft de familie.
1: Hij is jouw familie. Fa we attend dat die, we lukken wat attend dat die. Zo het gevoel we attend en doen.
2: Nou, eigenlijk zo te attend en nader, voor 7 juni, dat we er even aan gaan denken, maar voor de rest... Wil er even klaar mee zijn. Nog zo, Anasari nek batog.
0: Vroeger ben je wat rijkelijk vieren. Wat rijkelijk. Ik ben vier. In een baan money kan, hè? Zo voor money, maar je was rijk aan mensen om je heen.
2: Vrienden.
0: Vrienden. Weet je, kennissen. Weet je, die je kon vertrouwen ook, weet je wel. En je bent qua jeppie van Odo, dan ben je jeppie gewoon.
2: En hé, al had je geen geld, je bent kies wat
0: drinken. Je bent kies wat drinken, of wat jang.
2: Je bent kies wat drinken.
0: Dus,
2: het was een grote daar, familie gewoon. Ja,
0: die koks die daar ook aan het werk waren, ze waren hele speciale mensen, waaronder Ricardo.
2: Ja.
0: Die andere namen weet ik niet meer zo goed, want Coupé kan het beter zeggen, maar...
2: Nou, Henry, ja, van kok ben je?
0: Yes, man.
2: Roo, Roo, ja.
0: Roo schrijft bij de ene
1: afleent. Oké, hier is wat doen, wat 3 minuten te. Henry, te kwam minuut dat je takken gaat desma. Dat baga dat hij ook te kwam minuut takken gaat desma dat we rondaf jaso.
3: Ja, alles maar. Nee, wens je sterkte in haar date idee. Ja, we zien een monument aan Isashi Trasma, want zo ligt naar Wayari, Wallis in Ayari en met die bepaalde sma. Attendisi. Dan, maar ja, sterkte iedereen. We met die later.
1: Yes. Oké.
4: Okay. Ik noem nog de. Mijn rij even, waar hij als Ronan. Ja, want toen jij goed op je, want deze mama stelt strips. Van partijen. Dus, maar, ik wil tegen alles maar dat vanaf 6:30 uur naar het monument, naar Schravers aan de plein. Lek van ouds, alle jaren we komen bijeen, we horen aan instant. En dat we zo dat we Barodi.
1: Oké, we Barodi. Henry Nana Oki, we Barodi.
3: Ja, oké. Okay. Ja, graag te dapen. Florida Coupé.
2: Hi, thank you.
3: Want to be big man.
0: Hi.
1: Hi.
3: Abon Jerry.
1: Hi. Ja, luister, dat is bij de Henry, de toeleider voor Draver, Kawina Ben, Draver, Café Nono, Atrabigi Leider, Colas Libi. Florida, Yanga Coupé.
2: Voor DC uit met Barodi, Alasma, Krachti, Anga.
1: Florida, ik kan wel zeggen zo voor jou. Ik noem maar blauwe niet, maar TV gaat op een saxofoon.
2: Saxofoon ben op ook,
1: maar... Nee, maar nog op een tas aan het duur lang. Wat een minuut het is. Florida aan de coupé. Uit aan de desma, dat we baro dit als grafos aan de plein half 7.
0: Ja.
2: Ja, maar ook Michel dat peut toe, Jerry. Dus we meten als grafos aan de plein. Florida, uit de kwaliteit.
1: Florida, you know ready. 1 minuut no more. You know ready.
2: Misschien is hij snel.
0: Ik hoop dat alles maar... Zij er aan zal die zien.

0: die
1: krachtie. Je tak taki, je tak taki, ja, ja, seconde te. Ik blaas ons aan niet. Ik las dat dan, nou weet je, jongen. Henry Teng, ook bataki, ik kon onroeien.
2: Teng is ook, maar die is lastig. Hij wou ook alweer, hier zijn het.
1: Blaas ons aan niet snel, koeieren. Florida, in schiet op.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn de zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt. Hey!

0: iedereen.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oru boei futant eusje niet ook. We jere, if you want sering, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: De maand juni staat in het teken van Kitty Kottie in het Pleintheater. Onze Kitty Kottie maand. Op 6 juni beginnen we met een diner dansen met Francis Free. Een Nigeriaanse zanger die normaal gesproken hier niet woont, maar in de Côte d'Azur. Geweldig.
4: Terwijl je langzaam in- en uitademt, voel je dat je lichaam zwaarder wordt. En langzaam voel je hoe je verder wegzakt in een comfortabele bank.
3: Op 12 juni laten we een film zien van Mirella Muroni met een nagesprek met Ashar Medina.
5: Dus zetten we vandaag een komma. Geen punt.
3: Op 21 juni hebben we een gesprek met Arwin Ralf, onderzoeker op het gebied van genetica, en Sylvana Simons over wat er nou precies terecht is gekomen van achter die komma. En op 28 juni gaan we praten over de treasures van het Surinaamse oerwoud. Wat voor medicinale krachten daar zijn. Iemand komt vertellen hoe hij genezen is met wat er daar groeit. En Talita Taunaar komt vertellen over haar vaders legacy.
6: Jullie hebben gevochten tegen onderdrukking.
3: Op 1 juli, na de herdenking in het Oosterpark, mogen we de eerste 150 mensen die naar het Pleintheater komen een kopje koffie en een broodje aanbieden. Dus be there or be square.
7: Amsterdam, Amsterdam.

0: met een groot voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 2:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, luisteraars. Idoro in het tweede uur voor mij, ja. En eigenlijk aan het tweede uur, mideja vanaf 1 uur maten, mideja. En kort vriend bij de 2 uur, kort vriend te kwa pauze wa uur, kort vriend de baka. Dus we change pet, daar bij de ontdek je plek, hoe abragoen poko ma uur, nou, hoe de Udoro te includeren, nou, we weten dat door in ons revie, en tide, hoe abo een bijzonder gast in het eerste uur voor nou. En dat na William Souvenir, omdat we takip tjien zo'n maron door ito, we takip. En kort vriend deja toe, maar fosu biji akruderi programma PUBD di uyere taka plein fadon.
1: Mi beli ba Utrecht ete. Contact des ma odi. Ensuite bakan na luisteraar. Mi beli bina Utrecht ete. Misa ete dat. Mi be awan bentje. Sorry.
0: Fa bent ne.
1: Maroni ubeka okay. Bent.
0: Ko na bent dat controlater se kisking.
1: Ja. Yeah. En dan ga ik op de spreekzaal voor een repetitie, omdat ik wiki naar Baka op de play. Op de een of andere manier, maar meteen met dat jongen in de rest van de zaal. Op een vader, op een sagasranang is de nog. Zo was hij niet. Dus ik zag wat die precies
0: het. Maar is het normaal, jullie Pokémon, William, dat je hier bent in een plane, in plane crash? Is het vaker voorgekomen in de geschiedenis?
1: Ja, in Amerika toch. En,
0: Ricky Valens, Ricky Valens, allemaal voor...
1: Ja, maar een band voor een autosredding toe toch. Ja. Volgens mij, de barcase of zo was dat niet.
0: Oké, kort voor die PBD die hier het akkisie
2: van. Amsterdam, ik kan tegen dat ik de financiën pijnlijk. En dat dan toe veel belovende voetballers. De man wil dit bezig, volgens mij Van Dorpen.
0: Van Dorpen naar kleurrijk.
2: Ja, maar we hebben play naar Volendam.
0: Ja, dat is kleurrijk voetballers toch. Waarom heen doen Stanny Boy bij dit voor Utrecht toch?
2: Ja, eigenlijk, het waren mannen. Zijn eigenlijk, ik ben hoop dat ik de man ontwikkelde, is even gomorrow varen. Om toch een belangrijke, wat heb je zelf afvast van je Lukubal, die ik naar Holland in de jaren 80. Dan meer op een neef. Dan maar het beeld op Ajax. Iwan Beira, maar ik deed het nou. Dat de Oegwe, wat aan mij kwam, ik was de meer. Heb je gezien dat Ajax je plek had de meer. Ja, naar Oosu had de gras meer. Dat alle de spelers vanaf PSV, de Black Boy. Een man ben loopt de man. Vanaf de boy 15, 16 jaar, ik ben debiteer, ik like zei daar of zo. Dan heb ik gezegd, als je een man zegt, dan ben je een man. Alle blakke mensen hebben play in een team. En ik heb een speciaal dossier.
0: Ik ben horen bij.
2: Dus, ik heb dat niet zo. Ik weet niet, maar ik heb informatie over blakke spelers. Want dat ben dan maar een hobby, tak over blakke voetballers. Vooral Sarraman. Dus dat is weer pijnlijk. Het was best wel een... Ja, ik had dat bijna maar een wakkie trauma.
0: Ja. Was, maar mi ben daar Saranang. En mi ben de soldaat ik was bij de MP. En ik heb vatte de Sandisipsa. En soldaat ik was een belang in een. Want een chef staf, Louis en Thai, ze hebben de oude commandant MP. Amade. Eddie Jou, volgens mij een fama feestje naar Eddie Jou. Ama be de commandant voor luchtmacht. Ama be de inakisi. En ga wa man fu, ontra staf ma fos mi salons of salomons. Be de tout dus. Ama sa me kou sabi, ont afdele pen be de bakwandas, be de ou af de man, sa be di leide dape. Ama dat me kou sabi, ama dat i, de ma biki bel, ap se dat na oso telefoon, versamel dat de me reite ki na nga kombi, Maar Charo kwam op zich. Maar ja, maar apesse dat hij. Ik had geen flauw idee voor een rampenbestrijding. Is dat een soort. Lek soort hij. Wat heb je daar te zoeken? Rampenplan no de. Dus Oelon draai, dat pet. Maar dat hij. Mika foto. Dus het was niet echt. Niet doen mee in een ram. Maar ja, hier is aan die tak dat hij is no de. Dan DC, dan brandweer, wawagino, alles wat zijn niet bij je. Maar in elk geval, ga schraffen aan de plein die na Oostdappe dan je met dema of go na fabrieken realiseren dan, maar die doet dit op een tractorie. En zei de me kun nu dat je uit meneer souvenir na alleen de voorwant toe uit zijn is om ik vorig lezen dat de award marron vadon. Daar hebben mensen allerlei ideeën over dat je een bepaalde groep smaak noem maar kade schreef marron. Van je educatorie dat je?
1: Nou, ik kan ik vallen kort. Hoe mag karo schreef je vallen? Wie wat niet? Soma na tras maar voor kon bepaal die ono van om karo schreef je. Dat nou aan.
0: Ja.
1: Twee, mi heli bilang akba en om mi de boven 70 smai karunu juka isabi
0: ya
1: the cell of the smalati
0: ya
1: sa ikarunu juka ikota igunu nota kudu makaru serif maron no asan de klop to en mi tak alte tak besti ating dati zei ik tegen mij dat ik met elkaar misref maron besteed aten dat die energie naar de mati viu naar een familie die ik gebruik aan wat juka eten hoe makkaru misref wani en dat we karu misref maron of sma bekaruno juka jaren als aan dat nou weer hoe unu voor ontwikkelen misrefi kon door op een udetide het staat ons niet in de weg. Dus, minus op zijn een probleem dat ik nog maar karo schrijf maar aan.
2: Ik
0: denk maar aan mij. Ja, maar ik moet ook maar dat Godfried dat we hier zijn. Ja, dat
1: ja. En dat in uw woordenboek of na, in, weet ik veel, Maron staat weggelopen vee. Dus hoe is het standaard? Want nee, hoor, hoe ontwikkeling abakka? Ik begrijp. En bovendien, Suma en Maika weggelopen vee. Nadien tot slaaf gemaakt, toch? Ja. Die logo is dat die Maika weggelopen vee. If werkelijk Maron betekent weggelopen vee, dat is maar die taal abakka naar vee toe, alleen zij zijn niet weggelopen. Dus meneer, ik heb een probleem, echt meneer, ik heb voor zeiden met je, maar moest ik een probleem van zijn dat die. Oma Karun schreef je nogmaals van u wani. Dus zo met Lucatori.
0: Oké, Godfried.
2: De argumenten zijn voor mij niet steekhoudend. De argumenten zijn, ik heb afgezien. Omdat die like familie toch, goed dat ik ons maar vind, dat ik elkaar minder van Carmen Neger op basis hoe dat betekenis mij het ik mijn wani. En mijn man kon voor een discussie dat ja, ik aan Carmen zo, wie is nou een belediging of wat familie ervaren man wie is nou een belediging maar omhoor mij bezig, nee, mij de mening toegedaan op basis hoe dat betekenis voor dat woord, want a betekenis staat vast. En wat betekenis zijn ons maar verzin. Op het gebied van terminologie is er een term bedacht om je te ontmenselijken. Dat is een vaststaand feit. En een fabel. En in feite kan je zeggen, ik kan je agu. Of gi waning. En in feite kan je lobaning. Dat na gi you. Daar kom ik niet aan. Maar mi mag tegen jou, dat alleen zal ik maar geven op basis van een werkelijke betekenis aan mijn boom. Want dat heeft te maken met ontmenselijking. En als mij nou een man zijn die bezig met de processen, zijn heeft te maken met een misdaad. Want het feit dat ik de man geef alleen dat hij, nou alleen voor ontmenselijk, nou een onderdeel voor een misdaad. Wie is jou een paar heer die dat je naar Maron? A proces voor mij a instituut Nederland sabi dat de man pleeg van misdaad ook die de man kar jumaron Nu zit dat proces dat in, wat het is bewezen, het is geen fabel. Dus je kan maar herdenken dat ik me aan Maron, wie ziet dat ik me aan de Agu, naar jouw zaak.
1: Maar zij is door. Zij is door Judan, zij is door een groep van Joden, maar die is geen tak op een karoeserf Maron. Zij is door Uno. Wat aan jou?
2: Mijn next next door me.
1: Oké.
2: Okay. Laten we dat alvast vooropstellen. Next next door me wel. Maar zie wel dat in de processen, want de processen die worden ingezet om te komen tot het bestrijden voor onrecht, onrecht uit het verleden. Je serveert dat de matak slavernij was de grootste misdaad tegen de menselijkheid. Terwijl we hebben over een misdaad, de nensa de magi uno, nou een misdaad toe. Zij je doen. Jusa vindt niet dat ik mijn oom begrijp. Want je begrijpt heel goed zou je dat ik.
1: Nou, mijn begrijp.
2: Even dat we proberen leggen uit het wel lezen. Zou je niet begrijpen dat ik je niet begrijp?
1: Oh.
2: Mijn begrijp.
1: Mijn begrijp, dat is door jou. Dat is door sma. Want nogmaals, om een jaar in elkaar in Juka. Is ook niet een goede naam, toch?
2: Nee, maar zij doen nou eigenlijk, mijn broer, mijn broer, zij doen nou eigenlijk het feit dat des makar yo juka, toch, of des gemeenschap juka, in Athene zou wel libino, wat los maar kon de bewust voor het feit dat in elkaar kan was maar zo, dus een proces dat hij waka, dan lijkt een proces, voor ze maar dat in elkaar mijn neger, dat mijn ook kan ook vergelijken aan Sani. Voor dat je erin zo lang aan verandert dat je mag daar misdrijven zo.
1: Nee, mi mag vind dat je no mag contain me van mijn kaar misdrijven. Want.
2: Nee, maar af en toe
3: nee, daar komen. Nee, wacht even, kom hier een argument voor William.
1: De tra groepen zijn constant, de etnische groepen, de Hindustani.
2: Ja.
1: Zomaar leerden dat de moskar uno juka. En zij met elkaar staan die zie. Als een groep die ziet, vindt dat onom karuzerf maron, a veroorzaak walo ellende, walo verveersani.
3: Aso was?
1: Ja, wel, dat is mijn karun, nu juk, ding, Hindustani.
3: Ja, maar dat is ook wel wat tapa woord.
2: Maar dat is voor de
3: foto. Wacht even. Hoor een punt.
2: Nee. Heet daar discussie weer voor aan woord. A watch maar aan een discussie.
3: Ja, wacht die. Met mijn leiders aan die zie. Als een punt zou halen dat de Hindustani. Wat uitspraak doen, wat een uitspraak dat is aan beeld, ze hebben een hele discussie in Srana. Dus, William, je vindt niet dat de draaggroepen zijn komen in Srana, of naar de Hindustani, of naar de Japanese.
1: En naar aanleiding voor recentelijk gebeuren, ja, dat een Hindustani man.
3: Nee. Maar daar komen we later op terug. Daar komen we later op terug. Zo'n discussie, ik denk dat ik het voor nu. Dus zo'n discussie weer voor nu.
2: Je bent Arki Abigi Brada die zie. Ik ga hem bewust Brada er. Ik ga hem zelf dat onder die noang. Wat een vijandige sfeer. Wat een gesprek voor Abi. Samsa en Jerry. Eigenlijk een pijn uit het verleden. Nou, een pijn die vele mensen uit het binnenland. En vooral de oudere generatie. Die dragen nog de pijn met zich mee. Want Samsa, een kolonisator, zijn ontmenselijk uno. Deze man staat aan een foto. De man kiest eigenlijk wat we scopen, op basis voor beeldvorming, dat deze massa en Libië in het binnenland zijn niet geciviliseerd. De broek kan dan een sofu doen, de man is tak Nederlands, of kan hij weer wat lenden doen. A kolonisator, de man zijn bebe, go over uno, leg u uit dat de man dat die zijn geen volwaardige mensen. Het is eigenlijk vee. Dat de man leer, de fotoman. Deze man voor fossie, op basis gebied van bewustzijn bij ontwikkeld rondom een gedrag dat die, want ik familie, heeft me beschouwd als maar uit het binnenland. Dat vast dat hij, dat je aan een voorwaarde liever waar inferieur dan die fout want sabi doen een expressie. Maar een proces. En een proces dat hij in vinden plaats, dus mij kon de bewust dat nou, zo je nog kan beschrijven als maar uit het binnenland. En een pijn dat hij is bij heel veel mensen blijven hangen. En een strijd dat hij, hier een strijd in Abrada die zie, dat een man meneer Souvenir de bezig naar een strijd dat hij, waardoor eigenlijk zijn relevant wil hij verwerpen.
3: Okay.
2: Op basis van pijn, van trauma.
3: Oké, okay. Hoe je dat punt vindt? Meneer William, zou je vinden voor een onderbouwing die zie, dan een argumentatie van Brada Godfried en Tjakom?
1: Nou, meneer vindt mij schrijf in één, omdat ten nou ete worden wij Djuka genoemd. Ten nou ete is maar een lukuneert op ono. Dan ono mag die zie, dan ono mag dat die. En dus a proces sa yu etaki mine shen.
2: Dus yu etaki etaki sma deten bogus funo katra sma juka?
1: No, kan de wat ching groep, maar a bigi groep en luku neer teno etetap unu. Dat je si in a politik.
2: Luku, mi fena sa.
3: Nee, maar wacht effe, wan, mene William onderbouw sa etaki. Dus, want Icharengo na politiek, en Icharengo na politiek, Icharengo ook bata pa nifo fu bestuurlijk en achterstelling.
1: Ja.
3: Sana je constateren dan?
1: Niet volgt op Facebook vooral.
3: Ja.
1: Vastva. Smaai tak over Brunswijk. Vastmaai tak over Abob. Drape je shit aki. Dus a proces sa je etaki. Mine is a proces drape. Want ten nou ete. Smaai ekosi. Etak beledigende sani. Va udong. Dan we zijn verrader. Omdat Brunswijk over kon aan Hindustani. Alleen is het zo standaard. Dus,
2: om de eerlijkheid, meneer, meneer Souvenir. Brunswijk en ik misbruik voor Assem Sansayetaki.
1: Misbruik voor Sam?
2: Wat Brunswijk doet, Brunswijk play een politiek spel op een hele smerige manier. Dat mij etaki.
1: Ja, dat je etak dus lees ik
2: maar. Ja, hij speelt. Ja, maar na chanteer man, alles maar sabi.
1: Ja.
2: Maar na chantage.
1: Mm-hmm.
2: En dat samen ik doe. Dus op basis van de normen zijn ik gelden, principieel.
1: Mm-hmm.
2: Een man play valselijk. Samen ik doe.
1: Mm-hmm.
2: Dus samen ik doe de sani. Tere maar ontmasker aan man. Tere maar ontmasker aan man. Ravenberg bijvoorbeeld. Maar dan moet je uit de gemeenschap toe. Met dat gewoon, ik vind dat een karus heeft maar rond met dat kamerun gemeenschap. Ravenberg ontmaskeren mijn brader ook. Ook voor het feit dat hij mij fraudeert naar EBS. Samsa, het moment dat hij maar kiest de man, dat voor een bepaald gedrag. Een verdediging zat hij maar eens tjako in.
1: Mm-hmm.
2: A verdediging naar ja. De meegochtse om naar UNO, omdat ik boek uit het binnenland, omdat UNO naar moest komen. Ik vind het een drogreden. Ik vind, je legt dus maar op. En zal je mij doen, want Malik Brunswijk heb invloed. En ik moet niet aan mijn influencer.
1: Uh-huh.
2: En wat toesma zijn Lombaka man, eigenlijk in Lombaka aan gedachte dat hij van Brunswijk de bezig met een emancipatorisch proces. Maar in die tussentijd, wat los dat van mijn zuiver?
3: Ja, maar Luku, maar ik begrijp haar redenering. Dus
2: ja, dat van mijn zorg,
3: okay, dus...
2: maar mijn misbruik aan Maron zijn...
3: Nee.
2: ...lijkt wel argument om mensen
3: ja,
2: op te
3: ja,
2: hitsen.
3: Oké, okay, maar dat moet dat je wel verduidelijken. Dus eigenlijk dus dat een moment zijn... ...koot ik Brunswijk een voorbeeld, want die lijkt Maron massa's door in wel oppositie. Dus eigenlijk dat een moment zijn die man betrappen Brunswijk... ...of die man betrappen uit de Maron gemeenschap...
1: Ja.
3: ...dat hij doet... onethisch of hij doet een strafbaar feit.
2: Dat eigenlijk
3: dat een man elu dat unelu kan rol moro, dus unelu kan sa adu, maar we goluku takina omdat amai takina omdat ni mina wa maron.
2: Yes.
3: Daarom we
2: misbruik aan.
3: Wacht. Daarom mek we behandel miso. Maar William, say even voor a redeneren en a onderbouwen dit.
1: Dat Brunswijk heeft verdedigd en...
3: Nee. Kijk,
2: look
3: eens aan kleine takkie. Dat op een moment zijn, stel maar Brunswijk doen was niet onethisch of een fraude of aan mij beschuldigd gaan maar voor een bepaalde gedrag zijn eigenlijk nog kan. Dat eigenlijk in plaats van Amai tak tak de mij doen aan mi, omdat mi na maron.
2: Nou, en de voorstel van de
3: oorlog. Wat ik hoor, William.
1: Mi denk dat ik na afvast van de veroordelen van.
3: Ja.
1: Amai tak zo. Is dat niet? Want eigenlijk. Mijn dat Brunswijk een make fout en dan een make fout.
3: Ja.
1: Maar soort fout Brunswijk een beetje die trapoliticus, trapolitiek man op een beetje bang in het verleden. Je ziet dat hier, er wordt met verschillende baten gemeten. Te ego om Brunswijk, te ego om de Boeskondresma, dan nog een heel trapmaat bakken.
2: Maar afverschil, meneer Soufferdi, afverschil naar Taki, terwijl beschuldigd qua fotoman. Dat je na een man zijn en je om naar een bepaalde zijn. Een fotoman om te refereren dat je omdat mina fotoman. Maar Brunswijk zegt dat als aan dat Eroko en aan mijn misbruiking.
1: Ja, je kan.
2: Aan mijn misbruiking. Zodra je. Even was aan een klop. Je na een go tak was aan. Eigenlijk niet, maar ideeën, meneer en de souvenir. Dat je bespreekt zaken buiten aan realiteit. Nou, ik hoor je marron.
3: Nee, maar we kunnen dat bakken, want eigenlijk...
2: Je dus, maar je bespreekt zijn buiten aan realiteit. Als dan samen tegen je nou een realiteit. Brunswijk en misbruiking.
1: Ja,
2: dat
1: maar...
2: Dat meer tegen jou.
3: Oké.
2: Okay. Aan misbruiking.
3: Wacht, wat je wil, William, want we hebben toe bellen.
2: Aan de boer, hè?
3: Hier.
2: We hebben
3: toe bellen. William, ik had hier dan moet ik de beller bakken. De ego intappen. Je gaat intappen zijn...
1: Ja, kijk, politiek is politiek.
3: Ja.
1: Brunswijk, nee, doet dat niet in de politiek, centra-politicus, nee, nog bij doen.
3: Dus eigenlijk is aan mijn gebruik inderdaad, als Andy moet ik de toebeller. En luister, als ik kan belkom, maar if ik kom beledigd, moet Puri direct uit de uitzending. En we hebben niks aan mensen die beledigen hier. En Trasan contact, Trasan ja. U bent in de uitzending. Abella Disgue, u bent in de uitzending. Meneer Jerenex Moro. Maar voor Draigo Bakapo begin.
2: Meneer William, ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer.
3: Maar voor Draigo Bakapo begin. Dat het Maron zijn, dus een Maron gemeenschap, vindt dat die ding van kaardes refi Maron. En nog eens maar nog aan recht voor collecte uit van de kaardes refi.
1: Nee.
3: En dat heeft niet weergehouden, want dat daar samen heren. Dat is niet weergehouden voor de vooruitgang van de boek. Dat de VP's
1: reffen.
3: Ja, de raden van bestuur, directeur, tap alle soort niveau.
1: Ja.
3: Dus eigenlijk nou op 10 groep zang en argument voor Jonataki jarenlang de elkaar denk. Djuka en dat is niet veranderd in die beleving.
1: Nee.
2: Dus daarom ik Awad Maron moest staan. Ik ben
1: aan het moment dat ik valideren. Bovendien.
2: Maar je hebt wel bellen,
3: no? Ja, ik heb wel bellen. Goed, ik kan bellen, Luko. U bent in de uitzending.
4: Ja, meneer Jerry, goedemiddag. Meneer Glenn en meneer William Souvenir, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Om eerlijk te zijn, meneer Marcel, ik ben vaak teleurgesteld in Xavier en meneer Souvenir en Taki. Echt waar, meteen. Omdat meneer Pierre-Louan toen na de ring... Voor meneer Souvenir dat hij voor Oesukuf de Wang, weet je? Meneer Souvenir, ik was zo op het feit van ja, hoe ik kan doen, dan had hij zo'n doodoos uitspraak dat hij. Daarom heb ik verleden dat de Bakatak was de Wang voor Benny Miranda. Heeft die man wat gezegd? Amantaki, de Assad Ego over, bijvoorbeeld, ligt van Ahudistans, meneer Bedoua uitspraak. De eigen over, if a father is standing there, dan bijvoorbeeld Brunswijk en Lafu of zo. Maar aan dat en toe, te hebben de wat blakkaman, en heeft die gezegd fotoman of zo, aan dat te hebben de wat blakkaman, daar was een anders op gereageerd. En dat me bevindt toch van boy. Dat is mijn pitaki. En je hebt me teleurgesteld in meneer Souvenir, echt waar.
3: Oké, hoe jij u? Je hebt een trabeller, u bent in de uitzending?
5: Ik ben er Ronald. Nee,
3: ja, maar daarom dat we hier radio, in Saka Radio 15, zo met koevolg
5: hier. Ah, oké. Hoe
3: zo? We arke, hoe noem je radio, schrijf je, want dat je stora uitzenden.
5: Ja, jij
3: er niet? Ja, we hier, maar we hier, lekker idee, want we ruimte, want we holle ruimte, dan alles wat geluid.
5: Ja,
3: U bent in de uitzending. Abella is weer, zomaar de ete.
1: Mino tan sinds mi de nooit meer een programma ete pe sma e karma kandra op ta kiere no kono kade sma jukamoro nooit ete meer een programma serieus programma op mek ofra sandati maar wel meer ja uno makaru sref maron dan is na dat no meer mine sukut tunadering atunadering no musk ma po fun mi.
2: Sterker nog, nu had hij ons aan
1: jou. Maar toen had hij ons papa voor mij.
2: Maar een souvenir. Ik kan tegen jou. Nog een luisteraar voor Radio Mart. Nog poten in een idee. Voor Belko in een uitzending voor Karouan Smadjouka. Aan een bestand. Bestaat niet. Karouan programma pijeren zoals aan je. Karouan.
1: Programma staan jullie met Bemeki. Na Zwillingstraat.
2: Dat van de Karamaso?
1: Ja, dat is maar bij mekama.
3: Hier in de auto wel eens dit is een oma controle. Godfried, een oma
2: controle.
3: Godfried, jere. Nee. Een oma controle era Sandisi.
2: Biba controle.
3: Nee, jere.
2: Even, jari. Mide lang aan de markt. Mide dag, meneer Williams uit. Voorkom naar een fragment.
3: Oké, wacht. In om dag meneer Williams. Nee, dat moet hij zeggen. Maart. Op dit programma. Maart is verantwoordelijk voor de content hier. Dus eigenlijk samen op zo. Maart moest gewoon aan content. Is dat programma Julian weet?
2: Ik ben hier.
3: Maar met wat programma's, ja. Mijn actienormen, ik heb een programma voor meneer Wit. Toch? Dan heb ik een arkeerde programma dat hij voor Luko heeft zijn meneer.
2: Dokabes.
3: Want eigenlijk ben ik nog een goal voor dat hij zomaar arkeerde, zomaar abbe. Want meneer William, nou abbe. Kom tegen de toebeller. Omdat we nog wel eens niet te zijn hoe nog moet uiten. U bent in de uitzending?
6: Ja, goeiedag, dokter. Sisa Jolien. Hallo, hoor.
3: We argen je, Sisa Jolien.
6: Dank je wel dat ik ook even mag reageren. Ja. Mijn vraag is aan meneer William Souvenir. Hè?
3: Ja.
6: Ik ga ervan uit dat u daar bent als vertegenwoordiger. U praat als vertegenwoordiger van de Maron-gemeenschap. Dan is mijn vraag... u hebt het over de benaming van Maron. En wij weten dat... De slavenmeester, de tot slaaf gemaakte meester, verschillende benamingen hebben gegeven. Ze hebben verdeeld en heerspolitiek. Als u die geschiedenis kent, weet u wat daar plaats heeft gevonden. En dan is mijn vraag, waarom is het zo hardnekkig om af te stappen van de benamingen die we gekregen hebben? Want het is niet alleen de naam Maron, het zijn een heleboel namen die we gekregen hebben die ons niet eigen is. Die ons niet in lijn brengen met ons spiritueel zijn. Dus mijn vraag is er misschien in het verleden, want als ik u zo hoor, dan heb ik een gevoel of een idee dat er ergens misschien in het verre verleden een zwering is gemaakt, waardoor u en de Maron-gemeenschap niet kan afstappen van, misschien uit angst van dat die zwering die gemaakt is, dat er wat kan gebeuren. En niet alleen u hebt de naam van Djuka en wat dan ook. We hebben met z'n allen zijn we slachtoffer van deze ene gemeenschappelijke vijand van ons. Is het dan niet zo dat we moeten zeggen van in plaats van dat we een vinger gaan wijzen en punt gaan maken over wie wat tegen elkaar heeft gezegd, waar ze globaal bezig zijn op deze aardbal om de mens met het complex, Afrikaans complex, te vernietigen op deze aardbol. Is het niet zo dat we met elkaar moeten gaan samenwerken, begrijpen elkaar beseffen wat er gebeurt, dat we daarin gaan staan in plaats van hardnekkig bezig te zijn van die heeft mij zo genoemd en dat is mij zo genoemd. Is dat niet het geval? Is niet dat niet die situatie waarin we nu zitten, dat we niet meer kunnen vechten tegen elkaar, maar dat we gezamenlijk moeten staan tegen onze gemeenschappelijke vijand?
1: Sisa Jovini, ik wil Sisa Jovini antwoord geven.
3: Ja, hoor een punt voor Sisa Jovini. Sisa Jovini, we gaan je bedanken.
6: Ja.
3: Moet ik het bellen dat je kan geen antwoord. U bent in de uitzending? Ja, goed. Oké, William.
1: Oké, Sisa Jovini. Mitakikba, a woord Maron nee, hoor uno tegen. Het staat ons niet in de weg om onszelf te ontwikkelen. En we ontwikkelen ze ervoor. Alleen stoor uno. Alleen hoor uno tegen.
3: Maar Sisa Jovini staat een andere vraag. Stel dat even een vertegenwoordiger voor een Maron-gemeenschap of
1: meer een officieel vertegenwoordiger.
3: Want dat is straks drager zitten.
1: Nee.
3: Dus Juna, maar Juna Maron. Dus you,
1: ja, ja, ja. Ik kan vertegenwoordig drie stam.
3: Drie stam, zo doet stam dat hij?
1: Matawai, Samakaranga, Okanisi.
3: Oké, dus jullie vertegenwoordigen drie stam. Wie hebt u bellen het, ja?
2: Was aan de familie op bar.
3: U bent in de uitzending?
7: Ai, goedemiddag, heren daar aan tafel. Goedemiddag, luisteraars. Mi wantai, die William, dat William, je joku. Want na radio maakt, dan de onomik expliciet van programma. Voordat hij onen gebruikt, een woord dat hij. Maar altijd ik van Glenn dat hij nooit niet van luisteraars halen in de ede. En ik van luisteraars halen dat in de ede. Dan is dat nog voor mij. Dat mij ik kom op. Want mij zie alle blakkers maar gelijk. En te William dat over een woord Maron. Dan nu aan go mee naar William. Omdat ik van VN, Verenigde Naties, dat hij. Alla libisma aba recht fukar de srefi fadewani. Luku a woord Maron stam af voor Cimarron. En dat betekent weggeloven slaaf. Maar de Maron brada nanga sisa etaki dat de giwan trambene betekenis aan. Nanga trots denk je duidt aan dat hij a woord Maron betekent die ding dat de na afstammeling voor de weggelopen tot slaaf gemaakt. Dus if de wankar deze reef zo, dan mi no abi no wang bemoeienis futaki dat die een a negatief. Want aladen sa de gi a woord taki na tot de nakomelingen van de tot slaaf gemaakt. Want te itaki over atra woord hajuka, dan a woord dat die ego gepaard leki nanga award neger, nanga pijn, nanga lijden, nanga dehumanisering, nanga alle soorten sani sami de voorouders voelen. Dus nogmaals William, je raakt me nanga atisidati en mijn hoop dat je kon dat je bewust voor vrij uno fotomang bepaalde sani aan. En natuurlijk, en alano, met mitisma, sa e gebruik a woord. En u apleti, mogi u leti. Maar mina wan sisa, sa me soorde altijd taki a woord dat die une gebruik moro. En as ma fo a oudere generatie. En nu denk ik dat de jong generatie of een nieuwe generatie zou ik ook, dat die hopelijk een woord dat die sterft uit. Want een motto tjawala malakolek blakamang. Na die u kon ze dan u verdeeld. Maar je niet alle blakasma in heer grond tapo. Mi is vier a pijn die deed. Dus adjuka woord William. Nooit meer mijn hoop dat ik contact op radio, dat je dat je uno voor de radiostation wil laten toe dat je smaak te pakken van Anno Deso. Grand tangé.
3: Hoe is er je zus aan
1: zijn? Ik kan het even nog.
3: Je onthouden?
1: Eventjes. Ik kan dat ik me vergis meer en een programma voor jullie weet dat kan.
3: Mijn wanneer programma, want wat is Norman?
1: Maar ik snap wel dat, want dat award en dat is Cynthia, met de instantie aan Cynthia. Want in een programma schrijf ik snap dat Cynthia corrigeert ons maar die begebruik award. Snap je? Dat ik me kan herinneren, ik heb een avondprogramma.
3: Ja.
1: Maar Cynthia, dank je wel.
3: Jere, komt ik, Abel, u bent in de uitzending? Abel, dat is goed. Glenn, je bent wat aan het
2: doen. Ik heb samen, ik vind het hoogst opmerkelijk. De wetman doet zijn naam aan.
3: Dat is 100%. Dat is normaal niet ontkennen aan dat.
2: De wetman doet zijn naam aan. Maar de wetman, die voor hebben naar Baka. En hij hebben ze de lip naar Baka. Dat de smassal bij Abba bewust zijn, eten. Voor Sabitak de man in het binnenland. Na je brada. Want onder Sapsamsa, na 100 jaar, ben je tussen de afschaffing van slavernij, na de traktaten, artikelen,
3: ja.
2: Die de man doet zaak na de witman. Middel Sapsamsa in na 100 jaar, dat die vader verhoudingen bij de. Van is maar bij Sides Revi, wat mensen werd ingeprent om te zorgen dat de toegroepen dat die, noem ik wan kofu, voor een witman bij kan dienen gevaar. Dus, hoe is het samen samen? Alle soort van dit ik man ben, ik kan liever dit, maar bakken ze hebben kies, we kiezen wat money, alle soort verhalen. Maar hoe ja, hoe is het filifatori? Maar met luco dat in de discussies zou we hebben, je ziet dat hij een wit man vanuit Amaron gemeenschap, nee kies alleen. Ik luco dat daar discussie voor. A witman vanuit een marron gemeenschap, meneer Souvenir, en ik nog aan, verwijt kom je de witman. A verwijt naar rechtstreeks kom je de foto van een dappe, een soort toe.
3: Een pijn deed.
2: Een pijn deed dat de man, de foto man, het moet ze betaald gezet worden, want naar de man eigenlijk klein neer. Dat a witman ontmenselijk de man, dat komt niet aan de orde.
3: Oké, okay. hoor je punt. Meneer William, ik kan ik heb beantwoord aan Asan Fu. Fasisane, Sisa Yowini.
1: Sabeta vraag me kan even.
3: Minus Aboro, Sabeta. Ja, maar Sisa Yowini, die zal stellen vraag me kan. Mi Abtu Beller. U bent in de uitzending.
8: Goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
8: Hi, Glenn. Jerry, therefore, wala wala dape. Mo aksu tu faraho. Sa beteken kafri na nga sa beteken kuli. Ugi mga toro mino anawa nyo agunen o tu fami eden ki daro
3: pa. No, ma ye charu gwe po ude no uno udek bayan
8: mo. No, ma nako, ma to takwa ba name to.
3: No. Uno dape ude ina maron. Dale kwa kon dape ma
8: uno. Arki. Ina bakhe mi fa mi bakhreif sa ube lehe. Abe go over a bename juka. Kafri ala desandat.
3: Kafri misab ta kafri na blakamang na dat misabi e kuli na shower na desandat mi es misabi.
8: Na shower to?
3: Ya.
8: Misab sa wadi batika shower ala li disma na shower. Wat we show dos, we show tas, we show ala san. Dus asana tu.
3: Iere na nefo misab ta ki abu abu wang wang wang. Post order bedrek na post order to?
8: Ya.
3: Ya. Pakete dis.
8: Ja, dat is om je te denken. Dat is om je te
3: denken. Maar we gaan naar pis dat hij, want er is een uitspraak gedaan. Moet ik al laatste bellen, dan gaan we naar pis dat hij.
8: Ik kom even snel. Ik ga vrienden betekenen. abstrant, allemaal abstrant in mijn beren, sorry.
3: U bent in de uitzending?
6: Ja, goeiedag nogmaals, dat is Sisa Jovini.
3: Oké, kan je het kort houden, Sisa Jovini?
6: Meneer Souvenir, ik heb nog een vraag. Twee vragen, even snel.
3: Kan je die vragen stellen en geen uitleg, want zo wordt het probleem aan Ayuro.
6: Oké, meneer Souvenir, als u zit daar en u kijkt naar meneer Glenn en meneer Jerry. Wat voor complexiteit ziet u? Dat is mijn eerste vraag.
3: Ja.
6: Want complex is je uiterlijk, hoe je eruit ziet. Wat voor complexiteit ziet u? En mijn tweede opmerking die ik wil maken. Het klopt niet dat iedereen hem of haar of zichzelf mag noemen hoe hij of zij wil. Het klopt niet. En waarom klopt het niet? Omdat wanneer je gebrek...
3: Je zou een vraag stellen. Ja, nou, uitleg je Gino.
6: Wanneer je gebrek hebt aan kennis van wie je bent, dan kan iedereen jou komen vertellen wie je bent en wat je bent. En van daaruit denk ik dat we onszelf al die namen noemen. Wanneer je gebrek hebt aan kennis van wie je bent, dan kan iedereen jou komen vertellen wie je bent en wat je bent.

0: kodja. Wat uitspraak bij doe, bij een Hindustani man in een interview bij doe. Ko begin na Glenn, dan moet ik zien hoe kijk William.
1: Lees van zijn leven.
0: Of in 5 minuten nog wat ik leer je beperken. Ko go ko chare asansa yo lees go in atra yuru.
1: Oké.
0: Ko taka apis DC, dan kan abra go in atra yuru. Ja. Oké. Meneer William ook aan toilet even.
1: Meneer is van betekenis.
0: Het is zo dat je leest aan Sani, want dat iemand meneer William op even, dat kan lezen aan Sani.
1: Kijk, de Engelse benaming Maroon of het Haitiaanse Maroon zijn afgeleid van het Spaanse Cimarron. Wilde vluchtelingen letterlijk levend op bergtoppen. En het Spaanse woord voor Cimatop. De Spaanse term werd oorspronkelijk gebruikt voor verwijderde tamme dieren. Verwijderde tamme dieren. Mikantegi en Asanis met Tantake Alalezi. Nooit de witman si unu lek libisma.
0: Ja, ja.
1: Alanesa de magi unu be ap te maken na ontmenselijking. Omdat te wan wit man be kar you marron of neger of wat dan ook. Tama kir you of ma doan san nanga you. A rechter no ma refereer go na wan libisma. A me dat ik heb een paar negers vermoord. Ja. En ik heb ze gekocht op de markt.
0: Ja.
1: Een neger was een wezen die niet voldeed aan de menselijke eigenschappen.
0: Klopt, dat ben de vandalen. Dat ben de vandalen, klopt.
1: Amaron ben de wan wezen ook toe. San en voldoen. Naar de eigenschappen voor de walibisma. Anomie verzinning.
0: Ja, misabawoord.
1: Dus unum doe alsof de man bij Cimarron lek libisma. Nee, en alasani. Ja, alasani. Nee, het is maar kan deze refa de
0: precies, dat na pijn voor ja. Discussie.
1: Nee, give me aan pijn. Want if you are. Be aan, interesseer me van Kali's ref dagu of agu. Anomie probleem. Me. Moest ik ook je kar me. Ik ga over mezelf. Je begrijpt? Dus wie zoals wat ik mag kar me zo. Wie is aan de klop. Ik vind dat ik wanneer zo. Naf ik naar jou. Dat hoor ik. Naf je toch. Dus dat is mooi kan is even maar. Maar nee, hinder me. Want je voert een discussie naar me. Ik doe wel zuiver. En ik zoek ook drogredenen. Want samen met William ze doen naar drogreden aan mij zoeken. Voor leg je dat is mooi katras maar. Juka dus daarom om elkaar is heeft maar is een drogreden.
0: Ja maar luko a p a a luko a in haar discussies luko meer argumentatie fi en meer is aan meneer William Etaki. Maar alleen eigenlijk mag je jezelf noemen hoe je wil.
1: Ja,
0: maar je legt precies en luko en na lid dape a kern voor a gesprek de hè, ja, a kern taki, want dan je kon een situatie taki. Nee, ja.
1: Is dat mi fena discussie vals? Reden zijn met mi fena discussie vals. Je ontwijkt a realiteit. Want je hebt voor een discussie naar mij, als aan zijn melisi, zijn wetenschap, nou een feit. Je nog probeer voor verdraai a feit op basis van wang onderbuikgevoel, dat je kar niet juka. Dat ik een woord wil gebruiken. Voor een discussie heb ik een woord.
0: Dus
1: nu gewoon naar voor de gekke horen.
0: Jere, we gaan naar ons toe. Dat wordt ik ete aan uitspraak. Misschien William Doro bakken, maar William, we gaan naar ons toe. En luisteraars.
2: Ik reageer wel op...
0: Tap zo, maar wat minuut nog maar in. Maar reageer. Tot zo.
1: Ja, maar jullie kijken.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, je me gua mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: groots voetbalprogramma bij Real Strana aan de Radioweg 67. Samen staan we stil en vieren we de verbondenheid door sport. Vanaf 1:30 zie je topwedstrijden tussen oud-profs uit Suriname, Nederland, Marokko, Kaapverdië en de Maluku All-Stars. 4 wedstrijden op het hoogste niveau die je niet mag missen. Na de sportieve strijd sluiten we de dag gezamenlijk af met de band Draver Boys. 7 juni, Real Stranam. Herdenken, sporten, verbinden. Wees erbij.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam. Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7479. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars. Iedereen ons part uitzend deja. Overal wordt Maron en William deja. Lek was maar voor Amaron gemeenschap Glen en ik go overal wordt Maron. En we rond a uitzending, maar William, je bent ook aan het toch?
1: Nee, omdat ik ben even naar de toilet dan Glenn Bolle is aan het toch? Ik ben rapid zie dat hier.
0: Sang Glenn Lees, die wakker. Oh, maar Lees is aan het Maron en betekent dan si Maron dat na weggelopen Flevé toch?
1: Ja.
0: Dat dat Amalesi. Want Sam Jones bese no San Juno dat die sma makare se refawa ni en wite skapa no uit die taware. Dat is aan Sam Jones bese.
1: Nee, loko. Oh ja.
0: Okay. Nee, maar Django.
1: Ja. Door de tijd heen wordt taal evolueert. Het is tra betekenen, soms positief, soms negatief. Is dat niet ook? Voorbeelden zijn voor net zoals dat. Dus op basis van het feit dat die, mee en mee contact 90% van de Maron de storing naar award. Ja. Ge uno award na wang feikaring.
0: Keuze?
1: Oh, ja, een goede benaming. Is dat niet toch? En nogmaals, als aan je horen nu tegenvoeren, ontwikkel uno. Onpersoonlijk, we gaan door naar ontwikkelen, luk op het oude. Ondanks alle die negatief neerkijken, joka betekent dong. Je ziet? Joka betekent dong.
0: Oké, maar.
1: Is erg, nog erger zelfs dan dat woord Maron.
0: Oké, okay, jij nog. Maar we gaan wat trappen. Faoulogo, een fragment zang waar er zoveel ophef is geweest over een box. Godfried.
2: Eerlijk gezegd, mijn. In ieder geval, bij die man nog samen bij een opspraak vanwege een verleden. En eigenlijk.
0: Nou, heb ik over een contract samen betekend. Fresh Capital of de Spora Capital voor 3,5 miljard. Daar man bij een gesprek via Santoki naar Brunswijk. Dat Brunswijk bij actie 2% voor
2: Amoy. Oh, maar zijn beschuldigen Brunswijk.
0: Ja, ja. En, maar aan het begin over haar beschuldiging. Ik ben gewoon over dat ik aan
2: mijn beledigd Brunswijk.
0: Aan mijn beledigd award.
2: Ik vind dat ik aan mijn beledigd Brunswijk. Hoe kan ik aan mijn terminologie samen gebruiken? Ik vind dat ik aan mijn beledigd Brunswijk. Alleen, Sammy Fenny, natuurlijk, want ik Frans Pina, slecht journalist, maar ik ben corrigeren, man. Dat ik luister, dit kan je niet maken. Je kan niet op deze manier over iemand praten. Hoe kan ik maar vast dat hij. Dus Frans Pina is een corrigeren, man. Maar, ik heb een indruk dat ik aan beledigd aan heel Maron gemeenschap. Want dat is eigenlijk wat men ervan heeft proberen te maken. Allemaal fout. Maar we beledigen hier Maron gemeenschap.
0: Meneer William Oppo, want u bent waarom dat zijn afhangen, meneer William, maar je ziet wat er aan Tori ja. Je hebt een beller of ja, Tori van burgemeester.
2: Nee, ik heb bellers.
0: U bent in de uitzending?
3: Ja, goedemiddag heren, met Jan.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe is Arke, Jan?
3: Mijn Arkea-uitzending, hè. Ten eerste, het is goed om over bepaalde termen en woorden daarover een discussie te hebben. Maar aan de andere kant zie je dat de overheid in Suriname en hier het woord Maron officieel erkend heeft. Er is een Marondag die hier gevierd wordt. Er is in Suriname ook een Marondag die officieel. Dus als die discussie, je moet het niet persoonlijk naar elkaar voeren. We moeten voeren van al die woorden die we niet willen, die we vinden dat beledigend is, die moeten met een discussie voorgelegd worden. Het zou beter zijn een ander woord. Want ik hoorde meneer.
0: William.
3: Nee, meneer Williams heeft een standpunt. Meneer Glenn heeft een andere standpunt. En u zit er.
0: Ik zit er tussen.
3: Leider geeft u geen mening en dat is correct. Bellers zeggen iets. Maar ik hoorde u laatst zeggen, meneer. dat u in het programma Pokumanjuru zeggen dat vroeger in Paramaribo de mensen die naar die Maron Bands ging om te dansen, Juka Dansi noemde.
0: Jawel, jawel.
3: Dat ja. Is pas geleden.
0: Jawel, jawel. Kijk, dat kan ik je...
3: Meneer Julian Witt, ik heb zijn boeken hier. Julian Witt heeft duidelijk gezegd, wijlen, van luister, zolang jullie ons Juka noemt, gaan wij jullie neger noemen. Dat heeft hij in zijn boek geschreven. Dus we moeten komen tot een discussie, maar niet bij voorbaat al verwerpen. Wanneer bereik je overeenkomst als we elkaar begrijpen in die discussie? Want Glenn kan zeggen, hij is tegen dat woord, dat is correct wat hij zegt vanuit zijn kant. Maar de overheden in die Caribische landen worden die mensen die weggelopen slapen van toen ook Marwan genoemd als je hun geschiedenis leest. Dat was mijn opmerking.
0: We hebben je gehoord, Jan.
3: Ja.
0: Maar ja, Wontrabeller. William is intussen aan tafel terug. U bent in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag, heren in de studio. Goedemiddag, iedereen die naar Maatradio luistert. Ik spreek met Dorothy. Jullie hebben een discussie, hè, daar zo over woorden die eigenlijk een beetje hinderlijk overkomen bij anderen. Maar ik denk van Maron Kader zegt Maron. Ik denk dat ze van de Wani. Want Maron betekent volgens mij weggelopen vee. Maar ik denk dat als je bij bron te drapen aan een ding de Chino of na een negerin of zo aan zijn, als je bij bron. Dan laten we lukken in spijkerschrift, met draaien aan woord. Dan is het een woord betekent gewoon regen. Dus we hebben niet bromoren.
0: Oké.
4: Neger. Draai een pot in spijkerschrift. Dat je het ziet als het woord al tong. Okay. En dat heb je met een heleboel woorden hoor. De Wanon Karun zegt Creole ook toe. Want het is fout, zeggen ze. Maar dat Oemus Karun zegt dan. Is dat niet toch? Dat me wel een pakje me wel dragen bijna aan discussie die zie. Draai een woord neger. Dat je het ziet als het woord toe ook tong in spijkerschrift. Ja?
0: Dank je wel.
4: Doei.
0: Ja, dat was Dorothy. William, ja, bossa niet te kete, want dat we waren tapis dis afo, abrago in wat ratori.
1: Nou ja, goed, eigenlijk, mijn takik, bossa mi bion takik. En de umakarus refa uani. En de woorden door de jaren heen extra betekenis, soms positief, soms negatief. Ja, hoe een storoen en asan dat jaren.
0: Oké, dus dat neer maar ontwikkeling.
2: Alas, ze zijn samen takik na. Me and the interest here me for us from a car is ready. Then if he asks me for me she was honey that me all basis for a reality may give a meaning. So that not me.
0: Okay.
2: Me no can do as of look sabi in a hair process have up to make an on menselijking terminology play one big role. Ik kan ontkennen, maar dat zou de man doen.
0: Nou, ina afgeleden, want in aan nou, lugu yes. Rwanda, lugu alle depressie, alle soort neen, communicatie.
2: Yes.
0: Maar...
2: En in het kader voor mille kwamen, like activist, mi pot des aan die scherp. Toch? Wat man zou vindt dat ik kan karmi, dit ik kan karmi dat hij. Nou, vanuit mijn trabbeleving, mi zijn de bezig op zoek naar reparatie, herstel, meer otang, luku kritisch. En dat nee, betekent dat ik mag kaarten schrijven zo. Van jou een kaarten schrijven naar jou, probleem. Mij een bepaald die misschrijven van mijn kaarten. En als jou vindt dat ik mijn kaarten zo, dat naar jou. Alleen interesseert me.
0: Okay.
2: Dus dan was vanaf mijn keer druk dat mijn verbieders maar voor kaarten schrijven.
1: Maar afijn dat je bezoekt in woordenboek voor luku sana betekenis dat, want dat was een historie. Want nou was maar nou actie jou, Glenn Kortfried, voor sana betekenis toch? Nou, als maar een actie taki.
2: Alles aan die samen bespreek.
1: Ja, laat maar actie jou.
2: Alles aan samen bespreek. Ik heb dat gegeven. Alles aan samen bespreek. Meer onderzoek.
1: Okay. Maar nogmaals, aan de storm, me nooit.
2: Nee, maar dat niet interesseert me.
1: Ontwikkel me. Aan de interesseert me ook toe.
2: Ja. Dus dat
1: ik storm.
2: Is door je een idee dat omdat je elkaar je schrift maar rond kan, de storm me en leg je uit.
1: Ja.
2: Aan de storm me.
1: Ja. Oké, en aan de storm, aan de storm, unu toe. Aan de sta unu in de wet voor ontwikkel unu. We ontwikkelen ons revie.
2: Ja, mooi.
1: Snap je toch?
2: Maar het was mijn actie, mijn mening.
0: Ja.
2: Dat is mijn mening. En mijn mening is een story.
0: Oké. Dan was er een discussie hier. Glenn vindt dat aan de story, alles maar mag karis refawani, maar één niet. Jullie vindt dat je ontwikkelen ons revie of de karisse of de
2: decorisse.
0: Ontwikkelen ons revie. Oké. Heren.
1: En hoe de boefara?
0: Ja, heren. Waaronta atori dis af.
2: Dat is een
1: andere discussie. Dat is een
0: andere discussie. Ja, oké. Waaronta discussie dis. Nee. Hier, we gaan wat rapresi. Uno go dape. Mangleno, ogo doro. Jaso. Julian, if you una next foot tak mohoro. Burgemeester Osso. Samsa dape.
2: Samsa da burgemeester Osso. En jullie bij de aanspraak...
0: Misschien wat toebeller het thema, joh, lichaam.
2: Voor de beller.
0: Luister als we tegen toebeller in een onderwerp die zei thema, dat we abrago in wat tratori, want dan... u bent de een voor de laatste.
5: Ja, goedemiddag meneer Jerry en Glenn.
2: Goedemiddag.
5: En meneer William, geloof ik, hè?
0: Ja, meneer William is er nog.
5: Ja, met L.I.R. Nou, ik wil even wat zeggen, hè. Meneer Glenn Godfrey, ik snap u helemaal. De je hebt kennis. Je bent echt, Glenn, je bent echt gegroeid. Al jaren hoor, je bent al jaren bezig, je bent echt gegroeid. En ik wil je een compliment maken. En ik wil Sisa Jovini, want dat vrouw dat sap waar overheid tak ook toe. Sisa Jovini, ook een compliment. En meneer Williams, het is uw mening, als u zo geroepen wil worden. Nou, be my guest hoor. Mijn heb moeite mee en mijn denk meneer Godfrey ook toe. Maar die heb kennis van zaken, dat is maar ook corrigeren. Dat je probeert voor Taki, tenminste Glenn, no kan in schrift zo bij wijzen. En Pil moest de eigenlijk. Nou, weet maar hoe moest de, maar dat doen we niet doen. Dat doen we niet doen. We doen dat niet.
1: Mij mag staan, mevrouw, die zo'n zijn.
0: Mijn laatste zijn, want eigenlijk dat we ook door.
1: Wordt marron. Maroon wordt in Amerika gebruikt. Daar is het geen discussie. In Haiti is het marron. Is geen discussie. Jamaica, maroon. Geen discussie. Overal, geen discussie. Alleen Sranan Wawang. Maar kon moro alle de trasma? Wees moro alle mala?
5: Maar even ook, tussendoor even. Een woordje, ben namen een wankara woord. En zo, nooit meer kades, maar voelen ze naar mijn schrift, mijn kaars zo toe. Is dat hè? Maar nooit meer een woord dat die academie, natuurlijk minister, door alle DE-archie, maar nooit meer een woord dat die. Maar zo moest ze ook
1: letten. Zo'n woord in de heren, nooit. Ik
5: dat weer eens maar, vooral in hun staan. Ik zeg het zo, als ik, want ik zeg steeds geen dingen zomaar. Ding ik kan doen, zo, vooral tijdens de boyfriend doen we ook die meteen nadat die.
1: Zo'n woord.
0: Ellie, anders gaat het een lange discussie. Julian, we rond dat zand is af. Ellie, wat taki grantangi? Want mij wou wat ratori, want mij wou jera tori van burgemeester Samsadape. Godfried. Godfried, Samsadape.
2: Samsa, op een gegeven moment.
0: Luister als niet meer bellen, o Archie Godfried, want het was Arif Sana burgemeester of zo.
2: Op een gegeven moment, mij ben hoor een toespraak daarbij. En dan laat je de revue passeren voor Lukutak. Zijn na de ontwikkelingen in Amsterdam. En zijn die zijn gerelateerd naar het verleden. Dan leg uit omdat wang bijeenkomst bij de verkarapressie. Dat in de burgemeester Amsoning. Wang discussie bevinden plaats omdat de mataki.
0: Oteng, zo deed.
2: Een paar weken geleden, minstens op zo'n datum precies.
0: Maar je bent uitgenodigd daarbij?
2: Ik ben uitgenodigd, maar midden bij Mango. Maar er is een discussie bij de dat je een beeld voor Anton de Kom, de manier waarop het daar staat, is afgebeeld, is niet meer van deze tijd
0: dus aan. Dus de discussie dat ik wat kan, maar die half naakt.
2: Juist. En nu aan overheid, wethouders hadden nono Turia Miliani, en ook toen nanga vrouw Sameka Bill van Loon, en ook toen komt dat één keer, enigszins. Dat iemand vindt dat nou een pura beeld. Want dat zijn we zo kon draaien. Want beledigend. Mensen hebben pijn gevoeld. Een maker schreef ook toegeven toen dat nou. Ik wist niet dat ik zoveel mensen pijn zou doen. Maar je ziet dat na april, na vervallen mij nog gewoon. Maar een vrouw zijn guia opdracht uiteindelijk voor Asma dat met haar beeld.
0: Ja.
2: Via manipulatie.
0: Dat meer je via internet, dan gaan we
2: over internetstemming. Buiten een normale stemming. Dat beïnvloedt haar stemming. Dan afvalloon kies haar opdracht. Dan abel diskom. Dat dit is maar een klagen en voeren van discussie. De afrozaning aan net zonder van. Dat is mij over kunst in Zuidoost, dat is maar voor atelier. Dat is maar dat taki. Dat het zijn de slavernijketens die rinkelen in de hoofden van de nazaten. Met de begrijp aan beeld.
0: Nou, maar beledigen en dan heb je zo beledigen dat.
2: Juist, en als Sandati kon je het parool mee lezen als Sani. Dan heb ik gezegd, dat is afrodisch gevaar, jongen.
0: Ja.
2: Om ons op die manier te bejegenen. Dan. Ik heb er gewacht van gemaakt. Ik dacht, je wilt lezen. Ik ben voor het tap Elvira suite ook toe. Want in de stadsdeel voorzitter, ik heb erop gewezen. Maar je ziet dat die publieke verontwaardiging was niet groot genoeg. Stopera in volkberichtgeving, Alassani, eigenlijk vanuit Stopera bestuur voor Afotodici, moest er ook een stukje verontwaardiging gekomen zijn van, hé, je hebt een gemeenschap beledigd. Na een uitspraak die zie. Want tegen dat ketenen, de ketenen hebben de man gebruikt voor fasoenen, vrienden,
0: Het toch sterker nog, bakarat is maar vindt dat de ketenen heb ik toch fysiek, maar geestelijk, psychologisch, de DT.
2: Oké, dus een uitspraak dat je nog kan doen, dat met taki. If Abed de een uitspraak, dat gas zit tussen de oren van de Joodse gemeenschap.
0: Ja, maar bij Broma, je precies, je kwastraf.
2: Juist, dus dan moet je een voorbeeld dat hij dat. Heb ik om de ketenen, minuut, een publieke verontwaardiging. If ik om Assam Samstadap, maar if Abed om de Jew, dat was de stad te klein. Mevrouw Femke Halsema, at die bron. Omdat men mag vergelijken. Dus dat als ik om gas en als ik om ketens. Ah, de toebegrippen dat hij. Ik denk dat gas. Hij stort mevrouw Halsema.
0: Maar keten is toch nou,
2: precies.
0: Nou, een metafoor die gebruik eigenlijk.
2: Dus eigenlijk, Samstanami, die mevrouw Halsema at die bron. Dan met Sakafa podium, dan maak ik wat opmerking. Dan weet je dat, ja, het is de waarheid. Maar wat bij mij is blijven hangen, na een fassie van deze meisje Uno. Dit zijn zijn geldige ding, zijn geldige ding. Bij ons moet dat gewoon kunnen. Dus dat heb ik eigenlijk een gevoel, Samikis, daarbij. Na een verkarasani.
0: Meten met twee maten.
2: Meten met twee maten. Maar we hebben een kans voor voeren gesprek naar hen. Want ik moet tegen ook doen dat met mevrouw Halsema. Zie je, het doet je pijn. Dat we doen een uitspraak. We dat aboem. We doen dat dat even met dat zo'n zijn aboem. Ik geef aan dat het erg zou zijn. If ik doe zo'n uitspraak. En toch je at die ebron. Zij de mekie at die ebron.
0: Maar in een vorige gesprek, in een kieskaas, hoe stel je een vraag dat die?
2: Omdat in een emotie samen zie dat we, en ook toe een gevoel samen bij de, een gesprek nog wordt constructief. Dus dat ik praktijk dat ik laat het voor wat het is. Maar in een uitspraak die mij uit die bron, dat ik kies een gevoel alsof ik ervaar onrecht. Een gevoel dat hij liep naar mij naar bakken, dat het is niet terecht dat iemand valt me aan omdat ik door uitspraak, want dit is naar onrecht. Dus het gevoel dat hij liep naar mij naar Baka en me praat, dat hey, als hij is moet in het openbaar voor ik dat maar hoe gaan we hiermee om? En if een burgemeester in gedrag naar intuïtief inschrijft, dan heb ik een gedrag zou vertonen, ik geef mijn gevoel dat ik erken aan onrecht zou missie. Je begrijpt? En dat is mijn pijn. Ik heb een pijn. Een burgemeester zou mij sympathie hebben. Maar een gedrag feest door mij.
0: Ja, maar ik denk om de jou dat je zo'n heel trassot van je. Dus eigenlijk ben je... Luko, nalik jij. Jij of jij. Toch? Ik luk van... De man doet alles van je. Van mijn ja, concert ja. Dus als de rechters nog bij kakafoutou...
2: Kanye
0: West.
2: No,
0: concert ja. Isabi, maar kotek de toebeller. U bent in de uitzending, hoe dit apontra onderwerp nou?
6: Middag, met Eddie.
0: We luisteren naar jou, Eddie.
6: Middag met Eddie.
2: Hi, Eddie, we are
6: here. Hi, Kanye West. Ik wil je zo uitspraak, toch Kanye West? Bijna, ik zal het niet uitspraak, Eddie. Kan je weten dat ik ooit pakken de maak kapot toe? Vooral maar ietsje maar ik word gaan maar om. Dus maar die zie in maat met Twitter. Ik om de Jew. Dan ik moet dat ook. Dus ik wil ook helemaal eens boeren. Als het allemaal gaan voor Jew. Je mag kan Jew want hij toont antisemitisme. Je weet daar over de maar even. Dus de man is promo. Denk over Jew. Nooit iemand over Jew. Voor de man zijn misdadiger. Maar boem. Moet je maar gaan horen van.
0: Look hoe maar naar ik een woord toe hè. Look hoe zo woord. De makakari antisemit. Maar zo'n woord de ego om de smafunu, dat bijna de makak gebruiken vrij naar ik zei taki. Eigenlijk het is.
2: De man is
0: spanga unu. Ik ben een beller.
2: Is dat Sanas Hani Jari? En dat, ik vind dat soort dingen moeten doorbroken worden, waardoor mij eigenlijk aba behoefte. Voor een gezond gesprek naar mevrouw Halsema. Mijn WhatsApp zei de Mickey en Atibron.
0: Want Luko, if je hebt over de woorden. Luko, is dat de man bij Bardesan in tennis voetbalwedstrijden voor Ajax?
2: Ja.
0: Je kies wat stadion verbod, de mij scorsie, de mij onderzoek, wat soort zijn de mij doen. Maar ik denk dat ik heb moeten te maken. Nanga. Die ego om te nemen naar kastanpoedje voor antisemitisme. Het is strafbaar. Je mag als rotoi.
2: Maar het is onterecht.
0: Ja. Het is. Mia gewoon beller. U bent in de uitzending?
6: Ja, laat me nou.
0: Ja, Rick.
2: Hi, Rick, welkom.
6: Ja, want Sweet Bakana, Ben en Gary en meneer William. Is hij er nog?
0: Nee, ja, maar goed.
6: Oh, oké. En luisteraars thuis, goedemiddag. Maar Ben, kort vriend. Natuurlijk, die lokale burgemeester. Is er nog steeds lokale burgemeester, mevrouw Miljana?
0: Een burgemeester, toch?
2: Is
6: er nog steeds lokale burgemeester?
0: Aan een loco, naar burgemeester.
2: Burgemeester aan een loco.
6: Oké.
2: Ja.
6: Nee, ik had het over die mevrouw Miljana, hoor. Die is loco,
2: burgemeester.
6: Oké. Want kort voor de verkiezing in Amsterdam, 3 maanden geleden, was ze bij jullie in de uitzending, toch?
2: Dat klopt.
6: Ja, ik had ook ingebeld. Maar het beeld, hè, wanneer is het precies dat het verwijderd wordt?
2: Oh, dat is nog niet helemaal bekend, omdat pas de man begint aan de consultants.
6: Oké.
2: Om mensen uit te nodigen, om ideeën op te doen. Boer kan het anders. Jammer genoeg, maar de man die na een meeting hebben nodig mee uit, maar ik had iets belangrijks te doen.
6: Oh, maar op zich komt er een andere beeld van Anto de Kom.
2: Ja.
6: Oké, luister nou. Wat ik zou adviseren aan onze gemeenschap, Afro-Sanaman, laten we vanaf ons het begin met onze neus de boel van op zijn, hoor. Vanaf het begin met onze neus de boel van op zijn, dat Usabi, dat uitkomst, dat er geen verrassing meer voor ons is. Dat doen wij vanaf het ding bij de baarmoeder.
0: Ja, bleek die rekening. Mijer het ook naar een beeld die zie. Walo vroom op sadape, walo sotsani, walo pe, walo smasang, ejesmanga, you play warol yara.
6: Is het ook vanaf het begin in de conceptie in de baarmoeder, dat we vanaf het begin daarbij zijn. Dat we niet meer, hoe lang geleden dat, 12 jaar
0: of zo? Rek, me hoping, want if you look to inatori voor een slavernijmuseum,
6: Ja.
0: Daar ben zij ook de mist in gegaan.
6: Ja, het is echt nog een... Precies, van zijn mensen aan het oorlogen naar de Azar en in zijn oog toe. Van zijn kon kroa. Dus laten we vanaf het begin vanaf het ding erbij zijn. En ten aanzien van die reactie van onze burgemeester, mevrouw Alkema. Oké, het is voorspelbaar. Net wat Jerry zegt, het is Glenn gebruikt een metafoor. Mm. En is dat takkie natuurlijk afvragen op de gevoelig, maar Glenn gebruikt een metafoor voor welke reactie dat die. Zo? Mm. Voor zorg of gevoelig als aan de. En natuurlijk is ik wat van uitkomt dus een gevoelig die eng. Dus een bewerkt dat een gevoelig ook toe. Ja, ik hoop dat die even nog iets aan de bebouwd ben, het werd niet opgenomen. Mm. Ik hoop dat die gramans van die Afrikaanse Surinamers die in het binnenland doen, dat ze luisteren naar deze uitzending. Want toen onze mensen van die plantage hun vrijheid zochten in het binnenland, die stammen gevormd werden. Denk ik niet dat die Gramans hun onderdanen, hun mensen, Marons noemden. Die leiders en die groepen, die noemden zichzelf geen Marons. Die noemden zichzelf Roman toen. Ja. En het kan zijn inderdaad dat de benaming in de loop van de tijd veranderen. Mm-hmm. Maar die Gramans van die Samaka, die Okanisi, die Matawai, die Quinti, die Pamaka, die Aluku, als ze nu luisteren. Ik wil hun vragen, hoe noemen ze hun stam? Wat is de benaming die zij zelf gebruiken? Want ik heb volgens mij nooit gehoord ook, dus niet na 200, bijna 200 jaar, dat die stammen gevormd zijn. Ik heb volgens mij nooit gehoord dat ze hun mensen Marons noemen.
0: De kardinaal Neva stam toch?
6: Ja toch,
0: mina Samaka, mina Quinti, mina Aluku, ma Pamaka, ma Matawa.
6: Ja, dus Mr. V, ook mogen naar continent Afrika, u kon door naar een preseka sanang, mekaar mis het Afrikaan Frama.
0: Oké.
6: Maar mekaar aan het ras maar toe. You know, Afrikaan Frama. Zo, ik mogen naar continent Afrika, you know, Afrikaan, en je praat aan, you know, Afrikaan Frama. Wie soort tofu grondgebied Susana je dank vanaf Marowe, vanaf
0: Rek, hoe are you?
6: Oké, dank je.
0: Graag gedaan.
6: Ja.
0: Luister, ja, wat traveler, u bent in de uitzending. Hallo? Ik ben heel goed.
2: Ik zat van de terugetaxonet. Mm-hmm. Eigenlijk, Rick, dit is een basis voor vorm waar je niet onder blakasma. Een archieboom is een reketaki. Rick schreef hier, want Rick, volgens mij niet vergis me. Ik ben bijvoorbeeld uit zeg maar, het binnenland, maar je begint van vast af aan. Maar je ziet dat een basis samenleg naar voor verenigd, wat zo lang. Iemand kari schreef Maron, en die vindt dus maar dat naar fotoman, en dus maar dat bij Karo Juka. Eigenlijk is de bezigheid voor dat verdeeldheid, nou een bewuste poging, je met voor dat verdeeldheid. In een zoek voor personen, in een zoek voor broedering.
0: Oh, William Doro, wat gaat? Wat ik bellen die? U bent in de bellen goed. Dus
2: a basis dat is, na basis dat met zoeken.
0: Oké. Maar we gaan terug naar de discussie die zie. Want eigenlijk, hoe de natori voor... Kan de William Abonsani voor... A burgemeester, a discussie zijn... A tori zijn Glentaki, a burgemeester, bevinden pijnlijk voor een vergelijking. Ja, wat mening over?
7: Ik heb te weinig informatie daarover.
0: Oh, je hebt toen zo weinig informatie. En Rick, bij actie van vraag mij bij Oppo. Mm-hmm. Rick Taki in Buskondre, de Gama's refi, nooit nee abe over Maron, de abe over Astam. Dus kotak de takken na Mina Pamaka, of Mina Luko, of Mina Quinti, of Mina Matawai. Dus nooit je Taki wan verzamelnaam Maron.
7: En?
0: Dat Rick Takitak heeft de Gama nog arki a programma die zie voor je Taki wordt dat die nou verzameld wordt. Ja, we gaan bellen. U bent in de uitzending?
6: Dag Glenn en anderen. Met Erik Sinester, Paramaribo.
2: Hey Erik, Favi. Favi.
0: We are...
6: Je zet me terug in die oude tijd van Zwart Beraad. Ik geniet van je stijl. En je houdt, kijk, taal is een machtig wapen. Mm-hmm. En ik heb altijd gepropageerd dat we met taal die hele reparatie moeten aanpakken. Taal moet een middel zijn en taal is een wapen. Mm-hmm. En wat je hebt gezegd, als er wordt gesteld, hoe dan ook, of waar dan ook, dat kettingen van... Klinken mensen horen, dat van gaat een prachtige metafoor op zijn plaats. En daarmee moet, kijk, die tijd van reageren, het moet voorbij zijn, we moeten ageren. Ik heb altijd gezegd, we hebben vaak gereageerd op deze van witte mensen. Oemba reageer, oemba ageer, mek de reageer. Lik van als ze maar reageert, dat blijft prachtig. Stof tot discussie. En met smap begrijp.
0: Zij heeft haar fitte. Glenn, ik snap het. Oké. Hoe heet je? Erik Sinester uit Sranang. Dat betekent dat ik een programma die zin na.
2: Nee, maar wel eens mee. Ik kan ze ook doen, omdat een rubriek zou je verzorgen. Alle wiki zou even overzien dan. Jumsap was aan je. Tak soms maar sa e libi in Sernang, sa
0: de sap sani. De ma de, de a mawa loma af Sernang, de afhankelijk fu sa we tak ja, dat dat
2: vind ik... Luku, a vrijheid so ab ja, a vrijheid dat da Sernang.
0: Oké.
2: Okay. Weet je, a vrijheid dat na wang sang, eigenlijk, luku, mi arke meneer in Fekara keel, die zi, meneer kom nog aan ma keel, oh, bigi ma, a ma sa de ma vriend uit a bank.
0: Meneer Van der San.
2: Meneer Van der San, mi arke meneer Van der San. Luku, wat onder zat heeft geen soort in de eten.
0: Wap, nou wap 48, 18, okay, 18 minuten.
2: A heer story voor Somo Harjo. Eigenlijk, je ziet echt dan een verlengstuk vanuit OM voor onder mijn arreststaat. En arreststaat staat onder druk. En het is niet om racistisch te zijn. De rechtsstaat staat onder druk omdat we een bepaalde etnische groep een boemvoermacht hebben. En hij vanuit een politiek de man in staat om een aantal lijnen uit te slaan. De man organiseert de schrijving.
0: Klopt.
2: Dus er is moeilijk voor Takasan dat hij, omdat hij benadert Asani op basis van etniciteit. Gewoon wat gaan we
0: schulden
2: tak je racistisch.
0: Jere, mi abu wat rasanif taki. Eemalu abragasranang. We hebben een huidige president. Mm-hmm. En usap taki, een instituut president machtig in Sranang. De geluiden die ons nu bereiken, is dat beslissingen uitblijven. Beslissingen samus dikt op een niveau dat hij dat zijn toch niet betekent want toen beslissen ze bij in nadeel voor grote groepen pa, maar bij bevoordeel beslissingen uitblijven. Zij je hier en nou dat hij de scans zijn uitgevoerd, er zijn een paar dingen boven water gekomen, maar beslissingen blijven uit. En want zij je hier nou vaak dat de vorige regering, de man uit de vorige regering, dus VAP in combinatie met ABOP, de man bij vrede in het eerste jaar. Dus in het eerste jaar, de man bij Shitaki, wat er hier gaat gebeuren, er gaat schoon schip gemaakt worden. Ja. Maar de man deed nog een positie op, de man kon Shitaki, als schoon schip blijft uit. Dus de man heeft vuurde nog gesterkt, waardoor. De man die bezig naar een scenario naar Sranang voor mekaar regeren die svadong. En dan lekker san sa je taki, waloma de etet een bepaalde positie ete, san de bezig ete, voor mekaar san dat, voor tjara san dat kon ingang. Dus beslissingen die echt genomen moeten worden, voor tjara akenki kon, die blijven uit. Dus Walosma Saranang en Temeta Kwalosma, dat zijn mensen die dichtbij de macht zitten.
2: Loco, is dat zelf Sageri?
0: Maar je verstaat dat met
2: Akino? Ik verstaat heel goed zijn taki, maar ik wil wel een andere metafoor. Aboy Ruben, Ravenberg, zij hebben we over...
0: Vatra Maneng, Fama zei Belkong...
8: Hallo, Motto.
0: Ja, Fama zei Belkong... Ruben Farnot kan Belkong ook toe. Wat wap 15 minuten te. Wat 15 minuten te. Saye ye yere taki, bo arka rafe, maar ye yere taki, san samus teki, noodzakelijk beslissen sam teki, je shi taki vanuit VAP, nanga abob, de ma ab een of andere understanding, en you know, sapsana afvergaande samenwerken, dat is a ofende plaats, maar walo noodzakelijk san samus op safu meka ekte kenki kong. Die dingen blijven te lang.
2: Ik heb Ruben aan de telefoon.
0: Ah, maar bel, ja toch?
2: Nee, ja, maar ja.
0: Dat noodzakelijke dingen uitblijven, waardoor de massa's gaan komen voor kiezen. Die mannen zijn zich aan het reorganiseren voor een bepaalde sani.
2: Nee, want ik was niet voor Ruben.
0: Maar we moeten Ruben aan de knop. Ruben, jij hier ook nu toch?
9: Ik word niet heel goed.
2: Even Ruben, nu een paar opmerking. En natuurlijk, ik vind het belangrijk ook toe takiu, dat je lief even laat schijnen over het Sanzamotaki. Omdat weet ik allemaal die zie, Ruben, een Ravenberg.
0: Nou, maar voorbeeld. Maar ben je daarna Oudu Sani toch?
2: Juist. In Bloeko, Saib Saïsterna. Je hebt eigenlijk. De smashang wang doen san inserna ete vanuit een bepaalde idealisme worden ondersneeuwd door mensen vanuit het kapitalisme zijn de bezig naar zeg maar kapitalen en de man dat die eigenlijk heeft beïnvloed arrest staat zo dusdanig dat ruimte nu demoren bijna die idealisme. Dat moet je aan het even, Ruben.
0: Maar Ruben, voor zich kom je aan het kwartier, Sani. En jullie goed in gebakken in Sranang. Ik wil luid zeggen hier en nou, Ruben, Nataki. De noodzakelijke beslissingen die nu genomen moeten worden, voor zorgen dat de vorige regering, de vorige regime, VAP, in combinatie met ABOP, dat de mannen ondermijnen. Sa anyure geren di sa wan chakon anyure geren di si dat bijna de manevre de moro de men hergroeper Ruben, you there?
9: Nou, oké tout facile mi beantwoord dat vraag di si, tout facile er gebeuren heel veel dinges administratief, institutioneel. En dat is een reactie conadoro, ja, waarbij mensen nu zo'n beetje de mambo take moro mooi een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar, ja, persoonlijk herinner dat naar mijn mening. En ik verwacht nu ook dat er zeker en dan ook zeker nu harde beslissingen gaan vallen, omdat het een onwerkbare situatie is geworden in Suriname. Het is onwerkbaar.
0: Dus je eens naar dat de beslissingen zijn heel lang uitgesteld, want dat de Maïfides heeft nu gesterkt om dingen weer naar buiten. Maar je tak is een kat in het nauw gedreven. Maar het lijkt alsof.
9: Ik mis me even. Kijk, men is strategisch. Ik ga het ook gewoon zeggen. Ik denk dat de Maïfides strategisch fout. Denken dat allemaal is je belang van komt.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat meldde Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied.

0: Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid bij knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging ruim 20 minuten. Ook een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn 2 rijstroken dicht richting de Ring Noord. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging nu 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009...

0: actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel ook 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel tot Durgerdam sta je nog wel een kwartier in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah! Foto. No, no, no, no, kom je alleen aan de foto.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat er een akkoord met Iran, dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer, geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18.

0: Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen.

0: gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft

0: Blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
6: Dag Vincent, hoe gaat het?
7: Het gaat.
6: Mooi, ik heb begrepen, je bent druk bezig met de voorbereidingen, hè? Van Kwaku, Reggae Lake. Vertel, waarmee ben je nog meer bezig?
7: Nou, een documentaire over Nacho.
6: Zo.
7: Ja, dat is, zit er ook aan te komen.
6: Oké.
7: En voor de VPRO, dat moet in november rond de onafhankelijkheidsdatum uitkomen. Op Nederland 2, als het goed is.
6: Nice, interessant. Zeer zeker. Ja. Je bent bezig met andere dingen ook. Kwaku komt eraan, 1 juli, Kitty Kitty.
7: Ja. En verder lopen de voorbereidingen voor de festivals volop. We hebben natuurlijk Kitty Kutty als eerste met de Biggie Speakery optocht. Mensen kunnen zich nu nog aanmelden voor de Biggie Speakery optocht. Het wordt weer heel groot en gezellig met een ontbijt aangeboden door het Nationaal Opera en Ballet. Waar we altijd verzamelen bij de Stopera. Het is vorig jaar doen zij ook mee door de deelnemers van de Biggie Speakery te verwennen met een ontbijt. Je kan vanaf 9:30 kan je aanwezig zijn, zij die meedoen met de Biggie Speakery, om te genieten van een broodje, een kopje koffie, thee of gewoon een lekkere orchade of gember. En dan loopt de optocht naar de herdenking toe in het Oosterpark, dat om 1:00 begint. Vervolgens hebben we dan vanaf 3:00 op het Museumplein de viering van de vrijheid die wij hebben op 1 juli. Het programma is allemaal te zien op kittykuttyamsterdam.nl. En ook het aanmelden voor de Biggie Speakery kan via deze website kittykuttyamsterdam.nl. Volg daarna op 11 juli tot en met 2 augustus natuurlijk het Kwaku Summer Festival in het Nelson Mandela Park, het voormalig Belmerveld. Ook daar is een mooie programmering in elkaar gezet door ons programmateams op alle podia. Dat is zoetjes aan ook te zien op de website kwakufestival.nl. En we hebben 3 vrijdagavonden, dat is ook al bekend. De eerste vrijdagavond, dat is, als ik het goed heb, op 17 juli met bekende damesgroep En Volk. Dus dat wordt echt party dansen. Daarna hebben we de vrijdag erop. We doen dat al derde jaar, een lokale attractie en deze keer broederliefde. Dus dat wordt ook spannend. Daar gaan de kaarten heel erg hard. Ik denk dat de complete jeugd en urban gemeenschap van Nederland hierop afkomt. En de laatste op 31 juli, dat is Kassaf. Originele Kassaf. Weer. Die hebben we al eerder gehad. En we weten, ja. Kassaf is feest. Zoek Poersang. En ja, dan zitten we al in het laatste weekend van Kwaku. We hebben natuurlijk heel veel bekende Surinaamse, Antilliaanse artiesten die op de zaterdagen en de zondagen meedoen. We hebben weer de themadagen, de eerste dag 11 juli, de Pigisma Day. We hebben de weekend erop, de Hindustaanse dag. We hebben de Roze Zondag. We hebben de Molukse dag. We hebben een Caribische dag. En er is natuurlijk ook weer sport. We hebben ja, straatvoetbal en banaantoernooi. Bananen, knockouts elke dag. Dus, en demonstraties. Ja. Dus Kwaku wordt weer het feest van nationale diversiteit. Vanuit onze Surinaamse ondergrond.
8: Top. Goed, ik let op de tijd. We zijn er doorheen, maar we hebben veel gehoord, Vincent. Bon voorwang. Grand tangi en ga door met het mooie werk wat je doet. En we houden contact.
7: Dankjewel.
8: Okay.
7: Dankjewel.
8: Alright. Abu. Oké. Okay.
7: Regeling.
8: Goed hoor.
7: Maar ook regeling.nl. Drink daar wat er allemaal zal gebeuren.
8: Oké. Okay. Tamboe. Groetjes. Joi.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben, of nog jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden, misschien ook je rijbewijs gehaald of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heen gaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk een aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

This is an intro from Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Het nummer is genaamd What Do You Want? Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Ebo Bryson. May he rest in peace.

Bieber Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet toch ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van die uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

volgende nummer is natuurlijk een, bekend bij, bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

heel mooi nummer van Peebo Grice en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can You Stop the Rain?

Kevin Stop the Rain uit 1991. Stop the rain, yeah. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: This is eentje uit 1987. I am so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de Soul Liefhebbers. De Soul Dancers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen. Met Barrio na nummer DC. Oh ja. En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barrio.

whole new world. Bieber Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet is, zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een heel geweldige van Peebo Bryson en Rebel Zaslijk. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Wind Away. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Het is natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Tiber Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt een nieuwsblok en het nieuws- en een reclameblok. En daarna ben ik bij u terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Peebo Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heen gaan van Peebo Bryson. Na het nieuws dan ga ik u weer vragen namen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. De demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart en status apart. Marktleider.

0: in reclame, promotie en strategische communicatie.
1: Mart. Radio voor, door en met u.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rodebaan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Teelezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
3: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Maart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en de reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bebo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Er is nog steeds het programma Time to Relax met een Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat is het nummer van Agar Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

It was Jealous van Little Roy. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God Bless Our Love.

0: dat was God Bless Our Love van Charles Bremer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd
0: met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Ben natuurlijk die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag namen met zijn keuze van muziek.

niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom. Wel een beetje laat, maar dat maakt net niet uit. Liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Persedes met Is the Tinder Line Between Love and Hate.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten

0: verhalen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

0: 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Into every life a little rain must fall. And every day can't be Sunday. And every smile isn't a smile of happiness. And every tear that shed is not a tear of joy. And I'd like to take a little time to dedicate this song to everyone within the presence of my voice. Especially for those with loved ones who's far, far away. And he may be across the sea, or maybe she's just in another town.

is een feestje. Het is jullie feestje. Hartje. Ja, het is een feestje, het is een feestje, ja, ja. Oké, Arke, dames. Wogwe.

de formatie OJ Explosion. En hoe zat ik die dan? Een one om indri. En natuurlijk dat mijn weg die de maak kans. Aheer kans de maak zien. Natuurlijk OJ Explosion. Hoe vergeet de maak. Jongens uit Amsterdam, Zuidoost en Oost. Het is een feestje. Mix uit hun laatste CD. En daarmee doe ik vaarlijk boom.

0: Am edificiu, edificiu, edificiu.
1: Man,
2: pizza,
1: man.

Boeing 747. Met voorzang van Snow, Lucien Snow. Boeing 747. Boeing 747.

0: Fantez, naar de west.
1: André man. Dama. Dama. André man. Dama. Dama.
2: Nimmer in dat ding, die fetis om ik wie kan zien lee. Die prani is de voor praten wie die trompissi voet die de na in ding, Tamara. Junangami.
1: André man. Dama. Dama.
3: Net zoals aarde, water, lucht en vuur voor elk levend wezen van essentieel belang is, zo ook is het concept van het communicatieinstituut MART gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een dikati hart voor Mart.
2: Nimmer in dat ding, die fetis om ik wie kan zien lee. Die prani is de voor praten wie die trompissie voet die de na in ding, Tamara. Junangami.
1: Dama, dama.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Deel 2 van participatie, improvisatie. Vandaag in de studio als gast, mevrouw Mireille Lyon. Ze is hier om ons te vertellen over ons kroeshaar in relatie met onze geschiedenis. Ik zeg het zo.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, klopt.
0: Voor de nieuwe luisteraars, misschien moet je ze vertellen waarom je hier zit, naar aanleiding waarvan. Naar aanleiding van een lezing die aanstaande is. En ook, dus mag je weer herhalen, wanneer, waar, hoe laat.
1: Nou, ten eerste wil ik alle luisteraars van harte uitnodigen voor mijn lezing op 24 juni in het Toltuinhuis in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Het begint om 8 uur, gewoon pontje over. En dan gaan we het hebben over ons haar, kroeshaar, natuurlijk haar. En in relatie tot onze geschiedenis. Dat betekent de lezing heet De Ketenen van Haaruitval. En we gaan naar de oorsprong van het grote haar, het grote percentage, het hoge percentage haaruitval waarmee zwarte vrouwen vandaag de dag te kampen hebben. En het is echt niet alleen Surinaamse vrouwen of vrouwen hier. Het is vrouw overal. En zwarte vrouw overal. Weet je, van gewoon Afrikaanse afkomst. En het komt gewoon omdat niet alleen het slavernijverleden, maar ook het kolonialisme doorwerkt in, weet je, door heeft gewerkt in hoe wij ons haar moeten gaan dragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we altijd, dat we ons altijd zijn gaan aanpassen. En dat is, ja, we zijn gewoon te ver gaan in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk op deze planeet dat niet het mensenrecht heeft het haar natuurlijk te dragen. En daar wortelt het probleem, daar komen al die problemen vandaan. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar het is toch een eigen keus. In hoeverre is het een keus? Want als ik nu of als iemand nu met dreadlocks gaat ergens solliciteren. En een heleboel mensen zeggen van ja, maar het is toch een eigen keus. In hoeverre is het een keus? Want als ik nu of als iemand nu met dreadlocks gaat ergens solliciteren.

0: kwaliteit is belangrijk, zeker bij een performance, bij een balletperformance. Dus de balletschool zei van, nou ja, weet je, als je dat niet wil, gaan we je schorsen. Maar dat bleek niet de issue. De issue was dat dat meisje de moeder wilde er haar niet streten. Ze zei van, mijn meisje is 12 jaar, ik ga dat kind er haar niet streten. Ik wil het echt wel in een toetje doen. En ze moest naar de ambtsman. Maar, dus kan je je voorstellen, wij moeten echt naar het gerecht stappen om ons natuurlijke haar te dragen. Zij moest naar de ombudsman en ze heeft gelijk gehad. Om dus haar eigen meisje van 12 jaar het haar zo te laten dragen, het haar natuurlijk te laten dragen. En men heeft het vaak niet hierover, het gros van de familie, wat je ziet.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: van Kamp met het NOS-journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knoopend Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Geen idee.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië.

0: onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
8: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Straks meer muziek en informatie. De Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.